0: liep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: De Nationale Nieuwe. Per Radio en Utrecht.
1: Groot van Miss Montreal.
0: Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Weer nog lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, een app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. 'S Avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Radio.
0: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ja, ja, ja, ja. Dat was een populaire. En J. Vincent Edwards zong ook over haar. Veel aan haar te danken. 5 minuten over 6. Een hele goede morgen. Je bent er vroeg bij, zeg. Hartstikke goed. En was dat ook de bedoeling? Of ben je nog steeds aan het werk, bijvoorbeeld? Dat kan.
1: Ja.
0: Nou, dan is dat het staartje van je werkdag, kan ik me voorstellen. Ben je net gestart, dan moet je nog even. Nou ja, dan zitten we op één lijn. En wat je ook aan het doen bent, dat maakt me niet uit. Maar ik vind het eigenlijk wel erg leuk om te weten. Dus waarom ben je zo vroeg opgestaan? Laat maar weten in de RTV Utrecht-app, bijvoorbeeld. Ja, het is vandaag de 15e. En op zich denk je, oké, 15 september, prima. Is dat een belangrijke datum? Ja, zeker. Elke dag is belangrijk. Maar dit wel, want het is vandaag de 3e dinsdag van september. Prinsjesdag. De miljoenennota. En ik hoor je denken, hoeveel gaan we erop achteruit? Ja, het glas is dan half leeg. We kunnen ook een beetje hoop hebben en zeggen, oké, het glas zou half vol kunnen zijn. Prinsjesdag, we houden ons ermee bezig hier bij Radio M Utrecht. Hoe? Dat ga ik je zo meteen vertellen. Met lekker veel muziek, nieuws, weer, verkeer en wat willen mensen nog meer? Lisa Stansfield. All around the world. I don't know.

toch fijn, hè? Heerlijk. Ja, de laatste was Bente. En 3, 2, 1. En je had er ook 3 te pakken. Dan achter elkaar hoorde je Lisa Stansfield, All Around the World. En Paul McCartney, Listen to What the Man Said. En moet je horen wat ik nog te vertellen heb. Ja, voor de rest geen onzin natuurlijk. Het is vandaag de derde dinsdag van september. En dat betekent traditiegetrouw in Nederland. De presentatie van de miljoenennota. Het voorlezen van de troonrede door onze koning. En niet te vergeten, de plannen van het kabinet die echt helemaal worden ontvouwd straks. Nou, ik ben benieuwd, en jij ook natuurlijk. En we hebben een vraag, en dat is eigenlijk wel een hele leuke vraag hier bij Radio M Utrecht, waar je een antwoord op kunt geven. Ben je wel eens in Den Haag geweest op Prinsjesdag? En ga je dan de hele troonrede kijken vandaag, of luisteren, of nou ja, dit ook los van elkaar natuurlijk. Dus ben je wel eens in Den Haag geweest op Prinsjesdag en de troonrede? Kijken? Of luisteren, wat doe je vandaag? Nou, daar zijn we benieuwd naar. Laat weten in de RTV Utrecht-app of op Facebook, want daar staan deze vragen ook al. En ik zag al even een reactie van Judith, die zegt, Judith van der Linden, ja, ik ben er 2 keer geweest en het is erg leuk om mee te maken, want je moet zorgen dat je er ruim van tevoren bent. Brood meenemen, klein klapstoeltje niet te vergeten en niet te veel drinken, want je kunt nergens naar het toilet. Oei, dat is voor veel mensen een probleem. Ik zou er zelf ook een probleem mee hebben, moet ik je zeggen. Goed, maar ik zou het nu niet meer doen met al die oproerkraaiers, zegt Judith. Oei, nou, dan was het vroeger toch allemaal een stukje beter, denk ik, Judith. Dankjewel voor jouw leuke reactie hierop. 2 keer geweest in Den Haag voor Prinsjesdag dan. Ik ben wel vaker in Den Haag geweest, maar niet op Prinsjesdag. En vandaag kan ik ook niet, want ik zit hier bij Radio M Utrecht met veel plezier. Judith, dankjewel, fijne dag. En nou ja, dan kijken of... Kijken en luisteren, dat kan natuurlijk ook. Of alleen maar luisteren. Ja. Prinsjesdag, Radio M Utrecht. Zorg dat je erbij bent bij Radio M Utrecht. Ja hoor, Gerrit is er ook bij, zie ik hier. En Philip heeft zich ook gemeld. Dat is gezellig. En Michael is erbij gekomen. En Harry, waar ook ter wereld wordt geluisterd. En Martien heeft zich al gemeld. Nou, dat is... weet ik het ook niet voor Jan... met een korte achteraan weer opgestaan, zeg maar. Bob hier aan deze kant, Radio M Utrecht. Oh ja, nou, die reacties dus op Facebook of de RTV Utrecht-app... als je wakker bent en misschien wil je dan ook wel antwoord geven... dus op die vraag wat ik al even zei. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.

0: Ja, we zijn 1993.
1: Dat is even geleden.
0: Maar dan heb je ook wat. In the price of love. Ik ben al 3 keer naar de deur gelopen, maar de krantenjongen heeft zich verslapen vandaag. Ik had graag alvast eventjes een blik geworpen op de ochtendbladen, op de kranten, op de volkanten. Maar dat gaat hem voorlopig even niet worden. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, don't worry, be happy. Misschien heeft hij zich verslapen of is er wat anders aan de hand, denk je dan maar. Dat kan ook gebeuren. 6:55. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. Dit is even het jaar 1971 met Funny Funny. Zeker, The Sweet. Tell me.

0: De Beach Boys op Radio M Utrecht. Nou, je gaat nog veel meer muziek horen uit de jaren 60. In dit geval was het 1969. Vanmiddag in het bijzonder tussen 2 en 3 uur is weer Studio 60's. Dus alleen maar dat decennium. Heerlijk. Half 7 geworden. Greta Spannenburg zometeen alive and kicking bij ons om 6:50. Nu alvast even haar weerberichtje voor Midden-Nederland. En de eerste file dient zich trouwens ook al aan. Die ga ik je zometeen voorschotelen. Plaatselijk eerst mist in Midden-Nederland ook. Verder is het vanmorgen wel veelal vrij zonnig. Vanmiddag komt er dan wat meer bewolking. Dat schuift over. Het blijft overdag droog. Met een maximumtemperatuur van 24 of 25 graden. Dat is het vooruitzicht voor de temperatuur in Midden-Nederland vandaag. Best wel aan de hoge kant. Maar vanavond kan het al een beetje zijn voorzichtig. Blijft overdag droog. Vanavond kan er wel een stevige bui passeren. Nou, dus meer over het weer van Greta. Zometeen om 6:50 in Utrecht is wakker. Ja, dan een filemelding en ook een bericht voor treinreizigers. Want we gaan het hebben over de A2. Als je deze kant op komt vanuit Noord-Brabant. Van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hindham en afrit Geldermalsen, waar een ongeluk is gebeurd. Er zijn nu 2 rijstroken dicht en een flinke vertraging die nu al gemeten wordt op zo'n uur op dit moment. Voor de rest schijnt het daarna goed door in Midden-Nederland. Maar die vertraging, als je zover in Brabant zit, voor sterkte, dan moet je dan even... Nou, behoorlijk incasseren. En dan voor wat betreft de treinreizigers. Tussen Amersfoort, Vathorst en Putten rijden geen treinen. Komt door een seinstoring. Gaat nog wel even duren tot ongeveer 7:45, meldt de NS. En ook tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen rijden geen treinen. Ook hier is de oorzaak de sein- of wisselstoring. Nou, het is nu nog stil. Wat collega's op de redactie. Zeker, die zijn druk aan het voorbereiden. Marjolein ook voor het regionieuws vanaf 7 uur bij Radio M Utrecht. En ja, het zou wel eens heel druk kunnen worden op de redactie. Radio M.
1: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, het is over een paar weken pas hoor, maar je kunt vandaag weer een vraag beantwoorden en kans maken op die rondleiding voor 2 personen. En dan kom je een gezellige keer bij ons kijken. Nou, een keer, dat wordt wel gepland over een paar weken volgens mij. Maar je kunt vandaag meedoen aan de vraag en die beantwoorden natuurlijk. We hebben de Duitse dag gehad dit jaar. De Duitse 30, kun je het nog herinneren? Hoe was dat? Was leuk, toch? Maar welke plaats stond er ook weer nummer 1 in de Duitse 30 dit jaar? Ik geef je 3 mogelijkheden. Antwoord A, Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Of was het toch Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Ole Walas, Peter Maffay, mit du. Du mag het zeggen. Antwoord A, Marianne Rosenberg, Ich bin wie du, stond nummer 1 in de Duitse 30 dit jaar. Of was het toch Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Of du, Peter Maffay, nummer 1, moet ik dan eigenlijk zeggen, ja. Nou, geef het door, zou ik zeggen, en maak kans op die rondleiding voor 2 personen. studio@rtvutrecht.nl. Dat is het mailadres. studio@rtvutrecht.nl. Zometeen niet in de studio, maar ik ga hem even contacten. Robert-Jan Boijen, want die gaat naar een bijzondere locatie vandaag.
2: Utrecht is wakker. Met...

0: Paul Young en Love of the Common People. Ja, de gewone man, de gewone vrouw, die luistert ook naar Radio M Utrecht. Dat is alleen maar goed. Ik had het net over de mensen die met de trein willen reizen. En Marjolein kwam ons net vertellen dat het te maken heeft, zegt de NS, met een grote treinstoring die er is. Daar heeft de NS mee van doen op dit moment. En jij als treinreiziger ook. Sinds 5:30 vanmorgen rijden namelijk geen treinen in een deel van Midden-Nederland en ook in het noorden. ProRail meldt dat de storing grote gevolgen heeft voor het treinverkeer en dat het nu onduidelijk is nog waardoor die is ontstaan. Onder meer op het traject dus Amersfoort, Zwolle en Utrecht-Arnhem rijden geen of minder treinen. We houden het voor je in de gaten en check sowieso ook even de app van Nederlandse Spoorwegen als je de reis gaat aanvaarden. En over reizen gesproken, het is volgens mij al gezellig in de auto bij Robert-Jan Boy. En dat komt niet vaak voor dat er heel veel mensen in de auto zitten, maar ik hoor toch minstens twee stemmen op dit moment. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob. Ja, twee stemmen, dat klopt. Als je mijn eigen stem meeneemt in de...
0: Zeker, wie heb je bij je dan?
1: Het is dan Alice van Ark. Ik zit in de auto bij Alice van Ark, Kamerlid voor het CDA.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, je weet wat voor dag het vandaag is.
0: Ja, dat is dan van september. Ja.
1: En dan moet je drie keer raden waar op weg zijn naartoe.
0: De Hofstad, dat kan niet meer zijn.
1: Ja, precies. En inderdaad, de Koninklijke Schouwburg, waar het vandaag allemaal gaat gebeuren. Maar ja, Alice van Ark, die gaat toch een aparte dag tegemoet, zou je kunnen zeggen. Want ze maakt het allemaal voor het eerst mee, als kerstvers Kamerlid. En dus heeft ze ook de nodige voorbereidingen getroffen. Toen ik haar trof in Maarsen, zei ze, kijk eens... Ik heb mijn jurk al aan.
0: Oh.
1: Het hoedje hebben we nog niet gezien. Geen idee of er is een hoedje, mevrouw Van Ark.
2: Er is een hoedje en er zijn ook hele hoge hakken, maar die zitten allebei nog achter in de auto. Want met die hoge hakken kan ik vandaag niet rijden, maar ik moet er wel de hele dag op lopen. Dus daar heb ik mijn voeten nog even voor gespaard vandaag.
1: Volgens mij is het een blauwe jurk, zover ik het kan bekijken. Het is nog een beetje donker en aan de jurk zit een verhaal. Daarover later meer. Maar dit moet wel een hele speciale dag zijn voor u, mevrouw Van Ark.
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik heb eerlijk gezegd ook best wel slecht geslapen.
1: Oh.
2: Ik merk toch dat je bezig mee bent met wat er gaat gebeuren vandaag. Of het wel goed gaat, of je alles bij je hebt. Vanochtend heb ik nog 10 keer gecheckt, het hoedje. Het hoedje zit in de auto.
1: Ja, dus wat is nou het hoedje?
2: Het hoedje is erbij, tasjes erbij, dus alles is ingepakt. Dus komt goed.
1: Goed. Nou Bob, ja? We gaan er uitgebreid nog verder over praten, dat begrijp je. De bestemming is zo meteen om 8:00 een locatie in Den Haag.
0: Oh.
1: Waar zeg maar een soort kapbeurt, een styling, zoals dat genoemd wordt, gaat plaatsvinden. Andere Kamerleden doen er ook aan mee. En is ook Alice van Ark. Dus we volgen haar in ieder geval tot en met 9:00.
0: Kijk,
1: we gaan trouwens nu een tunnel in.
0: Oh.
1: En dan weet je het wel, hè?
0: Dan stopt de verbinding wellicht, maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar we hebben het voor nu even gehoord. Dankjewel, goede reis voor jullie beiden. Alice van Ark, Tweede Kamerlid. En Robert-Jan, onderweg naar de Hofstad. Onderweg naar Den Haag vanwege Prinsjesdag 2026.

Een jaartje of 4 geleden kwam dit nummer uit van Nick en Simon. Ja, toen waren ze nog gezellig samen. En nu ook misschien nog wel, maar niet muzikaal gezien. Dat wil zeggen, niet meer als duo. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, van goed naar beter. Draag je wel eens een hoedje? Ik moet je zeggen, ik niet. Ik heb wel eens een petje op, maar dat heeft vanwege de mindere haarimplantatie te maken, zeg maar. Op het achterhoofd, en daar ben ik niet opgevallen. Maar het is toch wel slim om je hoofd te beschermen. Maar vandaag is het traditiegetrouw. Hoedjes. Hoedjes. Het is Prinsjesdag, natuurlijk, ja. Het leuke is dat ik in het volgende uur even ga bellen met een hoedemaker. Herma de Jong uit Baren, zo heet ze. Ze heeft een atelier. En ze maakt hele mooie hoedjes, heb ik al gezien. Foto's gekeken eventjes. Ik ga nog even bellen, want ze maakt ook een paar hoedjes. Ik weet niet hoeveel precies. Dit jaar voor de aanwezige vrouwen, dames. Misschien ook wel voor de gast van Robert Jan Boy. Dat zou kunnen. Die vandaag naar Den Haag gaan om zich daar te vertonen. Met zo'n prachtig hoofddeksel. Hoedenmaker. Wat een mooi vak lijkt me dat. Vroeger had ik een leraar en ik zat op een katholieke MAVO was dat. Moest even nadenken. Ja, dat was een MAVO. En dat begon ik namelijk inderdaad. De HAVO en zo. En toen dacht ik, oké, dan toch maar liever de radio in plaats van de studie. Maar dat even terzijde. Ik had een op de katholieke MAVO had ik een leraar. En die heette Hoedemaker. Het was ook een pastoor trouwens. Pastoor Hoedemaker. Wat een leuke vent was dat. Die kan ontzettend leuk lesgeven. Hoedemaker. Maar goed, we hebben het over Herma de Jong uit Baren. Die ga ik bellen, want dat is een echte hoedemaker. Van vak bedoel ik dan. Dat voor wat betreft het volgende uur, zo 7:15. Nou ja, en voor de rest ga je meer horen over Prinsjesdag. En wat heb je met die hoeden? En ben je wel eens in Den Haag geweest op Prinsjesdag? Nou, daar hebben we al heel wat reactie op binnengekregen. Else bijvoorbeeld, die zegt, goedemorgen oranje fans die luisteren. Groetjes vanuit Woudenberg, die is al 17 graden. Dat is best wel hoog al, die temperatuur. Helder ook. Ja, Prinsjesdag, ik als geboren en getogen, nu wel ex-Haagse. Voor zover ik me kan herinneren, gingen we altijd de stad in. Leuk om te lezen. Voor de rest sowieso leuke reacties, hè, als je wakker bent. Gerard is erbij gekomen, Miranda is al wakker, zag ik. En Michael in Nieuwegein, natuurlijk. Ja, goedemorgen allemaal. Vandaag ben ik er ook weer vroeg bij. Ik wil weer en ben aan het werk. Wil niet werken, maar ik moet werken waarschijnlijk. En deze Prinsjesdag, ja, 2 van mijn prinsessen zijn jarig. Even gemeld. Moeder, dat is moeder Rietje. Rietje Simonsen. En haar tweelingzus is ook jarig. Ja, dat lijkt me meer dan logisch. Ja, dus Hanneke. Hanneke is net als Rietje 67 geworden vandaag. Nou, van harte gefeliciteerd. Hype de Piep, hoera, staat hier ook bij. En jullie prettige uitzending van Michael vanuit Nieuwegein gewenst. Nou, voor iedereen, dat nemen we maar even mee. Van harte gefeliciteerd met de verjaardag van de moeder. En de tante van Michael Simonsen. Zo, ik heb het maar even gezegd. Zometeen het

0: You Can't Give Me Love van Suzy Quatro. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 7:08 geworden. En Greta Spannenburg is al een tijdje wakker. Hoe laat ging de wekker, Greta?
1: De wekker ging om 5:24.
0: 5:24, oh ja. Okay.
1: Dat is nog netjes, hè, vergeleken met jouw wekker.
0: Ja, is een uurtje eerder geweest. Ja, ja. Nog eerder. Ik had vanmorgen de wekker om 4:10. Moet even denken. Ja, 4:10. Ja, want ik wilde gisteravond nog even gaan... Ik laat tegenwoordig mijn baard een klein beetje staan. Dat vindt Marit, mijn vriendin, vrouw, vindt dat wel leuk. Ik eigenlijk ook prima. Maar dat hoef ik me niet zo vaak te scheren. Maar vanmorgen dacht ik, dat moet ik toch maar even doen. Dus vandaar dacht ik gisteravond al iets eerder opstaan.
1: Met even tijd inbouwen voor dat. Die actie.
0: En even lekker douchen en zo. Maar ja, 4:10 is wel vroeger.
1: Douchen om 4:10 of half 6. Ik begin er echt niet aan, want ik blijf eronder staan. Ja. Heeft gewoon geen zin. Nee, ik moet koud water in het gezicht en dan word ik wakker.
0: Lekker ouderwets. Nou, en dat heb je zo te horen wel gedaan, want je bent al hartstikke fris en fruit. Dus hoe klink je dan? Dus.
1: Ik ben goed wakker, ja. Ik slaap beter nu de dagen wat korter worden qua zonlicht.
0: Ja, ja.
1: Maar het was natuurlijk wel warm, hè, afgelopen nacht.
0: Ja, gisteravond nog even een wandelingetje gemaakt. Dat was een uur of 7 of zo. Ik denk dat het al dicht 20 graden was.
1: Ja, het was nog 20 graden. Na zonsondergang is die temperatuur heel langzaam onder de 20 graden gezakt. En uiteindelijk zien we dat we op dit moment, ik moest even de actuele waarneming erbij hebben, 16 graden. Ja. De beeld 16,3. En op heel veel plekken in de regio zie ik... ik zie zelfs al een 17,4 staan.
0: Ja, Else meldde dat ook vanuit Woudenberg. Die meten op haar thermometer 17 graden. Een kwartiertje geleden ongeveer. Dus.
1: Ja, het is een beginstand. Nou, het is goed warm. Ja. Vochtig ook, klam. Piet van der Mel. Ja. Kamerik melden.
0: Dag Piet, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er was er vroeg bij om te melden. Hele fijne waarneming. Dat hij daar wat mist had. Dus er zijn wat plekken waar wat mist is. Er zijn wat plekken met enige wolkenvelden. Vooral over het noordwesten van de regio. Denk aan de Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden. Ja. Dat is eigenlijk onderdeel van een band die over Noord-Holland, het IJsselmeer en Friesland loopt. Ja. En die band die trekt noordwaarts weg. Dus ik denk eigenlijk dat we naast een paar wolkenvelden optrekkende mist in de komende 2-3 uur, dat we dan vooral flink wat zon overhouden. En dan gaan we langzaam naar 4-25 graden toe.
0: Zegt u,
1: en zo zitten wij toch weer op een zomerse dag.
0: Ja.
1: Wat doet u nu? Ja, ik geef een hoge nazomerse temperatuur aan.
0: 4,25 graden. Ja, ik had het gelezen en voorgedragen ook om 6:30 al eventjes. Maar wat een vooruitzicht, zeg. 4,25 graden en dan ook nog een beetje zon erbij vanmiddag.
1: Nou, vandaag. En het is wel een beetje klammig. Vandaar ook die wat mistvelden zo her en der. En dat voel je ook wel. En eigenlijk voel je ook wel dat er eigenlijk onweersbui in de lucht hangt. Het is de vraag of die vanavond bij ons gaat passeren. Of dat die echt over het oosten en alleen het westen van het land trekt en ons in het midden laat en het achterwege laat. Maar tot 7:00 vanavond is in ieder geval niets aan de hand qua bui. Ja? Dat zal dan echt de avondperiode moeten zijn.
0: Nou ja, ik wil niet zeggen, we kijken er naar uit. Ja, voor mij mag die gewoon overwaaien. Ja. Gewoon lekker niet terechtkomen hoor. Ik zit er niet op te wachten. Maar
1: nee, maar ach.
0: Ja.
1: Als die om 11:00 vanavond valt.
0: Zo is het ook alweer. Dan lig ik in bed hoor.
1: Ja, ik ook.
0: Op naar 4:25 graden en het volgende weeroverzicht voor jou. 7:50, hè?
1: Zeker, ik ben er weer bij.
0: Tot zometeen.
1: Tot
0: dit
1: zo.
0: Is Michael Jackson. With the word

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
1: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
6: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
8: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
9: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
6: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer.
10: Ja, dat kan allemaal gebeuren. Het is 7:02, Radio M Utrecht, daar luister je naar. En nu tijd voor het Radio M Utrecht regionale nieuws. Marjolein, zijn storing, grote storing bij de NS, grote problemen
11: ja,
10: dus.
11: Ja, een hele lijst van storingen heeft de NS. We hoorden het ook al even bij de NOS natuurlijk. Sinds 5:30 rijden er geen treinen in een deel van Midden-Nederland. Ook in het noorden trouwens. En ProRail, ja, die meldt dat die storing dus grote gevolgen heeft voor het treinverkeer. En dat nog onduidelijk is waardoor die is ontstaan. Ja, er wordt uiteraard hard gewerkt aan een oplossing. Maar ja, wie met de trein moet, moet echt even goed kijken of de trein gaat of dat je om kan reizen.
10: Ja, precies. Ik heb hier een hele waslijst. Komt alweer via de ANWB, maar gelinkt aan natuurlijk de Nederlandse Spoorweg. Kan niet allemaal voordragen.
11: Het is echt heel veel. Dus misschien als het kan even uitstellen. Ja. Vier mannen uit Nieuwegein en Hagestein die zijn veroordeeld tot celstraffen in een grote vuurwerkzaak. Ze hebben gehandeld in duizenden kilo's zwaar vuurwerk. Dat spul werd een paar jaar geleden gevonden in bunkers en loodsen in Duitsland. En ook nog aandacht voor het succes van Jong FC Utrecht. Die ploeg won gisteravond met 6-1 van Jong Ajax. En daar hoor je ook meer over zo om 7:30.
10: Dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant op komend. De A1 vanuit Apeldoorn in Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken doe je 10 minuten langer over je reis. Flink wat vertraging nog altijd op de A2 vanuit Den Bosch richting Utrecht. Tussen Roosmalen-West en Afrit Geldermalsen. Een uur extra reistijd. Er zijn nu twee reizen ook nog altijd. ogen dicht. Ongeluk is de oorzaak. Bergingswerkzaamheden vinden plaats. Een uur dus extra. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Je doet er langer over tussen Overrit Ermelo en Strand Nulden. Minuut of 10 vertraging. En dan ook nog een klein stukje verderop. Harderwijk-Zuid tot aan Nijkerk. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. 10 minuten extra reistijd. Goeie reis namens ons. Radio M Utrecht.
12: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Merenveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
13: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
15: Radio M. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
17: Radio M Utrecht.
10: We zijn in zeer goed gezelschap, want ja, jij luistert en dat vinden we alleen maar hartstikke leuk. Laat het even weten waar je uithangt. Dat kan via de RTV Utrecht app en daar kun je nog veel meer diensten zeg maar, aan koppelen. Kom ik zo meteen op terug. We zijn zeker in goed gezelschap en Robert-Jan Boy ook, want die is onderweg naar Den Haag vanwege Prinsjesdag met CDA-Kamerlid Alice van Uyck uit Maarsen. Hebben jullie al een kopje koffie gepakt ergens onderweg, Robert-Jan? Of is daar geen tijd voor?
18: Nee, nog niet. Het gaat hopelijk zo meteen wel gebeuren.
10: Ja.
18: Het is wel even lekker onderweg natuurlijk. Nee, we rijden nog steeds op de A12. Het is een beetje damper als je naar bakboord en stuurboord kijkt. Maar de rit schiet al op. Even kijken wat staat er op dat bordje. Nou, ik kan het eventjes niet lezen. In ieder geval 20 minuten. Oh, kijk eens, Bleiswijk. Vlag naar Bleiswijk. En de gesprekken gaan over de politiek, over het CDA, over de scouting, over de jurk die Alice van Uyck aan heeft. Een donkerblauwe jurk, ja, gemaakt door statushouders. Daar gaan we zo meteen wat vragen over stellen natuurlijk. En natuurlijk Prinsjesdag zelf, want het is een strak schema wat zo meteen plaats gaat vinden. 10 voor 1 geloof ik in de zaal. En daarvoor is er nog een periode dat er ook wat moet gebeuren. En zo meteen om 8 uur bij de kapper en de stylisten om nog eens extra opgeknapt te worden. En als ik zo kijk, is dat helemaal niet nodig. Toch?
19: Nou, dat is heel erg aardig. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk dat het straks mbo-studenten zijn die dat gaan doen. Dus ook om de mbo'ers een beetje in het zonnetje te zetten vandaag. En mezelf natuurlijk. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk dat we het vakmanschap laten zien van het mbo.
18: Kijk, het is eigenlijk alles een onderwerp als het om de maatschappij gaat, Bob.
10: Ja, ik hoor het, ja. Ik vraag me af, hè, want ik ga zometeen bellen met een hoedemaker uit Baren die ook hoedjes maakt voor diverse mensen die vandaag zijn aanwezig zijn op Prinsjesdag in Den Haag. Heeft mevrouw Van Uyck, heeft ze ook een hoedje mee eigenlijk? Want ik heb je over een jurk gehoord, over mooie kleding en zo.
18: Ja. Nou, dat hoedje, dat is er geloof ik wel. Dat ligt in de achterklep, achterbak ergens. Dus we gaan het zo meteen eens even opzoeken. Ik merk dat jij een speciale belangstelling hebt. Dus wil ik eventjes speciaal voor jou even meenemen.
20: Ja.
18: Dus maak je niet ongerust.
20: Goed.
18: De hele auto gaat open.
20: Oké. Onderweg naar Den Haag. Dus goede reis voor jullie, dat stuk nog. En dan spreken we elkaar over een half uurtje ongeveer weer in Utrecht is wakker. Ja, want Herman de Jong uit Baren is hoedenmaker. Maakt elk jaar bijzondere hoeden voor Prinsjesdag ook. Nou, we gaan zo meteen even middels de telefoon even een kijkje nemen in haar atelier. En wat heb jij met Prinsjesdag? Sterker nog, ben je wel eens geweest in Den Haag op Prinsjesdag? Dan vinden we leuk om dat mee te krijgen. Dus laat dat weten in de RTV Utrecht app. Of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht.

0: Marco B., Michael Borsato dus. Meeste dromen zijn bedrog, maar vandaag niet. Het is de derde dinsdag van september. En het is echt waar, het is Prinsjesdag vandaag. En op Prinsjesdag wordt natuurlijk het nieuwe parlementaire jaar in Nederland geopend. Nou ja, de troonrede, het koffertje met erin de miljoenennota. We kennen het allemaal. Robert-Jan onderweg met CDA, Tweede Kamerlid uit Den Haag. Uit Maarsen onderweg naar Den Haag, dat moet ik zeggen. Ja, er is veel aandacht voor ook de looks van de aanwezige politici. Waar trekken ze de aandacht mee? En dan denk ik meteen aan de hoedjes. En dat klinkt misschien oneerbiedig, maar ik denk ook meteen aan Herma de Jong uit Baren. Goedemorgen, Herma.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Wat leuk dat je even bij mij aan de telefoon bent, want jij bent hoedemaker en dat doe je volgens mij al heel lang. Wat een vak is dat?
1: Ja, zeker. Ja, het is een mooi vak en het is heel, heel breed. En het is enorm technisch en creatief. Dat zou ik zeggen.
0: Dus, het is, ik heb wat foto's gezien van wat jij al, geproduceerd hebt, gemaakt hebt.
1: Ja, dat is ontworpen.
0: Ontworpen, ja, precies. Want het is wel, wat zijn mooie creaties allemaal. De vakwerk is dat.
1: Dankjewel. Ja, en ook nog heel draagbaar, maar ook heel mooi.
0: Ja, maar in het bijzonder, omdat ik je nu even bel op Prinsjesdag, heeft ermee te maken dat je dit jaar twee, mag ik dat wel zeggen, hoedjes
1: Zeker,
0: hebt gemaakt?
1: Twee hoeden, ja. Hoeden, nou, ja. De een is zelfs meer een sculptuur. Dus dat is wel, ik ben heel benieuwd hoe daarop gereageerd gaat worden. Maar dat is wel heel mooi.
0: Ja, en het zijn allemaal deze twee dan voor mensen die vandaag dus ook aanwezig zijn in Den Haag dus.
1: Klopt, ja.
0: Maar ja, het is radio. Hoe ziet dan hoed 1 en hoed 2 eruit, Herma?
1: Ja, hoed 1 is voor Helma Lodders. Ik mag het wel vertellen.
0: Ja, natuurlijk. Voor mij wel. Als het niet mocht, ja, dan is het nu jammer, is het toch al gezegd.
1: Ja, zeker. En dat is een asymmetrische filterhoed. Ja. In de kleur Shocking Pink. Het is een hele mooie, elegante, vrij grote hoed. Mm-hmm. En die kleur heb ik zelf geverfd. Die verf die moest uit Engeland komen. Mm-hmm. Want er is momenteel, ik weet niet of je dat interessant vindt, maar er is bijna geen filt te vinden. In verband met de oorlog in Oekraïne. Want daar werd het meeste filt geproduceerd.
0: Ai.
1: Dus er is bijna geen kleur te vinden. Of je moet het zelf gaan verven. En dat heb ik nu gedaan.
0: Ja.
1: En de andere is voor Kliniek Rajkowski. Het zijn beide hele aardige en mooie vrouwen. Dus daar heb ik geluk ook mee.
0: Ja.
1: In deze, zeker met de sculptuur, is het heel belangrijk dat die heel mooi gedragen wordt. En je hebt mijn website geopend. Hè, en daar opent hij met zo'n sculptuur. En daar is dit een variant op.
0: Ja, nou geweldig. Dus mevrouw Lodders en Helma Lodders is de partijvoorzitter van de BBB. En Queenie Rajkowski, ik heb haar natuurlijk ook wel eens gesproken. Uit Utrecht vandaan, tenminste uit de regio vandaan. Tweede Kamerlid voor de VVD natuurlijk. Dus dat is een mooie opdracht die je dan krijgt. Maar jij hebt ook wel eens vaker, want nu zijn het er twee. En dan denken mensen misschien, twee hoedjes. Twee hoeden, neem ik niet kwalijk. Dat is een beetje weinig. Maar je hebt ook wel eens veel vaker.
1: Ja, soms wel 12 trouwens. Er kunnen er meer lopen. Want ik hoorde wel dat sommige van mijn klanten, die lenen ze dan weer uit. En dat vind ik helemaal prima. Ja, eigenlijk zeiden ze het een beetje van schoorvoetend van, maar ik vind dat helemaal prima. Ik ben voor hergebruik en ik verhuur ze soms ook voor Prinsjesdag.
0: Meen je?
1: En dat vind ik ook allemaal prima,
0: ja. Wat voor signaal geef je af als je zo'n bijzondere hoed hebt? Wat voor impact heeft dat op mensen?
1: Ik kijk naar de functie van de persoon.
0: Mm-hmm.
1: Hè, want soms is het de vrouw van of de partner van. En andere keer is het iemand die net een hele hoge functie binnen de politici heeft gekregen. Of er is een crisis aan de gang. En dan wordt alles een beetje soberder. Maar als ik zo naar iemand kijk en dan overleggen we of het uitbundig mag zijn of juist een beetje ingehouden. En ik kijk naar dus het gezicht en ook wat ze aan kleding meenemen.
0: Mm-hmm. Ja, die combinatie moet natuurlijk ook wel goed zijn.
1: Inderdaad, ik maak er een geheel van. En dat vind ik ook heel leuk, want ik trek alles samen. Dus de schoenen en Dus dat het één mooi geheel wordt, dat vind ik heel belangrijk.
0: En is het nou zo dat er vroeger vaker hoeden gedragen werden in vergelijking met
1: nu? Ja, vroeger kon je foto's zien. Als je van bovenaf een foto zag, was het een en al hoed, hè?
0: Dat is jammer dat het niet meer is, toch? Dan?
1: Ja. Aan de ene kant wel. Ik vind het nu ook heel leuk, want nu is het wat individueler.
0: Ja.
1: En natuurlijk door de val van het establishment in de jaren 60, 70... raakte de hoede helemaal uit gratie, omdat dat natuurlijk daarvoor stond. En toen kwamen de hippiehoeden, hè, de flaphoeden, de netjes. En Jackie Kennedy, die droeg nog wel een pillboxje, et cetera.
0: Ja.
1: En toen is het eigenlijk steeds verder. En dat is wel de tijd toen het afgelopen, toen het niet meer bestond, ben ik eigenlijk begonnen.
0: Ja.
1: En dat vond ik leuk, want je moest alles weer op. Toen waren de fabrieken failliet. En ja, ik vond het ontzettend mooi. Ik wilde eigenlijk beeldhouwer worden. En toen ben ik toch geswitcht. Dit is eigenlijk ook een vorm van beeldhouwen en ook technisch. En alleen zit er dan een modeaccent aan.
0: Oh.
1: Maar toen kwam Boy George en prinses Diana, later prinses Maxima.
0: Heb je wel eens voor het Koningshuis ook hoeden gemaakt? Ja, het Nederlands Koningshuis
1: ook? Ja, vrij veel, ja.
0: Kijk aan. Ja, dan leg je gelijk de link met Baren. Je zat dicht bij het vuur, zeg ik dan.
1: Of ja, maar ze kwamen eigenlijk overal vandaan. Amsterdam, Den Haag, Wassenaar. Ja.
0: Ja. Nee, nou, vandaag kunnen we twee prachtige hoeden bekijken. We moeten er goed op letten als we de televisie aanzetten. Of we jouw hoeden kunnen zien, toch?
1: Ja, ik denk dat die roze wel heel erg eruit gaat springen.
0: Ja.
1: En heel leuk. En dank je wel voor...
0: Ik vond het leuk om te horen. Ik denk dat heel veel mensen dat leuk vinden. Dus vandaar. Hey Herma, dank je wel voor je tijd. Een goede werkdag. En tot een andere keer.
1: Tot een andere keer.
0: Dag.
1: Bye.
0: Herma de Jong, hoedemaker uit Baren. Dus.
2: Utrecht is wakker. Bob van

0: mooi als je zo'n vlucht kunt maken op de vleugels van zo'n prachtige vogel. De Airvlies uit 1984, daar waren ze weer eens. 8:02, zometeen het nieuws uit de regio. En dat heeft ook mee te maken de regio uit of inkomen met de trein. Maar dat gaat helemaal niet, Marjolein, hè?
1: Nee, ik heb het uiteraard over de grote storing op het spoor. Sinds 5:30 rijden veel treinen van NS niet in onze regio en in het noorden van Nederland. En je hoort zo wat daar het probleem is.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm

0: Geest, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Half acht, Radio M Utrecht. Het regionieuws door Marjolein, dat begint uiteraard met de chaos op het spoor.
7: Ja, want er is veel treinuitval door een grote storing. De NS heeft te maken met een lange lijst van vertragingen en uitval. In een groot deel van Midden- en Noord-Nederland rijden geen treinen door de grote storing. Volgens de Utrechtse spoorbeheerder ProRail is die storing in het beveiligingssysteem.
8: Dan wordt het dus moeilijk om te kijken van, ja, rijdt er wel of geen trein? En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
7: Op 13 plekken is het systeem uitgevallen. De oorzaak daarvan, dat is nog niet duidelijk. Celstraffen voor 4 mannen uit Nieuwegein en Hagestein voor illegale handel in vuurwerk. De leider, die zichzelf Mr. Vuurwerk noemt, krijgt met 3,5 jaar de hoogste straf. De mannen hadden een grote handel in vuurwerk. Een paar jaar geleden vond de politie in Duitsland 350.000 kilo. In bunkers en in loodsen. Volgens de politie de grootste vuurwerkvondst ooit. Sinds de invoering van het meldpunt Bezorgd in 5 herenlanden zijn er ruim 160 meldingen gekomen. Wie zich zorgen maakt over mensen in de buurt kan dat melden. En dat kan als er klachten zijn over verwarde personen of over verwaarloosde tuinen en huizen. De meeste meldingen werden gedaan door de politie, maar ook inwoners en woningcorporaties die uiten hun zorgen. Succes voor Jong FC Utrecht. De ploeg heeft gisteravond met 6-1 gewonnen van Jong Ajax. De keeper van Ajax kreeg in de slotfase nog een rode kaart. De beloften van Utrecht staan na de winst op de 15e plek in de eerste divisie. Tot zover het regionale nieuws. En meer nieuws onder meer over de chaos op het spoor kun je natuurlijk ook vinden op de app en onze website. Het weer dan. Deze ochtend vrij veel zon, later wat meer bewolking, maar het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 24 graden.
6: Ongelooflijk, hè? Die temperatuur.
7: Toch wel lekker, ja.
6: Ja,
7: het is al best wel warm buiten.
6: Ja, zeker. Het is behoorlijk aan het stijgen al. Ik denk dat we dan wel gauw op een graad of 17, 16, 17 nu al zitten. 18 misschien nog wel. Het is warm.
7: Ja.
6: En het wordt nog veel warmer. 24 graden in het vooruitzicht. Zeg, Greta, die gaat het allemaal toelichten zometeen. Om 7:50 in Utrecht is wakker. Marjolein, tot zometeen weer dan.
7: Ja, tot zo.
6: Nieuws van de weg. Ik sla even de treinberichten over. Marjolein zei het al. Chaos op het spoor. Dat is wel duidelijk. Op de A12 heb je vertraging vanuit Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug. 10 minuten extra. Daarna rijdt het in Midden-Nederland goed door. A27 Breda-Utrecht. Vanaf knooppunt Gooikom tot Lexmond. 5 minuten vertraging. A28. Het is druk. Ik trek dat even samen wat betreft de meldingen. Afrit Ermelo, daar begint het al, tot aan Amersfoort-Vathorst. Dus vanuit Zwolle richting Amersfoort. Daar doe je 20 minuten langer over. Als je later inkomt op de snelweg, dan heb je dan minder vertraging natuurlijk. Maar dat spreekt voor zich. Ja, voor de rest rijdt het dan wel goed door, los van die treinreizigers. Check de NS-app voor de duidelijkheid.
9: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen de hoeflaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten,

0: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
3: De vraag van vandaag gaat over de Duitse 30 en de Duitse dag bij Radio M Utrecht. Kun je nog herinneren, het begin van het jaar was een feest. Elk jaar hebben we dat weer, die Duitse 30. Wat stond er dit jaar op de allereerste plaats? Ofwel nummer 1. Op zijn Duits, nummer 1. Dat was Marianne Rosenberg met Ich bin wie du, oder? Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht, oder? Du, Peter Maffay. A, B of C, dat mag je doorgeven aan ons. En dan maak je kans op een rondleiding voor twee personen over een paar weken bij ons in de studio op de redactie. Oh, er is zoveel te bekijken. Leuk toch? Meedoen, dat kan vandaag met de vraag. De Duitse 30. Wat stond er dit jaar nummer 1? Nogmaals, A. Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. Of was het Atemloos durch die Nacht van Helene Fischer? Of antwoord C. Peter Maffay, doe. Je kunt het doorgeven via de RTV Utrecht app. Dat doen veel mensen. Het anders is voor ons om dat even te doen via mail. Kunnen we gelijk je adres ook even zien. studio@rtvutrecht.nl. Zometeen horen we Robert Jan Boy. Hij vordert ongetwijfeld met de reis richting Den Haag. Hij zit in de auto bij CDA-kamerlid Alice van Eyck uit Maarsen. En zij gaat voor het eerst Prinsjesdag van dichtbij meemaken.
4: Utrecht is wakker. Met

0: Haagse Golden Earrings. Uit het jaar 1968 in Utrecht, was wakker op Radio M Utrecht. Ja, Den Haag, de paarden, de koetsen en de koning die plechtig de troonrede zal gaan voorlezen voor de leden van de Staten-Generaal. Prinsesdag van dit jaar zit vol met tradities, maar het draait vandaag natuurlijk om de begrotingsplannen van het kabinet Jetten. En daarnaast is het voor veel Kamerleden de eerste keer dat ze de start van het parlementaire jaar van nabij kunnen meemaken. Dat geldt ook voor CDA-Kamerlid Alice van Ark uit Maarsen. En Robert-Jan Boy is met haar meegereden, zo mocht dat, naar Den Haag. Robert-Jan, we hebben een aantal keren ingeprikt, zeg maar, in de auto, dus we weten dat jullie onderweg gegaan zijn. Den Haag is bereikt intussen, neem ik aan.
1: Den Haag is bereikt, Bob. Het centrum van Den Haag is bereikt. We wilden eigenlijk doorrijden richting de Koninklijke Schouwburg, zeg maar. Richting het oude Binnenhof, om daar de auto neer te zetten in de parkeergarage. Maar vlakbij het Malieveld was die weg afgesloten. Daar stond al beveiliging, hekken met schermen, hermetisch afgesloten. En toen zag ik toch een bepaalde, een weinig animositeit bij mevrouw van Ark. Want hoe moeten we nou verder? Maar het is gelukt. We staan nu in een zijstraatje ergens. En nu?
2: En nu gaan we zo naar de kapper. Dus we gaan de schoenen aandoen en we gaan op weg naar de kapper.
1: Op weg naar de kapper, waar een hele styling gaat plaatsvinden. De achterklep is inmiddels geopend. Bob, je hebt al vele malen gevraagd naar het hoedje van mevrouw van Ark.
0: Ik zie wat
1: stoffen tassen liggen. Ik zie daar een kratje. Ik zie daar een voetbal. Waar is het hoedje, mevrouw van Ark?
2: Nou, hier gaan we het hoedje uit de tas halen. En hier is het hoedje. Het is een klein, bescheiden hoedje.
1: Wacht eventjes. Dit is wel een heel, beerse kleurig, jute-achtig hoedje. Beetje jute-achtig, kunnen we dat zo zeggen. Met een klein krulletje. En hoe gaat het op het hoofdje?
2: Het is niet zo heel moeilijk. Ik hoop wel dat ze zo meteen bij de kapsalon me een beetje kunnen helpen om het ook netjes op te zetten.
1: Dat gaat met een soort haarband.
2: Het is een soort haarband. Het is een heel klein, bescheiden hoedje.
1: Toch een beetje vliegende schotel effect vroeger van de
2: Kettingenstraat
1: volgens mij.
2: Dat
1: ziet me nou meeste binnen. En dan die blauwe jurk nog erbij. Donkerblauwe jurk. Klassieke uitstraling. Gemaakt door statushouders.
2: Ja, het hoedje niet, maar de jurk is helemaal gemaakt door het atelier in Utrecht.
1: Waarom is het belangrijk? Was het zo belangrijk om dat te laten doen?
2: Nou, ik vind het heel belangrijk dat mensen mee kunnen doen. En ik denk dat we heel veel mensen hebben nu aan de kant staan die niet een baan kunnen vinden en die een zetje nodig hebben. Die wat hulp ook nodig hebben om op de arbeidsmarkt te komen. Dat geldt niet alleen voor statushouders, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor vroegtijdige schoolverlaters, ex-gedetineerden. Allerlei groepen die nu eigenlijk ongewild aan de kant staan en die een zetje nodig hebben. En ik vind het heel mooi dat zo'n atelier zich daarvoor inzet, voor deze specifieke groep.
1: Dat is het sociale van mevrouw van Ark.
2: Klopt,
1: achtergrond bij Verenigde Naties, CNV ook.
2: Klopt, ik heb een vakbondsachtergrond, daar heb ik heel lang gewerkt. Dus ik denk, daar heb ik ook wel gezien hoe belangrijk het is dat je niet alleen zegt dat mensen moeten gaan werken, maar dat je ook de juiste omgeving creëert om te zorgen dat mensen dat ook echt kunnen doen. En ik denk, als je hier bijvoorbeeld al heel lang woont in Nederland, je hebt familie, je hebt een netwerk, je hoeft maar een berichtje op je LinkedIn te zetten van hey, kan ik eens een keer een dagje met iemand meelopen? Maar bedenk wel dat bijvoorbeeld een statushouder, ook al mag je werken, je begint hier helemaal met niks. Ja, dus dan is het heel belangrijk, denk ik, dat we als Nederland, als we willen dat deze mensen ook echt aan het werk komen, dat we ze ook die mogelijkheden geven.
1: En tegelijkertijd de huisvesting. Ja, in Ter Apel slaapt men nog steeds buiten als het gaat om vluchtelingen. Vindt u dat wat dat betreft de C van het CDA wat harder moet klinken? Dat er meer moet worden opgekomen voor de naasten?
2: Nou, ik denk dat we dat op dit moment al heel hard doen. En ik vind het ook rechtvaardig dat we gewoon zorgen dat die mensen goede huisvesting hebben. En ik denk dat onze minister daar ook heel hard mee bezig is om te zorgen dat dat gebeurt.
1: Maar goed, heel hard doen. Ja, er is natuurlijk van alles nog mis als het gaat om de asielopvang.
2: Ja, we hebben
1: dat mensen van hot naar her worden verplaatst. Spreidingswet wordt helemaal niet uitgevoerd door veel gemeenten. Moet op het matje komen bij uw minister.
2: Klopt.
1: Moet het CDA dan niet veel harder aan de poort rammelen? Met de vuist op tafel, jongens. We komen op voor de naaste. Mevrouw van Ark, het sociale. Kom op.
2: Klopt. En ik
1: of vind niet? Dat... Of is er geen discussie over binnen de fractie?
2: Nou, die discussie is in zo'n zin dat we ook zien dat er grote problemen zijn. Onze minister die heeft ook een enorme taak op zich gekregen, op zijn schouders genomen.
1: Problemen, dat zien we allemaal.
2: Ja.
1: Maar u zit aan de knoppen met de fractie.
2: Klopt. En ik zie ook dat deze minister heel hard aan het werk is. En we zullen er ook voor zorgen dat deze minister ook niet stopt met te zoeken naar goede oplossingen. En bijvoorbeeld gemeenten aanspreken dat ze ook echt moeten zorgen voor huisvesting. En dat het niet alleen maar van gemeentes in Ter Apel kan komen.
1: Ja, moet een gemeente op matje komen, inderdaad? Houten.
2: Klopt, dat heeft deze minister ook gezegd.
1: Stichtse Vecht, uw eigen gemeente ook?
2: Ja, ik denk dat alle gemeenten moeten hun steentje hieraan bijdragen. En ik denk dat het ook helpt voor het draagvlak om te zorgen als mensen ook gewoon goede huisvesting hebben. Dat helpt ook gewoon voor het draagvlak in Nederland als het gaat om mensen die een huis nodig hebben.
1: Mevrouw van Ark, ja, CNV is ook al ter sprake geweest. Ik moet even denken aan de staking van vorige week.
2: Klopt.
1: Ben je helemaal eens met de actie?
2: Ik snap de vakbonden.
1: Helemaal eens, moet meer gebeuren als het gaat om sociale zekerheid.
2: Ik snap de vakbonden en ik zie ook gelukkig dat daar ook heel veel zorgen zijn die ze graag op willen lossen. En ik snap de bezorgdheid als het gaat om de plannen van het kabinet. En ik hoop ook dat als wij nu straks de plannen presenteren, als het kabinet straks die plannen presenteert, dat ook de vakbonden zeggen van dit is een goed startpunt. Wij gaan aan tafel en we gaan snel samen met het kabinet en de werkgevers werken aan het oplossen van de problemen die we zien.
1: En zo staan we in deze straat hier met de jurk aan, met het hoedje op, te praten. We gaan nu naar de plek waar gestyled gaat worden.
2: Klopt.
1: Daar zitten misschien nog meer Kamerleden. Dus even kijken hoe daar de mise-en-scène is. En dan gaan we nog verder diep in natuurlijk als het gaat om dit minderheidskabinet. En natuurlijk ook de bedankdag die u voor het eerst gaat meemaken. Met alles wat eraan vastzit.
2: Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: We vliegen er naartoe.
2: Zeker.
0: In het volgende uur dus. Utrecht is wakker hier bij Radio M Utrecht.
3: De nationale nieuwe bij Radio M Utrecht.
4: Groot van Miss Montreal.
5: Groot, nu zijn we allemaal groot.
3: De nationale nieuwe
4: bij Radio M.

0: Miss Montreal. Ik had al de muziek klaargezet, maar we hebben geen tijd voor je. Want we hebben eerst nog even tijd om even te kijken naar de reacties hier bij Radio M Utrecht. Die binnengekomen zijn op Facebook en de RTV Utrecht app over Prinsjesdag. Of je dat wel eens meegemaakt hebt in Den Haag. Ik zat eventjes te kijken hoor. Ja, Gerda zegt nee, ik ben daar nooit geweest. En als ik in de gelegenheid ben, ga ik zeker kijken vandaag. Want dat is natuurlijk de vraag vandaag. Als je niet naar Den Haag gaat, ga je dan kijken. En ben je er wel eens geweest, is vraag nummer 2 dan wel vraag nummer 1. Die je zou kunnen beantwoorden. Goedemorgen, zegt Andrea. Ja, ik ben er vorig jaar geweest. Voor het eerst trouwens. Mijn man, veteraan, mocht namens de BNMO, dat is de bond voor gewonde militairen, heb ik nagekeken, in het erecouloir staan. Wow, dat is zeker bijzonder. Bijzonder om het mee te maken, aldus Andrea. En een verhaal van Marcel van Dun. Ook op Facebook kun je deze even nalezen. Ik haal er even uit. 1 keer ben ik er bijna geweest. Nou, dat vergt dus uitleg. 1 juli 1972 moest ik opkomen voor de dienstplicht in Nijmegen bij de luchtmacht. Na een paar weken hoorde ons peloton dat we tijdens Prinsjesdag als erewacht langs de route zouden komen te staan. Nou, weken hebben we geoefend in het marcheren en vooral in lang stilstaan. Enfin, de maandag voor Prinsjesdag hadden we dus de generale repetitie met een nieuwe helm die we op hadden. Na een tijdje in de houding te hebben gestaan, het was een warme maandag, ging bij mij het licht uit. Het eerste wat ik weer weet is dat ik op de grond zat en mensen zich zorgen over me maakten. Later hoorde ik dat ik letterlijk als een soort van de gevelde boom voorover ben gevallen, maar halverwege ben ik omgedraaid zodat ik op mijn rug terecht kwam. Voor de rest niks aan de hand, mensen. Maar ja, je raadt het misschien, geen erewacht voor mij. Marcel, dank voor het delen van dit verhaal. Het is er eentje, zeg. Nou, veel meer mensen zijn er wel geweest. Er zijn ook heel veel mensen niet geweest op Prinsjesdag. Hoe ga je het meemaken vandaag? Laat het ons weten. Dat kan dus in de RTV Utrecht-app. Of je bericht dat op Facebook van Radio M Utrecht. Nou, en dan is het nu tijd voor Grieta Spannenburg. Tenminste, Grieta, ben je daar wel klaar voor?
1: Zeker, altijd.
0: Het weer voor Midden Nederland. Dan. Daar zijn we nog lang niet klaar mee. Met het mooie weer ook niet. Want het wordt een hele warme dag vandaag ook, hè?
1: Ja. Ja, en die is warm begonnen met een graad of 16. En ik denk dat we rond lunchtijd al op 1,22 graden zitten. En uiteindelijk wordt de maximumtemperatuur zo'n 4,25 graden.
0: Ja, het is wat.
1: Dus voorwaar een echte nazomerdag. We zitten nog in een warme luchtsoort. Een beetje vanuit Frankrijk onze kant op gekomen. Frankrijk zelf was gisteren ook warm hoor. Parijs 28 graden. Grote delen van Frankrijk 30 plus. Nou, dat zijn de hoge temperaturen. Alhoewel, Zuid-Nederland gaat naar 7,28 graden. Dus die hebben het nog weer een tandje warmer. En er is behoorlijk wat ruimte voor de zon daarbij. Dus ja, het ziet er denk ik heel vrij uit. Er zijn nog wat laatste mistbanken nu. Die lossen op en dan krijgen we zon. We krijgen geleidelijk aan een paar stapelwolken. Later vanmiddag dan wordt het vanuit het westen allemaal ietsjes bewolkter. En dan denk ik dat in de late avond op passage van een front er een paar buien kunnen gaan vallen.
0: Ja.
1: Dat is een beetje het spoorboekje voor vandaag.
0: Oh ja, maar ik zit al gelijk met een buien. Dan denk ik van, is dat een voorbode voor wat er allemaal gaat komen misschien? Of is dat een vreemde eend in de bijt bij alles wat wij gaan meemaken deze
1: week?
0: Nou,
1: het is wel zo. We wisselen van luchtsoorten de komende dagen. Nu zitten we in zogeheten maritiem tropische lucht, vochtige, vrij warme lucht. Vanaf later vanavond gaan we naar maritiem polaire lucht. Dat klinkt heel koud, maar dat valt op zich wel mee. Maar in ieder geval is die lucht, die komt vanaf koelere streken. En dat gaan we merken de komende dagen. Denk dan aan middagtemperaturen zo van 19 of 20 graden. En inderdaad een aantal buien. De ene dag meer buien dan de andere dag. Ik denk dat er morgen best wel wat buien vallen. Maar bijvoorbeeld donderdag en vrijdag gaat het om een lokale bui en zitten de buien vooral in de kustprovincies. Dat is echt ook precies een nazomersituatie. De buien hebben we laatst ook gezien vooral vanaf zee de kustprovincies inschuiven.
0: Ja, en die temperatuur die is niet gek voor de tijd van het jaar, dan ook in de loop van de
1: week? Nee, 19 of 20 graden is steeds inderdaad nog steeds niet gek voor de tijd van het jaar. Dat is een beetje het gemiddelde. Je ziet in ieder geval wel dat de nachten dan koeler worden. Afgelopen nacht hadden we natuurlijk een hele milde nacht met 16 graden als minimumtemperatuur. En de komende nachten gaan die temperaturen veel meer naar 11, 12 graden als minimumwaarde. Dat is wat dat betreft een beetje normaler.
0: Ja. Kun je iets zeggen over de rest van september? En dan denk ik gewoon, ik bedoel, krijgen we dan echt een beetje nazomer? Nou, of zit dat er niet in? Want gisteren dacht ik echt bij mezelf, nou, dit is echt wel een Indian summer of zo.
1: Ja, dat klopt.
0: Little India.
1: En je ziet dus dat de weerrekenmodellen echt heel springerig zijn. Zeker in zo'n tussenseizoen van zomer naar herfst. Ja, is het al lastig, maar blijkbaar is de atmosfeer nu ook zo dat ze steeds behoorlijk springerig zijn. Van sterk wisselvallig naar minder wisselvallig. Ja. En wat je nu ziet is eigenlijk dat volgende week we onder invloed lijken te komen van een hoge drukgebied. Dus dat de wisselvalligheid van de dagen vanaf morgen er weer afgaat. Mm-hmm. En dat je dan weer zo'n Indian summer, nazomer, rustiger weer krijgt. Ja, denk in de ochtend daar wat mist, dan overdag flink wat zon en temperaturen die toch echt wel boven die 20 graden uitkomen.
0: Kijk eens aan. Nou, dat wilde ik gewoon even weten.
1: Ja,
0: dat
1: was
0: echt heel benieuwd. Fijn dat je dat alvast even uit de doeken hebt gedaan. We gaan weer terug naar de dag van vandaag.
1: Ja.
0: Het is Prinsjesdag vandaag, dus ik denk dan bij mezelf even een gepaste stilte en dan, ze staan al klaar. Weerspreuk.
1: Niet eens over prinsen, want daar heb ik dan blijkbaar niet zoveel mee. Ik zie gewoon in mijn huis, en misschien bij jou thuis ook en bij anderen, geregeld nu spinnen naar binnen komen.
0: Zeker wel, ja.
1: Iets te veel, iets te groot. Als de spinnen naar binnen kruipen, gaat de herfst ons langzaam besluipen.
0: Ja.
1: Het is een duidelijk signaal van een veranderend seizoen. De spinnen merken ook de daglichtlengte die verkort en zoeken toch een veilig heenkomen in schuur. Of woonkamer.
0: Ja, ze vangen dan wel weer de muggies bij mij.
1: Ja, ze hebben een prima functie. Alleen soms vind ik het lastig dat ze er vrij groot uitzien.
0: Jij vindt ze eng ook, hè? Jij vindt ze eng met die haren en zo op die poten, toch?
1: Als ze te snel lopen met een te dik lijf, vind ik het wel ingewikkeld.
0: Ik snap het. Nou,
1: maar ik geef ze namen, hè? Dan worden ze toch wat bekender. Dan zeg ik, Henk, kom op, beetje in de hoek.
0: Ja, precies. Ja. Spinnen met te dik lijf, die dan door je kamer lopen. Als ik dat doe, dan maakt het niet uit natuurlijk, hè?
1: Jij bent altijd welkom, hè? Ik kan je niet vangen met een glas.
0: Gaat niet lukken, nee.
1: Nee.
0: Heel groot glas. Het ging dat er zo meteen weer.
1: Tot zo.
0: Hoi, hoi. Sally called when she got the word.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
12: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
11: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
13: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
11: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer.
14: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht en luister natuurlijk naar het nieuws uit de regio. Marjolein Heijer.
15: Ja, goedemorgen. Ook ik heb het over de grote storing op het spoor. Wie met de trein naar werk of studie moet, kan deze ochtend te maken krijgen met treinuitval of vertraging. In Midden- en Noord-Nederland rijden minder treinen door een storing in het beveiligingssysteem van ProRail. De Utrechtse zanger Blauwtzoen heeft gisteravond een speciaal concert gegeven waar het geluid zachter stond. Het idee is dat je dan geen oordopjes nodig hebt om naar een concert te luisteren en toch geen risico loopt op gehoorschade. En een roodborstje dat zich in de nesten werkte in Utrecht. Ook dat hoor je zo om 20:30.
14: Oké. Beesten in het nieuws dus ook. Altijd, yes. Altijd ja. Fijn om mee te kijken. En dat zo is om 20:30. Dus tot zo meteen weer. Verkeersinformatie van de ANWB. Dus vind ik voor de dinsdagochtend niet een drukkere ochtendspits vanwege treinuitval. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het nog drukker gaat worden. Dus dan is dat op voorhand maar wel even gesteld. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Je hebt vertraging van Amersfoort Noord tot Voorthuis. Een kwartier ongeveer. Vanaf de andere kant dus Troe Hoevelaken richting Amsterdam. Door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ruim 20 minuten meer. Dan heb je vertraging daar dus. Doe je langer over je reis. Nou, de A2 dan van Utrecht naar Den Bosch. De regio uit gaat prima, maar dan van Geldermalsen tot Zaltbommel bijna 10 minuten extra. Vanuit Den Haag naar Utrecht vertraagt het tussen Gouda en Nieuwebrug. 10 minuten vertraging en van Daan tot aan Harmelen 5 minuten in elk geval extra. Arnhem richting Utrecht, de A12. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen doe je 10 minuten lang. Dat is de A27 trouwens. Ik moet zeggen, tussen Nieuwebrug en Woerden doe je 5 minuten langer over je reis. De A27 nu wel. Breda, Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen heb je 10 minuten vertraging. En vanaf de andere kant is het ook langzaam aan rijden. Van Almere naar Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes 5 minuten. Dan gaat het even goed door tot aan Bilthoven de afrit. En van Bilthoven tot knooppunt Rijnsweert 5 à 10 minuten extra. De laatste meldingen komen van de A28. Zwolle richting Amersfoort. Strand, even kijken, afrit Ermelo, strand Nulde, een kwartier. Dan Harderwijk Zuid, Nijkerk, 5 minuten, we delen het mooi op. En het laatste stukje ook weer tot aan Hoevelaken, 5 à 10 minuten extra. Kortom, flink wat vertraging op de A28. Een goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
16: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop, op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
19: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
18: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ. Yes!
20: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
21: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
22: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
23: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
24: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
25: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
24: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.
14: Robert-Jan Boy, hij is in Den Haag. Hij volgt CDA-Kamerlid Alice van Ark uit Maarsen op de voet. Met hoed, ook trouwens, schiet me te binnen. Ja, ze is nu bij de kapper in Den Haag. Om maar eens even een fantastisch kapsel aan te laten meten. Zij maakt voor het eerst de leden van de Staten-Generaal, zoals we dat vroeger hoorden, maar tegenwoordig leden van de Staten-Generaal, uitgesproken door onze koning natuurlijk, de troonrede mee vandaag. Ja, de paarden, de koetsen en de koning, alles bij elkaar op Prinsjesdag. De miljoenennota. We gaan het horen vandaag in Utrecht is wakker. Daar ruimte voor. Robert-Jan Boy horen we zo meteen in de uitzending wat uitgebreider weer. Ja, en ik heb door elkaar heen allerlei opmerkingen over Prinsjesdag. Daar vroeg ik ook naar. Heb je dat wel eens meegemaakt in Den Haag? Hartstikke goed. En door elkaar heen heb ik het ook over de antwoorden die we hebben voor de rondleiding. Niet op Prinsjesdag, maar hier in de studio en in de redactieruimte van Radio M Utrecht. Om eens een keer een kijkje te komen nemen. Ook bij de televisie niet te vergeten. Alles zit door elkaar in de app van RTV Utrecht. Maar we proberen het wel te onderscheiden. Twee dingen dus. En heb je een hoedje op vandaag? Nee, dat ga ik niet vragen. Twee dingen dus eigenlijk wel. Heb je Prinsjesdag in Den Haag wel eens meegemaakt? En ja, ga ga je vandaag kijken of luisteren naar de troonrede? Nou, Lise die heeft een juist antwoord of een onjuist antwoord doorgegeven. Dat weet ik verder niet. Antwoord A, B of C. Ik zal straks de vraag nog een keer herhalen om 8:30. Groetjes vanuit Westerbork. Lise Peters zegt ze. Wie weet top balance? Nou ja, wie weet, ja, je weet maar nooit. Ellen zegt, hoeden, die zijn erg leuk. Ik draag ook wel eens een hoed. Ja, dat vind ik gewoon leuk om mee te krijgen natuurlijk, ja. Nou ja, en voor de rest, kom dan maar mee met jullie reactie. Ik ben heel erg benieuwd. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het lijkt wel een rommeltje hier in de studio, maar dat valt wel mee. Ik ga even koffie halen trouwens. En net als jullie allemaal, thuis of onderweg genieten van Rick Astley. Uit de jaren 80, whenever you need somebody. I'll bring my love to you. De tijd, het is 8:10. Goedemorgen.

0: is een feestelijke derde dinsdag van september. Vandaag bij Radio M Utrecht is 13 minuten over 8 geworden.
1: Utrecht is wakker.
0: CDA-Kamerlid Alice van Uyck uit Maarsen is in Den Haag. En zij is niet de enige verslaggever. Robert-Jan Boy is bij haar. Je hebt met haar meegereisd met de auto. En kun je haar nog wel vinden? Want ik heb het idee dat jullie in een hele grote ruimte zitten met allemaal mensen waarvan het kapsel nog mooier eruit komt te zien dan dat tot nu, denk ik.
2: Nou, het is niet alleen het kapsel volgens mij, Bob, maar de huid, zeg maar, die nu met een kwast onder handen wordt genomen.
0: Oh, kijk aan.
2: We zijn in de Dennenweg hier. We naderen echt het centrum van Den Haag natuurlijk. En dit is een luxe kapsalon, zeg maar, waar diverse Kamerleden onder handen worden genomen. Ik zie daar toevallig links van mevrouw Van Ark, Jantine Swinkels zitten. Een collega van het CDA maakt het vandaag ook allemaal voor het eerst mee. Gaan we zo meteen even vragen ook natuurlijk. En ik kijk even naar het gezicht van mevrouw Van Ark, die het hoofdje nu heel stil houdt. En het kwastje van deze jonge dame doet zijn werk.
3: Wat zei u?
2: In welke fase van de behandeling zitten we nu?
3: Ja, we zitten nog aan het begin. We zijn de basis aan het leggen, zodat straks de oogschaduw, de lippen allemaal mooi tot z'n recht komen.
2: En jullie zijn van de MBO, hè?
3: Ja, ja, klopt.
2: Jullie hebben meegedaan aan een wedstrijd. Hoe zit dat precies?
3: Ja, we hebben meegedaan aan de World Skills wedstrijden. Dus dat de Skills Netherlands. Dan heb je natuurlijk een kwalificatie, de wedstrijd zelf. Nou, een prijsuitreiking. En ik heb zelf in 2025 meegedaan. Dus ik kon vorig jaar met Prinsjesdag er niet bij zijn, omdat ik toen in Europa zat voor de Europese wedstrijden. Nu mag ik dit jaar helpen met deze mooie dag te
2: organiseren. En dan gaat het om schoonheidsspecialisten.
3: Ja, dat de schoonheidsspecialisten. En dan vandaag specifiek de visagie.
2: Van het MBO. En dat moet kennelijk in het zonnetje worden gezet, mevrouw Van Arre.
4: Zeker, ja. Ik vind dat heel belangrijk. Ik vind, we zien sowieso dat we veel meer mensen nodig hebben die iets kunnen. En die niet alleen maar iets leren en uit de boeken, maar echt praktische opleidingen hebben. En ik vind het heel erg mooi om hier te zien hoe de mbo's aan het werk zijn.
2: Maar gaat er ook wat van gezegd worden in de troonrede straks?
4: Ja, misschien wel. Ja, ik heb natuurlijk geen glazen bol.
2: Extra geld voor het mbo of zo, zeg maar even wat.
4: Ja, of in ieder geval waardering. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Hè. Ik denk dat steeds meer ouders gelukkig ook wel zien hoe belangrijk het is dat ook hun kinderen naar het mbo kunnen, dat dat een hele mooie opleiding is en dat je daar heel veel mee kan. Ja. Dus ik hoop ook een stukje waardering.
2: Hoe heet je eigenlijk?
3: Ik heet Christina.
2: Christina.
3: Ja, ik word heel vaak Chrissy genoemd.
2: Ja. En wat, je hebt net gehoord wat mevrouw Van Ark zei. Wat vind je ervan?
3: Ja, natuurlijk heel mooi. Je wilt dat dit soort prachtige vakken meer in het aandacht komen. Dus ik denk dat dit soort dagen al heel erg helpen. En dat we vooral dit soort evenementen moeten blijven doen om het gewoon sprekend te maken. En dat het er allemaal gewoon toe doet.
2: Ja, het is een leuk vak en meer mensen kunnen doen.
3: Ja, zeker.
2: Dat is ook wel heel bijzonder, denk ik, om dit nou zo mee te maken op Prinsjesdag.
3: Ja, dat zijn echt de bijzondere events, inderdaad. Dat maak je niet zomaar mee, dus dat is echt fantastisch.
2: Wat, als je nou voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan vragen? Of willen?
3: Sorry voor?
2: Ja, de begroting wordt gepresenteerd.
3: Ja,
2: wat zou daar nou in moeten staan? Wat moet de koning voorlezen zometeen? Laat ik het zo zeggen.
3: Ik moet heel terug, dat is natuurlijk niet mijn vakgebied, dus ik vind dat altijd wel een lastige vraag.
2: Maakt niet uit.
3: Maar inderdaad, meer respect voor het mbo, dat zou wel heel fantastisch zijn. En dat het gewoon met trots gezegd mag worden van ik doe mbo en niet een benadeling daarin. Zeker niet. Ja.
2: Succes, ja.
3: Dankjewel.
2: De kwast moet weer zijn werk doen. Ik krijg zo meteen nog mevrouw Van Arken. Even kort tegen mevrouw Swinkels, CDA. Even tussendoor.
5: Ja.
2: Ook bezig met het kwastje, zie ik hier.
5: Ja, zeker. Zijn vandaag de ministers en Kamerleden aan het opmaken. Dus dat is heel leuk.
2: Ja, is dat extra werk allemaal? Of dan Kamerleden zijn of ministers? Of maakt dat allemaal niet uit?
5: Maakt helemaal niet uit. Het is allemaal leuk.
2: Mevrouw Swinkels, hoe zit u erbij?
6: Nou ja, met gezonde zenuwen. Leuke dag voor de boeg. En heel bijzonder dat ik zo word opgemaakt op dit moment.
2: Zenuwen? Hoezo zenuwen?
6: Nou, het is voor mij de eerste keer Prinsjesdag. Dus dat maakt het toch wel bijzonder. Maar voor ons komen er echt spannende dingen komen natuurlijk na vandaag. Als we het ook met elkaar over de inhoud gaan hebben.
2: Ja, met het minderheidskabinet.
6: Precies, ja. Dus dat kijk ook van naar uit naar alle debatten.
2: Ja, nou misschien kunnen we daar straks even samen met mevrouw Van Ark verder over praten. Ja, moet er nou meer naar links worden gekeken, bijvoorbeeld, om er even wat te noemen?
6: Nou ja, ik denk dat het eerst goed is dat iedereen zijn eigen visie neerlegt, deze algemene beschouwingen.
2: Moment, er komt de kwast vooraan hoor.
6: Ja, even stil zitten.
2: Succes, we zullen verder niet zorgen.
5: Dank u wel.

Misschien, ik weet het niet zeker. Is Den Haag wel het paradijs voor je? Ben je er wel eens geweest op Prinsjesdag in Den Haag? Een drukte van belang. Maar ja, wat heb je dan meegekregen? De vraag vandaag, en daar praten we over vanmiddag ook in aan tafel bij Conny. En niet te vergeten bij Aart in Utrecht. Kom thuis vanaf 5 uur op Radio App Utrecht. Je zegt je even doen daarover. Dat kan, laat het weten in de RTV Utrecht app. Of gelijk even op Facebook van Radio App Utrecht. Als je daarop aangesloten bent, zeg ik dan maar. Ellie Verhagen zegt goedemorgen. Ja, 2 keer langs de route heb ik gestaan in Den Haag. Zelfs met de Haagse padvindersband als cordon langs de route gestaan. Ik denk dat het in 1975 is geweest. 1975, dat was heel lang geleden. Ik was 9. Maar het geeft niet, Ellie. Leuk om dat te lezen. Maar meestal was ik op Prinsjesdag in de Efteling te vinden. Waar het lekker rustig was. Ik denk, sprookjes in de troogreden, maar dat klopt niet helemaal. Hè? Goed, omdat alle scholen in Den Haag vrij waren. Oh, op zo'n manier. Ja. Nou, leuk om dat te lezen trouwens. Op Facebook staat dit verhaal ook. Marianne uit de Waal is er nooit geweest in Den Haag op Prinsjesdag. Ik kijk op tv. Ik vind het wel fijn dat Nederland een koningshuis heeft, zegt zij. En Ingrid van Schaik zegt, goedemorgen allemaal. Ja hoor, met school ben ik een keer in Den Haag geweest op Prinsjesdag. Ik vond er niks aan. Wachten en nog eens wachten. Ik denk ook als kind dat je een andere beleving hebt. Zo ben ik wel eens naar het circus geweest vroeger met mijn moeder en vond ik ook geen bal aan eigenlijk. Terwijl het misschien een hartstikke leuk circus was. Maar ik wilde naar huis. Raar, hè? Goed, terug naar Den Haag. Tjoef, gouden koets voorbij. En we konden gelukkig weer naar huis. Nou, dat was mijn herinnering. En bij deze heb ik hem nog steeds, zegt Ingrid. Tjonge, wat een belevenis. Ja. Ik ga het ook geen tv kijken, zegt Wilma Vlak. Mooi weer buiten, dus ik ga genieten van de zon. Want die is gratis voor alle mensen. Nou, dat is mooi. Dat is geen bezuiniging vandaag. Daar wordt niet op bezuinigd. De zon is erbij. En Jan en Tieneke, Ermelo. Nee, we zijn nooit naar Prinsjesdag in Den Haag geweest. Hey, en we kijken s'avonds gewoon het journaal. Dan horen we en zien we alweer genoeg. Het verandert toch altijd. Tieneke en Jan uit Ermelo, dankjewel voor jullie reactie. Ja, RTV Utrecht app, ook van alles en nog wat. Ook die vraag hè, van vandaag. Dus, Rini Buijs ook met een verhaal. Ik moet het even doorlezen, Rini. Want je hebt zoveel getikt in die appje. Dat vind ik alleen maar leuk, hoor. Maar dan neem ik eventjes de tijd voor dan zometeen. In Utrecht is wakker. Zometeen het nieuws ook weer. Het zal ongetwijfeld over het spoor gaan. En nog even genieten van de stem van Gloria Gaynor. En die houdt ook niet van afscheid nemen. Ja, wie wel, hè?

0: hadden het straks over 1975. Weet je waar Prinsjesdag was in Den Haag. Dat is lang geleden natuurlijk. Dit komt ook uit het jaar trouwens. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Bijna 8:30, zometeen het nieuws uit de regio. Het spoor natuurlijk, Marjolein.
1: Ja, het laatste nieuws hoor je over die grote storing op het spoor. En ook meer over een fluisterconcert van een Utrechtse zanger.
0: Niet hard.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Het regionieuws bij Radio M Utrecht van 8:30 door Marjolein. Ja, dat begint met het spoor. Het kan nog chaotisch zijn vanmorgen.
7: Ja, want veel treinen rijden nog niet. Wie dus naar zijn werk of studie moet, kan met vertraging te maken krijgen. Spoorbeheerder ProRail meldt dat het beveiligingssysteem deels is uitgevallen. Op meerdere plekken zijn materialen aangetroffen op het spoor die daar bewust zijn neergelegd. En dat lijkt op sabotage. Het zou gaan om buizen. Medewerkers van ProRail zijn bezig om die materialen op te ruimen, zodat het natuurlijk weer veilig is om de treinen te laten rijden. Houd dus nog wel de reisplanner goed in de gaten. Celstraffen voor 4 mannen uit Nieuwegein en Hagestein voor illegale handel in vuurwerk. De leider, die zichzelf Mr. Vuurwerk noemt, krijgt met 3,5 jaar de hoogste straf. Een paar jaar geleden vond de politie in Duitsland 350.000 kilo vuurwerk, onder meer in bunkers en loodsen. Volgens de politie de grootste vuurwerkvondst ooit. De Utrechtse zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager dan normaal, waardoor oordopjes niet nodig waren. Niet iedereen merkte trouwens verschil.
8: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
9: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
7: En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek dan zachter wordt gezet dan normaal. Een roodborstje heeft zich in Utrecht vorige week behoorlijk in de nesten gewerkt. Zij kwam vast te zitten in een woning achter een ingebouwde koelkast. De bewoner en de dierenambulance probeerden van alles, maar niets lukte. En uiteindelijk moest de koelkast eruit worden gehaald om het roodborstje te bevrijden. Nou, hoe die reddingsactie ging, kun je ook nog terugkijken op de app en website.
6: Dat is ook nog wel heel voorzichtig. We hebben ze dat moeten doen, denk
7: ja,
6: ik.
7: Ja, hij is het ook overleefd, hoor. Het gaat goed.
6: Gelukkig maar. Dat is eind goed, al goed dan.
7: Ja.
6: Hoe is het met weer vandaag?
7: Nou, ook best wel goed eigenlijk. Ja? Ik zie zon buiten. Het gaat niet regenen. Dat is ook positief. En het wordt 24 graden.
6: Nou, wat een heerlijk vooruitzicht, zeg maar. Dankjewel voor nu. Marjolein, volgende bulletin ben je er om 9:30 dan weer?
7: Ja, over een uurtje ben ik er. Ja,
6: oké, okay, met dan, de laatste update. Ook over het verkeer heb ik nu. Maar die treinreizigers natuurlijk, hè. Dus A1, Amsterdam richting Apeldoorn. De situatie voor dit moment. Tussen knooppunt Hoevelaak en Voorthuizen. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Richting Amsterdam, het is erg druk. Komen er vanuit Apeldoorn richting Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is nu wel weer vrij. Maar de vertragingstijd voor dit moment is een 3 kwartier. Dus 40 minuten ruim. Op de A1 dan ook nog een klein stukje doorrijden. Ja, tot aan Amersfoort Noord. Eigenlijk trekt die file zich door. Eigenlijk 10 minuten extra. A12, Den Haag-Utrecht, Gouda-West, Reewijk. Dat doe je 5 minuten langer over. En van daar tot aan Nieuwebrug. Ook nog eens een keer 20 minuten vertraging. Daarna rijdt het wel goed door richting Utrecht. Vanaf de andere kant ook flink wat vertraging. Dus op die A12, Arnhem-Utrecht, Veenendaal-West, Maarsbergen, 10 minuten. En van Driebergen tot Houten, 5 minuten ben je langer onderweg. A27, Breda-Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond, 5. En vanaf de andere kant Almere-Hout-Eemnes, 5. En van Hilversum tot knooppunt Rijnsweert, 10 minuten extra reistijd. De laatste melding is de A28, die de hele ochtend best wel druk is. Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 25 minuten vertraging.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het Technisch Adviesbureau en in

0: installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
4: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
6: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
7: Nou, lijkt me hartstikke leuk om je te ontmoeten. En de collega's zeggen dat ook. Dus wat dat er gaat, heb je een prachtige tijd als je hier een rondleiding krijgt. Wat moet je ervoor doen? Een antwoord geven op de vraag die van vandaag is als volgt. We hebben de Duitse 30 gehad dit jaar. De Duitse dag, weet je nog wel? De Duitse 30, die draait zich. De allerbeste, maar wat was de allerhoogste notering? Nummer 1. Was dat antwoord A, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? Of stond op nummer 1 Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Oder war das doch, ja, es kann auch, ja. Peter Maffay mit du, du, du mag het zeggen. En wat kun je doen via de RTV Utrecht App? Even laten weten. Of je laat het weten via een mailtje, studio@rtvutrecht.nl. Wat stond de nummer 1 in de Duitse 30 dit jaar? Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Atemloos doet die nacht van Helene Fischer. Antwoord B of antwoord C, du van Peter Maffay. Wij gaan zo meteen naar Den Haag. En je hoeft er niks voor te doen. Gewoon de radio aanlaten. En ja, je kunt de decibellen opvoeren. Je kunt hem ook op dit niveau laten staan. Je hoort daar Robert-Jan Boy, verslaggever. Alles over Prinsjesdag met de Utrechtse invalshoek. Zometeen.

0: Heaven must be missing an angel. Wat een mooie uitspraak. Te ver is, hoorde je op Radio M Utrecht. Het is 9:50. Wij gaan wederom naar Den Haag. Robert-Jan, mooi weer in Den Haag ook trouwens, denk ik, als je naar buiten kijkt. Maar daar gaat het niet om. Alhoewel, wel leuk is natuurlijk als al die mensen buiten staan en naar de koets gaan kijken natuurlijk. We hebben het over de miljoenennota. Hoe kijken we daar als Utrechter tegenaan? En hoe is het met jouw gast vanmorgen trouwens?
1: Ja, de gast. Ik was eigenlijk de gast in haar auto natuurlijk.
0: Dat is waar, ja.
1: Alice van Ark vanuit Maarsen hier naar Den Haag.
0: CDA Tweede Kamerlid, ja.
1: CDA Tweede Kamerlid. En ik ben nu in een soort schoonheidssalon, zeg maar. Een hele luxe schoonheidssalon.
0: Voor jezelf?
1: Centrum van Den Haag. Niet voor mezelf. Oh. Nee, met diverse Tweede Kamerleden. Ook ministers. Ik zag juist minister Letsert. Die worden hier onder handen genomen. Een hele schoonheidsbehandeling. De huid wordt aangepakt, hebben we net al gehoord. Van mevrouw Van Ark en ook van Jantine Swinkels. Uit Utrecht, Kersvet, CDA Kamerlid. Die dit ook allemaal voor het eerst gaat meemaken, Prinsjesdag. Wordt nu gekapt, zie ik, met een krultang. Even kijken bij mevrouw Van Ark wat er op dit moment gebeurt. Wat gebeurt er op dit moment met mevrouw Van Ark?
2: Op dit moment gaan we de haarjes even lekker krullen.
1: Ja.
2: En dan gaan we het weer helemaal mooi maken. Lekker volumieus. En dan gaat het hoedje er uiteindelijk weer op natuurlijk.
1: Is toch al zo mooi uit?
2: Ja.
1: Dat kan altijd nog mooier.
2: Kan altijd mooier.
1: Ja. Hoe gaat het?
3: Het gaat goed. Ik zit hier heerlijk. En ik kijk met bewondering hoe deze studenten dit doen in al deze drukte.
1: Ja, we hoorden al om het mbo onderwijs onder de aandacht te brengen. Het dingen doen met je handen, dat is iets belangrijks. Ook voor u, hè?
3: Ja, en ik vind het vooral belangrijk dat die waardering er komt. Hè? Dat jongeren met trots het voor het mbo kiezen. We hebben op dit moment veel te weinig mbo'ers.
1: Ja.
3: En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook die waardering uitspreken. Dat we laten zien dat het belangrijk is.
1: Ja, ja.
3: En daarom vandaag ook deze dag, waarbij we ook het mbo nog eens even extra in het zonnetje zetten.
1: Maar het is nu wel een hele aangelegenheid. We hebben het al gehad over de jurk, gemaakt door statushouders. Het hoedje, wat hier het juteachtige hoedje, wat als het wordt vliegende schotel op het hoofd, zeg maar, wordt gespeld. Daar hebben we het over gehad. Je ziet het om je heen ook. Iedereen is met zijn hoedje en zo'n mooi pak aan. En het gaat natuurlijk wel om de begroting.
3: Het gaat zeker om de begroting.
1: Dat is natuurlijk het centrale deel.
3: Ja. Die gaat vanmiddag gepresenteerd worden of aangeboden eigenlijk aan de Tweede Kamer.
1: Dreigt dat zo niet een beetje onder te sneeuwen? In midden van alle pracht en praal?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het juist eigenlijk wat extra aandacht geeft. Ik denk als we dit allemaal niet hadden gehad, dat er misschien minder mensen voor de tv hadden gezeten. Dus ik denk dat het eigenlijk alleen maar bijdraagt.
1: Ja, tegelijkertijd moeten de spijkers met koppen worden geslagen door het minderheidskabinet. Geen meerderheid in de Eerste Kamer, Tweede Kamer. Veel discussie binnen dat kabinet. Wordt gezegd van jongens, de VVD moet meer sociaal zijn om met elkaar op te trekken. Want die wil helemaal niks met links. Hoe kijkt u er tegenaan?
3: Nou, ik hoop vooral dat we zo snel mogelijk met elkaar aan de slag gaan. En ik denk dat er gewoon een heel aantal grote opdrachten liggen.
1: Ja.
3: Ook op mijn terrein. Ik ben woordvoerder sociale zaken, sociale zekerheid.
1: En ontwikkelingssamenwerking.
3: En ontwikkelingssamenwerking. Nou, er zijn een hele behoorlijke, zeker ook op sociale zekerheid, natuurlijk heel veel discussie geweest de afgelopen maanden. En ik hoop...
1: Stakingen?
3: Stakingen, zeker. Dus dat heeft natuurlijk heel veel aandacht gehad. Maar ik hoop vooral dat we nu gaan praten. En ik denk dat het heel belangrijk is, want we kunnen blijven zitten waar we allemaal zitten. En in die discussie blijven hangen. Maar we kunnen ook aan de slag gaan met elkaar.
1: Maar ja, als er nog gepraat moet worden. Het kabinet zit er al, hoe lang? Nou, behoorlijke tijd.
3: Kabinet,
1: dan moet er nog gepraat worden.
3: Het kabinet
1: dat schiet niet op.
3: Het gaat nooit snel. Veranderingen gaan nooit snel. Tegelijkertijd zullen we het gewoon echt samen moeten doen. En dat is ook wat het CDA graag wil. We willen het samen ook graag met de polder bijvoorbeeld oplossen.
1: Ja.
3: Zeker als het gaat om al die maatregelen die we willen nemen op sociale zaken. Om het ook gewoon beter te maken. En ik denk dat dat voor mij bovenop staat. Uiteindelijk willen we het ook gewoon beter maken.
1: Ik ga even naar de buurvrouw toe. Jantine Swinkels, kom ik zo er even terug als dat nog even kan. Mevrouw Swinkels, het gaat goed met het krultang zo te zien.
4: Ja, volgens mij wel. Ja, het gaat er steeds beter uitzien.
1: Zeg, wat gaat het CDA nog verder doen om de VVD een beetje, zeg maar, meer samen te laten werken? Want die willen alleen maar met rechts en niet met links. Ik bedoel, wat gaan we daaraan doen?
4: Nou, dat kan ik nu niet zo zeggen. Dat zullen we gewoon de komende dagen ook moeten horen. Hoe elke partij kijkt naar de begroting.
1: Wat wil u?
4: Ja, ik wil graag dat we met elkaar in de breedte
1: oplossingen... Met elkaar in de breedte?
4: Ja, gaan samenwerken. Dus... Oplossingen vinden. Dat is het belangrijkste, toch? Ja. Uiteindelijk zijn mensen in Den Haag te veel met elkaar bezig. We moeten wat meer gewoon aan de slag op de inhoud.
1: Aan de slag op de inhoud?
4: Ja, vind ik wel.
1: Dat zijn van die woorden, even concreet.
4: Ja. Nou ja, ik denk bijvoorbeeld... zorg dat we goed investeren in de toekomst voor de lange termijn. Dat zijn voor mij ook belangrijke dingen. Dus ik zet over verduurzaming, op voor de circulaire economie. Ja. Dat zijn voor mij ook speerpunten in mijn portefeuille waar ik me voor inzet.
1: Ja, het is een beetje een serieuze zaak natuurlijk. Iets waar de krultang zijn werk doet, ik begrijp het allemaal wel.
4: Ja, ondertussen blijf ik rustig stilzitten.
1: Ik ga verder mevrouw Van Uyrek nog even. Hoe gaat de rest van de dag eruit zien?
3: Nou, we gaan zo meteen naar de Prinsjesdagviering. Dat is zo'n 9:15 in de Grote Kerk. Dat is een interreligieuze bijeenkomst. Dus er zijn veel religies bij elkaar. En ik vind dat mooi om erbij te zijn.
1: Onder het mom van iedereen hoort erbij.
3: Iedereen hoort erbij. Kijk. En iedereen werkt samen. En dat is denk ik wel de kracht van zo'n viering.
1: En dan naar de Koninklijke Schouwburg.
3: En dan is het inderdaad, hebben we nog heel even een kleine pauze voordat we naar de Schouwburg gaan.
1: Thuisfront.
3: En het thuisfront zit lekker op school. En mijn man die komt straks met de trein ook mee naar Den Haag. En die is er vandaag de hele dag bij.
1: Nou, het wordt een speciale dag.
3: Zeker.
1: Bedankt.
3: Heel graag gedaan.
1: Succes in de zeer directe toekomst.
3: Bedankt.
1: Als het gaat om samen verder.
3: Bedankt.

0: zijn nieuwe single voor Shanna Spyro. En dat was te verwachten natuurlijk. Great Expectation. Het is bijna 8:50 geworden. Wat kunnen we verwachten van het weer vandaag? Rita, je bent al een paar keer bij mij in de uitzending geweest.
1: Zeker.
0: Al toegelicht. En Marjolein heeft het er ook over gehad. In de aanloop vandaag naar 24 graden minimaal, zeg ik dan. Nou ja, dat moeten we wel gaan halen. Misschien wel 25 graden Celsius. Dat klinkt wel als een hele zomerse dag. En de zon is er ook goed bijgekomen.
1: De zon is er echt goed bij. Ik denk dat de dag wordt met veel zonneschijn, veel zonuren. Er ligt wel wat bewolking nu op zee voornamelijk. Daar af en toe komen daar wat flartjes van bij ons. Er kunnen ook zometeen wat stapelwolken ontstaan, maar het algemene beeld blijft toch veel zonneschijn, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen en de hele dag droog. Als er een bui gaat vallen, is dat waarschijnlijk, denk ik, ofwel aan het begin van de avond een kleine bui die ontstaat uit een uitgroeiende stapelwolk. Maar ik denk vooral later vanavond een enkele bui uit het westen op een koufront dat passeert, maar niet al te actief is. Dus ja, overdag gebeurt er niks. Er is zon, niet al te veel wind en niet al te veel inspanning, want het is wel klam en klef. Dat.
0: Klam en klef. Dat
1: klam en klef, ja.
0: Nou ja, daar zullen we het mee moeten doen. Vochtigheid is dus erg hoog dan, snap ik.
1: De luchtvochtigheid is erg hoog, ja. In onze luchtsoort is die erg hoog. De komende dagen wordt die wat minder hoog. Zie je ook dat er wat gemakkelijkere buien gaan vallen. Zoals morgen. Ja, we trekken toch een paar buien vanuit het westen over ons heen. En is de temperatuur wat lager met 19 of 20 graden. Maar het weerbeeld is helemaal niet zo slecht, hoor. Stapelwolken en zon. Dus dat is heel fraai. En dat blijft een beetje het beeld, ook voor donderdag, vrijdag en het weekend. Ja. Beetje aan de wisselvallige kant. En we hadden het vorige uur even over spinnen. En ik was hier net even wat aan het opruimen in de gang. Loopt er echt zo'n hele dikke spin over me heen. Ik heb hem toch, want ik weet dat ze naar binnen willen, maar ik heb hem toch achter in de tuin gezet.
0: Ja, dat is prima. Hoe lang zou hij erover doen om weer binnen te komen dan, denk ik?
1: Nou, ik vond hem verdacht snel. Dus als hij de weg weet, is hij binnen 10 minuten weer binnen, denk ik.
0: Ja, dat is wat, hè? Ja.
1: Maar de herfst is echt naderend. En dat is, vind ik, elke keer in september, kom je overal in huis die spinnen tegen. Het hoort erbij.
0: Ja, maar je wil ze gewoon niet in huis hebben. Dat is gewoon zo. Maar muggen en dingen is ook niet. Ik heb wel af en toe weer zo'n vlieg in huis. Dat ik denk, die zal het hier wel prettig vinden. Maar ik vind dat vies bijvoorbeeld ook.
1: Ja, één zo'n bromvlieg vind ik dan ook wel gaan. Maar in de zomer heb je van die metallic vliegen. Ja, weet je wat van die metallic kleuren?
0: Die groene.
1: Ja, groen-blauw. dat is misschien wat minder. Maar toch probeer ik ze altijd naar buiten te jagen. Maar ik moet toegeven, dat lukt niet altijd.
0: Ja. Terug naar de dag van vandaag. Ja. We gaan er een mooie dag van maken ten aanzien van het weer. Ja. En jij ligt dat uitgebreid toe in de uitzendingen vandaag.
1: Zeker.
0: Ook bij Connie aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis. En Aart zijn bril ligt hier. Ik hoop dat hij op tijd is vandaag.
1: Ja. Dat hij de weg kan vinden.
0: Ja, ik zag hier een bril liggen vanmorgen. Hij appt me net. Ligt mijn bril daar? Dus ik denk, ik kan wel zeggen, ik kan niet zien. Maar goed, inmiddels heb ik Aart een appje gestuurd. En weet hij dat hij hier ligt. Dus bij Aart ben je er ook in Utrecht. Komt thuis natuurlijk. Zo'n 17:45, 17:50 en nog een uurtje later ook. Grita, ik ga jou zonder spinnen hopelijk weer te begroeten. Aanstaande vrijdag, hè? Want morgen en overmorgen is Margot.
1: Ja, zit op deze plek.
0: Vanuit de weerkamer te horen op een aannemer Utrecht. Dus dank voor het ons op de hoogte houden vandaag. En dankjewel voor vanmorgen. Tot gauw weer, hè?
1: Tot gauw.
0: Doeg. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en die lekkere muziek.

Glen Campbell, Rhinestone Cowboy uit 1975. Einde van de rit. Dank voor al die reacties. Op Facebook de vraag: ben je wel eens in Den Haag geweest op Prinsjesdag? En ga je vandaag ook kijken, is vraag nummer 2. Of luisteren en kijken. Nederlandstalige lied zometeen viert hoogtij. Om alvast een beetje in de stemming te komen bij Edwin Meerman. Zometeen met de hit Zuid-Holland is dit ACTA.

0: geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
6: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
5: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
7: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
5: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: De meeste files die staan in Gelderland en Brabant, meldt de ANWB, maar ook in onze regio nodige aan vertraging. Het wordt wel wat korter. Begin even met de A1. Dat is nog een forse van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Amersfoort-Noord. Vanwege een ongeluk dat vanmorgen gebeurd is. Drie kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht, ook de afrit. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Driebergen en Houten. Daar zijn ze ook bezig met bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht, zo'n 10 minuten. En op de 27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd is dat ook het geval. En de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht zo'n 10 minuten. En de N227 van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort tussen de aansluiting met de N224 en de aansluiting met de 28. Daar heb je zo'n 20 minuten vertraging. Onderweg ook de hits uit Holland.
9: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
10: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve car parfum.
12: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
13: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Uit de tijd dat je elkaar nog wel eens belde. Dat was zo gek nog niet, hè, achteraf. Goedemorgen, halverwege de ochtend, halverwege september ook alweer, de derde dinsdag. En een zomerse Prinsjesdag is inmiddels begonnen, 25 graden is mogelijk. Bloed, zweet vooral ook en tranen. Hopelijk worden we niet al te verdrietig van de troonrede vanmiddag. En op deze oer-Nederlandse dag uiteraard ook weer de hits uit Holland. Leuk dat je er bent, ik ben Edwin.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Claudia de Breij, niet te missen. Uit haar voorstelling Heet Tevreden, net als Mag ik dan bij jou. En later nam ze dit nog eens op met Waylon, die we dus ook zojuist hoorden.
1: 3 is prijs.
0: Af en toe komen we weer even dus terecht in Utrecht. En voor het spelletje zakken we even af nu naar onze zuiderburen. Dus dat betekent een vreugje Vlaams. Dat schuwen we uiteraard ook niet. 3 namen daar vandaan dus uit België. Maar alleen de vraag is, wie hoor je?
2: 1.
3: Je veux l'amour. Je veux l'amour. Waar ik ga, waar ik sta.
2: 2.

misschien wel een leuk cadeautje van Radio M Utrecht. De winnaar mag straks weer iets gaan kiezen. De namen kun je doorgeven in onze app of even mailen studio@rtvutrecht.nl. Dan graag even met je telefoonnummer erbij. Je mag ook bellen hoor, net als Gordon. 0909-6-93-1-93-1. Er zit ook een beetje Frans in, hè, hoorden we net. Ook overigens in dit lied van Bloem. Omdat pak ze Because.

0: tijd.
1: Yves Berendsen van Terug in de Tijd naar Misschien is het Tijd. Nou, sowieso goede tijden voor hem. Zometeen de vraag ook van vandaag voor de rondleiding die we binnenkort gaan organiseren hier bij RTV Utrecht in en rondom de studio. En vandaag gaat het om een muziekvraag. Direct na het regio nieuws, dan gaan we hem weer starten. Nog even tijd voor Ruud Jacot. Ook goede tijden, luister maar.

0: Maar het is ook heerlijk weer vandaag om lekker naar buiten te gaan, hoor. Rutja Kot was dat. Zometeen laat ik de drie fragmenten voor het spelletje nog een keer horen. En ook gaan we nog even naar onze hoofdstad. Gezellige kroegen, de grachten eraan, ze horen erbij. Nou, die grachten hebben we hier ook in Utrecht. Dimmy de Munk is er zometeen nog met dat stemmetje van Siske. Eerst is het tijd voor Marjolein. Je hoort het laatste nieuws over de problemen op het spoor en een rood bosje dat zich in de nesten werkte.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Prijzenslag van Odido is er ook.

0: dat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
1: En die buizen zijn volgens de NOS gevonden bij Veenendaal en Overberg. De strafzaak tegen de 23-jarige Chris Jude gaat verder bij de rechtbank in Amsterdam. Het is de vijfde zittingsdag. De man heeft bekend dat hij de 17-jarige Lisa uit Apkoude vorig jaar augustus heeft vermoord. Daarna staat hij ook terecht voor onder meer een gewelddadige verkrachting. Succes voor Jong FC Utrecht. De ploeg heeft gisteravond met 6-1 gewonnen van Jong Ajax. De keeper van Ajax kreeg in de slotfase nog een rode kaart. De beloften van Utrecht staan na de winst op de 15e plek in de eerste divisie. Een rood borstje heeft zich in Utrecht behoorlijk in de nesten gewerkt. Hij kwam vast te zitten in een woning achter een ingebouwde koelkast. De bewoner en de dierenambulance probeerden van alles, maar niets lukte. En uiteindelijk moest de koelkast eruit gehaald worden om het rood borstje te bevrijden. En hoe die reddingsactie ging, kun je terugkijken op de app en op onze website. En hij maakte trouwens helemaal goed, dat vogeltje.
2: Gelukkig maar.
1: Het weer dan, vrij veel zon. Later misschien wat meer bewolking, maar het blijft droog. En vanmiddag is het 24 graden.
2: Kan u nog een beetje genieten van het mooie weer vanmiddag?
1: Zo is dat, ja.
2: Dankjewel Marjolein. Nog even twee files te melden uit de ochtendspits. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging 20 minuten. En ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. Ook daar zo'n 20 minuten.
3: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
4: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
9: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro. Voordeeluitjes.nl.
10: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl. Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
11: Radio 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
12: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
2: Ja hoor, gezellig hier in deze studio. Dan kun je ook eens zien hoe hard we hier aan het werk zijn. Een heerlijk dagje uit naar je vrienden van de radio, zeg maar. En we stellen elke dag dus een vraag ook over onze zender. Gisteren ging die over de titel, de naam van ons verzoekplatenprogramma dit weekend. Dat was antwoord B, hè? Muziekplezier. Nou, vandaag dus een muziekvraag vooral. We hebben in januari begin dit jaar weer genoten van de Duitse Dag, zoals we dat elk jaar doen. Inclusief de Duitse 30. En de vraag is vandaag, welke bekende hit stond dit jaar op nummer 1 in die Duitse 30? Even terug in de tijd. Was dat A, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? Was dat B, Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Of C, Peter Maffay met Du? A, B of C dus, dat mag je even naar onze appen of mailen. studio@rtvutrecht.nl. In dat laatste geval even je nummer erbij zetten. Vanavond tussen 6 en 7 gaat Aard iemand terugbellen die het goede antwoord heeft gegeven.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman. Radio.

0: Je bent op je hoede, zeker op Prinsjesdag. We gaan er weer een heleboel zien, denk ik zo vanmiddag. Muziek uit Mokum, Danny de Munk, voor altijd 14. Nog de stem van Siska Draat op Mijn Stad. Nou, we zijn weer terug in Utrecht. Sterker nog, we gaan even door naar België vandaag voor het Driesprijs. Vleugje Vlaams dus, welke drie namen?
1: 1.
2: Je veux l'amour. Je veux l'amour. Waar ik ga, waar ik sta. Voor ik sterf, voor ik verga.
1: 2.
3: Beste Westenwind, waai me weer naar mijn liefste toe.
0: Dit is overigens niet Sandra Kim.
3: Westenwind,
0: even goed luisteren. Nou, je kan nog even meedoen, hè?
1: 3.

0: hits uit Holland. Radio N
1: Utrecht. You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
0: Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
3: Problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen...

0: bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Naast de problemen op het spoor ook nog wat verkeersinformatie op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaak een kwartiertje extra reistijd. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandulde en het knooppunt Hoevelaken een half uur vertraging daar. Muziek bij De Koffie en natuurlijk Woordbouwer. Lekkere muziek van Womack & Womack en George Harrison onderweg.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
5: Lekker!
4: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
7: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
8: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: En bij De Koffie met Pieter Voorhaasje.

Hoe ga je genieten van deze mooie dag? Leuke plannen? Rustig aan? Nou, doe het samen met ons. Wij zijn Radio M Utrecht en ik ben Pieter. Ik zorg voor lekkere muziek bij de koffie. M bij de koffie. En dan beginnen we met deze klassieker uit de jaren 80 natuurlijk, van Womack en Womack. Is het dinsdag 15 september? Ja. Zou toch wat zijn als je vandaag de winnaar bent van Woordbouwer? Nou, denk aan deze dag en zet de letters in de juiste volgorde. Zo werkt het, hè. De P van Pieter, 2 keer de A van Anton. De R van Richard, 2 keer de D van Dirk. Ik heb een S van Simon en de J van Joris. De O van Otto en 3 keer de E van Eduard. En de laatste letter, de H van Hendrik. Ja, en natuurlijk kun je die letters nog eventjes bekijken. Ga dan naar de app van RTV Utrecht. Klik op radio en dan op woordbouwer. Dan zie je daar dus die letters staan. Ga er een beetje mee stoeien. Heb je ze in de goede volgorde gezet, dan komt er dus een goed woord uit. En dat woord wil ik graag weten. Stuur een appje naar de studio of mail me op studioapenstaart@rtvutrecht.nl.

Roberta. Ah, lekker de morgen door met heerlijke muziek voorbij de koffie. Nou, echt aan de koffie doen we om 10:50 natuurlijk. Dan is het tijd voor de koffiepauze en de koffiekeuze die daarbij hoort. Die keuze, die is weer reuze. Ik ben heel benieuwd waar je voor gaat vandaag. Want je mag uiteraard weer stemmen. Dat stemmen gaat heel simpel, hè, met de app natuurlijk. Van RTV Utrecht. Klik op App Ons bovenin en kies dan voor Studio. Dan kom je hier zo terecht. En de meeste stemmen gelden, zo werkt het. Dit is keuze 1.

Dat wordt weer heel erg lastig. Of ben je er al uit? Nou, kom maar door. Ik maak twee stapeltjes, één voor Kajak en die ander voor John Denver. Het grootste stapeltje is de winnaar natuurlijk. En die horen we dan zometeen om 10:50 helemaal op de radio. Dus 1 Kajak, 2 John Denver. Stuur een appje naar de studio. Dat is de snelste weg met de app van RTV Utrecht. En natuurlijk kun je ook even mailen. Dat kan naar studio@rtvutrecht.nl. Lekkere muziek. We gaan ook weer terug naar de jaren 80. Hier is Madonna.

gouden oude draaitafel hier aan de linkerzijde. Waren dat de Searchers. Nou, zometeen natuurlijk de koffiekeuze wordt druk gestemd. Kajak, dat is 1. En 2, John Denver. Wie wil je graag horen? Laat het mij even weten. Stuur een appje naar de studio of mail eventjes studio@rtvutrecht.nl. Nieuws met Marjolein komt eraan. Gaat natuurlijk over de treinstoring van vanmorgen. Die is met opzet veroorzaakt. En Utrechtse Kamerleden die maken zich klaar voor Prinsjesdag natuurlijk. En meer nieuws uit de buurt over een paar minuutjes.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst

0: opzet veroorzaakt. Het gaat volgens ProRail om sabotage. De politie onderzoekt wie ervoor verantwoordelijk is geweest. Vanmorgen ontstond een grote storing in het beveiligingssysteem, waardoor veel treinen uitvielen in het midden, noorden en oosten van het land. De spoorbeheerder meldt dat er op meerdere plekken buizen aan het spoor zijn vastgemaakt. Volgens de NOS is dat onder meer bij Veenendaal en Overberg gebeurd. De strafzaak tegen de 23-jarige Chris Jude gaat verder bij de rechtbank in Amsterdam. Het is de vijfde zittingsdag. De man heeft bekend dat hij de 17-jarige Lisa uit Apkoude vorig jaar augustus heeft vermoord. Daarna staat hij ook terecht voor een gewelddadige verkrachting. Het populaire veerpontje tussen Schalkwijk en Culemborg vaart weer. Zondag werd die uit de vaart genomen omdat het waterpeil snel was gedaald, doordat er weinig neerslag is gevallen in Duitsland. Vanmorgen is de dienstregeling hervat. In augustus had de pont ook al last van de lage waterstanden in de Lek. Utrechtse Kamerleden maken zich op voor Prinsjesdag. Voor sommigen wordt het de eerste keer, zoals voor Jantine Swinkels.
1: Het is heel eervol om daarbij te zitten. En ik zat hiervoor in de gemeenteraad van Utrecht. En dan heb je natuurlijk ook begrotingsbehandelingen. En nu doe je dat voor het hele land. En dat is natuurlijk hartstikke spannend.
0: Corrie van Brenk van 50PLUS heeft meer ervaring. Zij gaat voor de vijfde keer. En ze heeft ook verwachtingen.
2: Wij willen echt dat ouderen gratis gordelroosvaccinatie krijgen. Nou, daar is een beweging op gemaakt, begrijpen we, tot 69 jaar. Maar ja, als je 70 of 71 bent, dan is gordelroos net zo pijnlijk, hoor. Dus wij vinden echt dat iedereen daar recht op moet hebben.
0: Ja, het gaat dus om de inhoud, maar het gaat ook om de hoedjes. En hoe deze twee eruit zien, dat kun je ook alvast zien op onze app en website. Het weer, vrij veel zon vandaag. Later misschien wat meer bewolking, maar het blijft droog. En het is vanmiddag 24 graden.
3: Oké, dankjewel Marjolein. Nou, zometeen weer kans op de rondleiding voor twee personen. De dagvraag, die komt er zo aan.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
7: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
8: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
11: Radio 1. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
12: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
3: Ja, de deur staat al open en dat zou toch hartstikke leuk zijn. Doe mee en beantwoord de dagvraag. Als je het antwoord weet, dan mag je zometeen appen naar de studio. Of mailen studio@rtvutrecht.nl. Aart die gaat vanavond in zijn programma de winnaar voor vandaag bekendmaken. Nou, daar komt hij de vraag voor vandaag. In januari van dit jaar hebben we natuurlijk weer genoten van onze Duitse dag en de Duitse 30. Die leuke Duitse top 30 samengesteld door jou. Welke bekende hit stond dit jaar op nummer 1 in de Duitse 30 van Radio M Utrecht? Was dat A, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? B, Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Of C, Peter Maffay met Du? Dus wat stond er op nummer 1 in de Duitse 30 dit jaar? A. Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. B. Helene Fischer, Atemloos durch die Nacht. Of C. Peter Maffay met Du. App het door en win.
13: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

Twee personen hier bij ons, bij Radio M Utrecht in de studio's. Je maakt kennis met de presentatoren. Je mag kijken bij de radio, maar ook bij de televisie. Het is hartstikke leuk. Dat is trouwens op een doordeweekse dag in de middag. Dus ook even noteren, op een doordeweekse dag in de middag is die rondleiding. En de dagvraag die ga ik over een uurtje weer herhalen. Dus heb je hem net gemist? Geen nood, want je kan de hele dag meedoen. Dan gaan we nu even lekker aan de koffie zo. Ja. Het is 10:50, Ramses. Die is altijd keurig op tijd. En wat een goede muziek, de jaren 70, Kajak, dat was keuze 1. Ruthless Cream en daartegenover John Denver en Annie's Song. Wat vind je leuk om te horen? Ja, dat was de vraag de afgelopen 20 minuten. Ik heb de stemmen geteld en ik zeg bedankt onder andere voor het reageren tegen Jannie, tegen Marga, Maya, Olga, Lia van de Hul, dankjewel. Chris ook gereageerd. Leonie, Yvonne, Lydia, Antonia, wat een mooie naam allemaal. Gerda, Mita, ook jij dankjewel. En ook nog een berichtje van Pamela van Brokhorst. Ja, jij kiest voor John Denver. Je hebt hem ooit nog eens live zien optreden. Nou, dat is wel heel bijzonder. Een mooie herinnering en die komt weer terug natuurlijk. Want luister maar, hij kreeg de meeste stemmen. Dus geniet ervan, Pamela en al die anderen. Dit is de koffiekeuze voor vandaag. Dankjewel.

0: Slim voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: OM Utrecht. En dan is het 11:13. En ik heb Laura aan de telefoon. Laura, hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Hallo, hallo. In Amersfoort.
1: In Amersfoort, dat klopt, ja.
0: Ja, ja. Heb je het allemaal een beetje onder controle daar in Amersfoort, Laura?
1: Ja hoor, lekker. Mooi dagje voor de boeg. Dus het is prachtig weer, dus daar gaan we van genieten.
0: Ja, het wordt echt een topdag vandaag.
1: Ja, heerlijk, heerlijk.
0: Ja, wat ga je doen?
1: We gaan straks, mijn vrienden liggen straks eventjes naar een tuincentrum. En dan even een boodschap in, misschien even nog even het terrasje in het zonnetje. Eventjes, en dan loopt de dag weer op zijn eind zo'n beetje dan. Ja, maar nou, ja, lekker.
0: Klinkt allemaal goed. Het tuincentrum, ga je nog iets voor de tuin halen dan?
1: Nee, meer de kamerplantje.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nou, nee, ik zit, dat is niet waar. Met mijn vrienden wil nog kijken voor wat planten voor buiten nog, met je herfstpakjes.
0: Oh ja, dat het er zeg maar leuk uit blijft zien.
1: Juist.
0: Ja.
1: Ja, want het wordt een lange koude winter dan, hè?
0: Ja, precies. Er schiet mij nu ineens te binnen dat we binnenkort ook weer het spreekuur hebben over de tuin.
1: Ja.
0: Met Jurgen, die komt er ook weer aan. Ik zit eens even te kijken in de agenda. 1 oktober donderdag is dat.
1: Oké, ook altijd heel leuk, ja.
0: Ja, dus mocht er nog een vraag zijn of schiet je iets te binnen, dan weet je ons te vinden, toch?
1: En ik kan er nog wat reageren, ja, goed. Leuk. Ja.
0: Maar goed, we hebben natuurlijk ook de puzzel gehad, Laura.
1: Ja,
0: wat heb je gevonden?
1: Ik heb een hoedjesparade gevonden.
0: Ja, dat kan ook bijna niet anders, hè, op een dag.
1: Ja, dat kon haast niet anders. Nee. Ja, ik had al een tijdje niet gepuzzeld en vandaag keek ik het al wel weer. En toen denk ik, ja, dit is gelijk. Ik zag gelijk al hoedjesparade. Ik denk, ja, dat kan niet mis.
0: Nee. Prinsjesdag vandaag, ga je het een beetje volgen?
1: Nee, ik kijk vanavond op het journaal een klein stukje wat er nog is voor een samenvatting. En verder niet.
0: Nee, je zit er niet helemaal klaar voor de hoedjesparade.
1: Nee, ik vind het weer buiten met het mooie weer. Zo'n dag vind ik interessant.
0: Ik snap het.
1: Ja.
0: Goed, je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Ik heb een shopper, een puzzelboek of een notitieboek. Waar kan ik je blij mee maken?
1: Nou, ik vind het puzzelboek een hele dag leuk.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Het puzzelboek van Radio M Utrecht is onderweg naar Amersfoort. Ik wens je er veel plezier mee. Geniet van deze mooie dag.
1: Ga ik zeker doen.
0: En je had de radio voor de gelegenheid even uitgezet, anders gaat die piepen. Nou, die mag weer lekker uit, hoor.
1: Ja, die gaat weer lekker dan. Nou, okay. Dankjewel.
0: Jij ook.
1: Van jou ook een hele fijne dag en tot de volgende keer.
0: Oké, dankjewel.
1: Goedemorgen.
0: Hoi.

toch hoog. Wat zat ze toch hoog. Maar dat ging gelukkig allemaal goed met die stembanden. Tina Charles en I Love to Love hier bij Radio M Utrecht op deze heerlijke nazomerdag. Leuk dat je die dag deelt met ons, met Radio M Utrecht. En lijkt je dus leuk om eens te kijken waar al die fijne programma's vandaan komen, die mooie muziek? Nou, dat kan wellicht binnenkort, want wij geven elke dag dus een exclusieve rondleiding weg hier bij Radio M Utrecht voor twee personen. Dus je kan er ook nog iemand mee verrassen, iemand meenemen. Hoe werkt het? De dagvraag natuurlijk. Nou, zometeen dan ga ik hem weer stellen om 11:30. En dat gaat zo de hele dag door. En vanavond dan gaat Aart de winnaar bekendmaken. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. Om 10 of om 11:30 dan ga ik de vraag weer stellen. Ja, misschien wat speurwerk nodig vandaag, maar het moet goed komen. En als je straks het antwoord weet, geef het dan even door met een appje of een mailtje. Ja, ik ga hem zo meteen helemaal draaien natuurlijk, want dan is het bijna 11:15. En dat is niet alles. Roy Orbison, Michael Jackson en Susanna Freek. Onderweg. En dat is dan M bij de koffie.

0: Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht.
13: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beeld is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Swinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden, lokaal een bui, daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelini.nl.
15: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
12: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
3: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl. Radio 1.
18: Deze week. Elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

heel mooi compliment. De Big O, Roy Orbison was dat. Het is tijd voor de tweede ronde woordbouwer. Doe je mee? 13 letters. Ik ga ze even noemen, je vindt ze ook terug in de app. Hè? 4 keer de O van Otto, de D van Dirk en de H van Hendrik. 2 keer de F van Ferdinand, de L van Leo, een T van Tinus, de N van Nico en 2 keer een E van Eduard. Als je nou binnen nu en een klein uurtje de oplossing voor me hebt, geef het even door. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht of mail eventjes. Wie weet kom je straks uit de Hoge Hoed. En dan mag je wat kiezen uit de prijzenkast hier. Nou, terwijl je aan het puzzelen bent, zorg ik voor lekkere muziek. Suzanne en Freek zometeen en hier is Michael.

0: Goedemorgen, Suzanne en Freek. Ben je lekker aan het puzzelen? Is het een lastige? Een kleine aanwijzing. Ik maak er op dit moment dankbaar gebruik van. Dus ik maak er op dit moment dankbaar gebruik van.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Ik hoop dat je er wat aan hebt. Hey, kijk op de klok. Het is kwart over. Wat zeggen we dan? Kwart over Elvis. Ja, natuurlijk. En vandaag de Guitar Man. Tijd voor de Kink.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Zing je wel eens mee met onze muziek? Ja, ik ook. Maar er is niks van te horen, gelukkig. En dit waren de Stylistics. En zometeen dan ga ik de dagvraag weer stellen over Radio M Utrecht. Weet je het antwoord, dan mag je zo gaan appen en gaan mailen. En dan ga je in de Hoge Hoed. En dan maak je kans op die rondleiding voor twee personen. Hier in onze studio's in het gebouw van RTV Utrecht. Je kijkt bij de radio. Je ontmoet de presentatoren, je mag ook bij de televisie kijken, de redactie. Nou, hartstikke leuk. En je mag dus iemand meenemen. Blijf luisteren, de dagvraag komt eraan. En het laatste nieuws natuurlijk ook met Marjolein. Dat gaat natuurlijk over de treinstoring. Nou, inmiddels komt het treinverkeer weer op gang. En ook meer over een brand op het dak van een sporthal in Utrecht. Horen we zo meer over. En meer nieuws uit de buurt, dus over een paar minuutjes. Eerst misschien nog even meezingen met Billy Joel. The River of Dreams.

0: zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Is het alweer 11:30. Marjolein, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het laatste nieuws. Beginnen we met de treinen. Het verkeer wordt langzaam weer opgestart.
9: Ja, na de grote storing vanmorgen lag het urenlang plat. En reizigers kunnen ook nog wel last houden van uitval en vertraging. De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is geweest voor de sabotage op het spoor. Er waren buizen op het spoor neergelegd met problemen in het beveiligingssysteem tot gevolg. Onder meer bij het station Veenendaal De Klomp haalden agenten vanmorgen buizen weg.
10: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met man en macht nu ter plaatse om dat soort spoor...

0: in Soesterberg wonen, mogen daar langer blijven. De gemeente Soest heeft de vergunning voor de opvanglocatie met een half jaar verlengd. De groep Oekraïners kan dus in elk geval tot maart volgend jaar daar blijven wonen. Het populaire veerpontje tussen Schalkwijk en Culemborg vaart weer. Zondag werd die uit vaart genomen omdat het waterpeil snel was gedaald, doordat er weinig neerslag is gevallen in Duitsland. Vanmorgen is de dienstregeling hervat. Over eerdere problemen met de lage waterstanden in de Lek kun je ook nog naar de app of website. Dan het weer, zon vandaag. Later wat meer bewolking, maar het blijft droog. En vanmiddag is het zo'n 24 graden.
1: Oké, maar kans op een rondleiding voor twee personen hier bij Radio M Utrecht. Zometeen de dagvraag.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van al.
6: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
7: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
1: Ja, en hier is de vraag voor vandaag. In januari van dit jaar hebben we weer genoten van de Duitse dag en natuurlijk de Duitse 30, hè, die mooie top 30. Welke bekende hit stond dit jaar op nummer 1 in de Duitse 30? Welke bekende hit stond dit jaar op nummer 1 in onze Duitse 30? Was dat A, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? B, Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Of C, Peter Maffay met Du? Laat het weten, stuur een app naar de studio of mail studio@rtvutrecht.nl en win die rondleiding voor twee personen bij ons, Radio M Utrecht.
8: En bij de koffie met Pieter Voraar.

0: dit is er zo een, als je hem één keer hebt gehoord, gaat hij de rest van de dag niet meer uit je hoofd.
1: Nee, een oorwurm heet dat.
0: Ja, zo heet dat. Ja. Ja. Ja. Zou hij daar zelf dan ook
1: last van
0: ja. George, bij Radio M Utrecht. Nou, het is 10 over 11:30. Cornie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan even vooruitblikken zometeen aan tafel vanaf 12:00. Nou, zeg het maar, wat ga je doen?
1: Wij gaan het hebben over Prinsjesdag.
0: Ja, natuurlijk.
2: Leve de koning!
1: Ja, vandaag Prinsjesdag, een dag vol tradities. Ik ga even bellen met Mirjam de Wit, hoor, want die heeft er weer een heel leuk verhaal bij gezocht. Namelijk de oorsprong van Prinsjesdag. Wij vinden dat heel normaal, maar hoe is dat eigenlijk ooit ontstaan?
0: Ja.
1: Met die troonrede en natuurlijk alle tradities daaromheen.
0: De hoedjes.
1: En ik heb ook begrepen dat er wel eens een paar keer is geweest dat de toenmalige koningin niet kwam opdagen. Omdat ze iets anders aan haar hoofd had. Nou, dat zijn leuke verhalen, dat hoor je van Mirjam. Minder leuke verhalen, Pieter, dat is het vrouwenhart. We weten inmiddels dat het vrouwenhart anders werkt. De klachten zijn anders dan bij mannen. Nou, dan moet je Janneke Wittekoek uitnodigen. Zij is van de Heartlife Klinieken in Utrecht, oprichter daarvan. Zij zet dat heel erg in het daglicht door erover te schrijven. 8 boeken inmiddels, columns, lezingen, congressen, podcast. En ze staat ook met een show in het theater. Daarin legt ze uit hoe dat eigenlijk allemaal werkt. Het is nog steeds zo dat hartklachten bij vrouwen niet altijd even serieus worden genomen bij de normale cardiologen. Mm-hmm. En dat wil zij veranderen door het theater in te gaan. Die klachten bij vrouwen die zijn gewoon anders. En dan gaan we het vandaag ook specifiek hebben over de overgang bij vrouwen. Want wat blijkt? Als je in de overgang bent, dan daalt je oestrogeen, waardoor je weer hartritmestoornissen of hartklachten kunt krijgen. Nou, probeer daar maar eens kaas van te maken. Dat is lang niet zo makkelijk. Zij gaat dat vanmiddag uitleggen in aan tafel, hoe dat speciaal werkt. En dat je zelf als vrouw ook een beetje alert moet zijn. Je moet je lijf goed kunnen kennen. Zij zegt altijd, ken je cijfers. Dus zorg dat je cholesterol, je bloeddruk, dat dat allemaal op orde is.
0: Je moet je huiswerk maken.
1: Je moet alert zijn. En je moet je ook niet zomaar weer naar huis laten sturen door een huisarts onder het motto van, u zult wel een beetje moe zijn.
0: Mm.
1: Nou, daar gaan we het vanmiddag over hebben.
0: Oké, goede tips.
1: Ja.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk de stem, hè? Die laat je ook weer horen.
1: Die laten we ook horen. Ja, er is weer een volle bak in aan tafel,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, we zitten er klaar voor, Cornie.
1: Oké.
0: Tot zo, 12:00.
1: Dankjewel.
3: De Nationale Nieuwe, per Radio en Utrecht.
4: Groot van Miss Montreal.
5: Groot, nu zijn we allemaal groot.
3: De Nationale Nieuwe,
4: bij Radio

0: Frank Sinatra, dubbel goud. En Ben aan de telefoon. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is nog eens een leuke verrassing, toch?
1: Ja, zeker. Zo op de morgenochtend. Een zonnige dag. Dus ja.
0: Heerlijk. Wat een mooie nazomerdag vandaag. Ja. Dinsdag 15 september. Wat brengt de dag voor jou daar? In Leerdam is het, hè?
1: Ja, in Leerdam. Ja. Nou, een beetje rommel in de tuin. Schilderen. Een beetje allemaal klusjes die er nog stonden.
0: Oké. Okay. Wat moet er nog gerommeld worden in de tuin bij jou?
1: Nou, een beetje schilderen. Er moet nog een klein beetje bijgewerkt worden. Dat pannen vervangen worden. Dus nou, dat stuk klusjes.
0: Oké. Nou, daar heb je een uitstekende dag voor uitgekomen.
1: Ja, nee, daarom. Daar genieten we van.
0: Ja, zeker. Gaat ook lekker samen met de radio natuurlijk.
1: Ja. He?
0: En je hebt ook de puzzel gedaan.
1: Ja.
0: Ja. 13 letters, Ben. Hoe ben je begonnen?
1: Met allemaal O's. Vader ook zoveel. Ja. En dan moet je die een beetje kwijtraken.
0: Ja, hoe heb je dat gedaan? Zeg het maar.
1: Hoofdtelefoon.
0: Dat was een hoofdtelefoon. Ik zei nog als aanwijzing van ik maak er dankbaar gebruik van. Ik heb hem nu op mijn hoofd, die hoofdtelefoon.
1: Ja.
0: We zitten een beetje in het thema radio ook deze week. Want we gaan natuurlijk de rondleiding weggeven. Hè, elke dag voor twee personen hier bij ons. Radio M Utrecht. Ben jij wel eens in een radiostudio geweest?
1: Nee. Nee, ik ben wel Utrechter, maar van geboorte dan, maar verder. Nee, niet verder.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, wie weet.
1: Ja, leuk. Nou,
0: ik zeg even voor iedereen die zit te luisteren. Elke uur stellen wij een vraag over Radio M Utrecht. En als je het antwoord weet, dan mag je door mailen of appen. Ga je in de hoge hoed. En Aart die gaat vanavond in zijn programma weer een winnaar bekendmaken van de dagprijs. Die rondleiding voor twee personen.
1: Ja.
0: En voor jou, Ben, gaat de prijzenkast open hier.
1: Ja.
0: Dus kiest u maar. Shopper, een puzzelboek of een notitieboek? Wat vind je leuk?
1: We hebben al een shopper, maar dan kunnen we samen met de shopper gaan.
0: Oh, je gaat door. Oh ja, ik snap hem.
1: Ja. Mijn vrouw heeft er een gewonnen. Nou, ik ook een. Ja.
0: Voor mevrouw Pasman dan ook nog even een shopper.
1: Ja.
0: En ik zie jullie helemaal lopen zo met z'n tweetjes.
1: Gaan we doen.
0: Ja, goed zo. Dat is een extra groot reclamebord voor Radio M Utrecht. Ja.
1: In Leerdam, hè?
0: In Leerdam. Laat ze zien waar je naar luistert, hè?
1: Ja.
0: Nou, doe er de groetjes van ons.
1: Ja, zal doen.
0: Dank je wel voor het meedoen. Ik wens je een heerlijke dag daar. En tot de volgende keer, Ben.
1: Ja, succes met de uitzending.
0: Ja, komt goed, hoor. Dag.
1: Ja, hoor. Tot ziens. Dag.

Everyone's a winner. Nou, allemaal weet ik niet, maar het zou zomaar kunnen dat jij geluk hebt. Hè? Dus blijf lekker luisteren de hele dag naar Radio in Utrecht. En zometeen om 12:30, dan stelt Corny dus weer de dagvraag over Radio in Utrecht. Heeft te maken met muziek vandaag. Weet je het antwoord, stuur het dan even door. En wie weet zien we je binnenkort hier in de studio van Radio in Utrecht. Die exclusieve rondleiding voor twee personen. Die kun je winnen en je mag dus ook iemand meenemen. Nou, wie kan je daar bijvoorbeeld heel blij mee maken? Denk er alvast over na en succes! Deze mooie dag wil je met Radio in Utrecht. Zometeen Corny, daarna de 60s met Edwin. Goedemiddag en natuurlijk Utrecht komt thuis met Aard.

0: dagje van Japan.
1: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
0: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
1: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Hey, Remo!
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Radio M Utrecht.
6: 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag al eerder in laten gaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat ze met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de treinen de hele dag nog last hebben van de acties. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op zeker 8 plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft het geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet nu onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, 12:02 is het en je luistert naar Radio M Utrecht. Hanna is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ook wij hebben het natuurlijk over de treinstoringen. Veel problemen vanmorgen ook bij ons op het spoor omdat er buizen waren neergelegd. Hierdoor was het niet veilig om te rijden. De NS heeft de dienstregeling inmiddels opgestart. Ook al zijn de meeste problemen opgelost, kunnen uitval en vertraging nog steeds voorkomen. De bouw van bijna 30 woningen in Amersfoort is vertraagd door de schorsing van een controleur. Die moet in de gaten houden of de bouw volgens de regels gebeurt. Of er nu een nieuwe controleur komt is niet bekend. Voorlopig mag er niet gebouwd worden. En ook nog dierennieuws, want er is een nieuwe aanwinst voor Dierenpark Amersfoort. Hij heet Tanno en het is een chimpansee. Meer straks daarover om 12:30.
7: Oké, dankjewel Hanna. Verkeersinformatie dan gemeld door de ANWB met 1 vertraging op de A28. Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 6 minuten. En je hoort het net ook al van Hanne, hè, problemen op het spoor. In het midden van het land rijden er op veel plaatsen geen of minder treinen. Komt er een grote storing vanwege sabotage? Voor vertrek eventjes kijken op de website van de NS.
9: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
9: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
10: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
11: Life is going on so fast.
0: Wanted to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Radio.
4: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: papa. Het is zo'n hele grote volgspot die je bij optredens ziet. En dan opeens dan schijnt die spot op jouw liefde die ergens in het publiek staat. Daar gaat dit liedje over. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je erbij bent, dat je hebt afgestemd op Radio M Utrecht. Dinsdag 15 september, de derde dinsdag van september. Prinsjesdag, nou om 1 uur dan vertrekt de koninklijke rijtour weer van Paleis Noordeinde naar de Schouwburg in Den Haag. 1:15 dan houdt onze koning daar de troonrede. En om 2 uur dan komen de leden van het Koninklijk Huis op het balkon van Paleis Noordeinde. Het werkpaleis is dat. En om 3:30 dan biedt minister Ilko Heijnen van Financiën de miljoenennota aan in de Tweede Kamer. Ik ga zo meteen eens even praten met Mirjam de Witte uit Baarn. Zij is Koninklijk Huisdeskundig en zij weet hoe die Prinsjesdag eigenlijk is ontstaan. Hoe lang geleden is dat en hoe is dat ontstaan? En wat bijzonder is, er is ook wel een keer geweest, toen kwam de koningin helemaal niet opdagen om die troonrede voor te lezen met een bijzondere reden. Nou, wat die reden is, dat hoor je zometeen hier in Aan Tafel. Eet smakelijk, Earth, Wind and Fire.

0: Douwe Bob op Radio M Utrecht. En ik verwijs nog even naar 12:30. Je kunt deze week een exclusieve rondleiding winnen bij Radio M Utrecht. Met een bezoek aan de studio's, kennis maken met de presentatoren. Nou, strakjes komt er weer een dagvraag aan, zo rond 12:30. Dan weet je dat maar weer. Het is Prinsjesdag, hè? Een dag vol tradities. Strakjes dan zet koning Willem-Alexander de kabinetsplannen voor het komende jaar uiteen. En daarna minister van Financiën Eelco Heijnen met zijn koffertje in de Tweede Kamer. Het koninklijk huisdeskundige Mirjam de Witte uit Baarn ga ik praten over de herkomst van Prinsjesdag. Want hoe en wanneer is dat eigenlijk ontstaan? En ik heb ook begrepen, er waren jaren bij dat de troonrede helemaal niet voor werd gelezen door een koningin of een koning. Nou, hoe dat zit, dat hoor je nu, want ik heb haar aan de lijn. Mirjam, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Zullen we eens bij het begin beginnen hoe het ontstaan is? Dat weet jij vast, Prinsjesdag.
1: Ja, daar heb ik me natuurlijk voor jou even in verdiept. In 1814 hadden we de eerste Prinsjesdag, zoals we die nu kennen. En dus op 2 mei sprak Willem de Eerste voor het eerst een troonrede uit bij de opening van de Staten-Generaal. En dat wordt dus gezien als de eerste moderne Prinsjesdag. Maar de naam Prinsjesdag is wel al ouder nog dan 1814. Want in de 18e eeuw werd zo de verjaardag van de stadhouder Willem de Vijfde gevierd. Pas later werd dat dus gekoppeld aan de jaarlijkse opening van het parlementaire jaar.
0: Ja. Ah, kijk, zo zit het in elkaar. Onze koning heeft vooral een ceremoniële rol. Hij schrijft hem niet zelf, hè? Dat gebeurt door andere politici.
1: Ja, hij leest hem inderdaad voor. Dat schrijven, dat gebeurt natuurlijk door ChatGPT. Door premier Jetten.
0: Daar is een hoop over te doen geweest, inderdaad.
1: Ja. Ik hoop toch dat meneer Jetten er zelf iets ook aan gedaan heeft. Nou, en de ministers hebben er dan allemaal input voor gegeven. En uiteindelijk geeft de ministerraad er een klap op. Eigenlijk leest de koning dus het boodschappenlijstje voor de regering voor. Het is trouwens wel eens gebeurd, leuk weet je, dat de troonrede werd voorgelezen door de minister-president.
0: Oh.
1: Dat gebeurde in 1911. Wilhelmina, die kwam gewoon niet. Officieel wilde ze bij een militaire oefening aanwezig zijn. Maar er wordt gezegd dat ze het gewoon niet eens was met de herbenoeming van Tweede Kamervoorzitter van Bijland. Het was een protestactie. In 1947 was ze er ook niet en toen was ze echt ziek.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk gewoon gebeuren.
1: Kan gebeuren.
0: Laten we even luisteren naar de allereerste troonrede die toenmalig koningin Juliana gaf in 1948.
2: Leden der Staten-Generaal. Slechts korte tijd is verlopen sedert ik, nadat mijn moeder afstand deed van de troon en de regering door mij werd aanvaard, in uw midden de eed aflegde en werd ingehuldigd. Met ontroering en dankbaarheid denk ik terug aan de wijze waarop het 50-jarig regeringsjubileum van mijn moeder werd gevierd en bij de troonswisseling alom uiting werd gegeven aan warme gevoelens van aanhankelijkheid ten opzichte van haar.
0: Ja, officiële woorden, Mirjam. Zijn die troonredes nou in de loop der tijd erg veranderd, vind jij?
1: Nou, ik denk wel dat er een lossere toon in zit. Dat misschien, ja, dat er meer ook een boodschap vanuit de vorst zelf naar voren komt. In die zin zal het wel veranderd zijn, denk ik wel.
0: Welke rol speelt eigenlijk de rest van de koninklijke familie? Want ze zijn allemaal van de partij, toch?
1: Ja, ze zijn er allemaal om te laten zien dat de monarchie verbonden is met het parlement. Dat is natuurlijk een mooi iets. En vanaf de 18e verjaardag gaan de dochters mee. Dus vorig jaar ging de jongste, Ariana, voor het eerst mee. Waren ze dus compleet. Prins Constantijn is er. Prinses Laurentien is ook aanwezig. Nou ja, straks de glazen koets die gaat rijden. Die vertrekt vanaf het werkpaleis van de koning. Paleis Noordeinde. En prinses Beatrix die zal Lage Vuurse ook wel weer hebben verlaten en achter het raam aan het zwaaien zijn. Dat is ook wel grappig. Dat deed haar moeder dus ook, Juliana, toen Beatrix voorbij kwam rijden en onze vorstin was. Dus dat is ook een soort kleine traditie.
0: Dat is het. En uiteindelijk dan weer de balkonscène op Paleis Noordeinde. Het feestelijke slotstuk van Prinsjesdag altijd, hè? En ze staan niet zomaar bij elkaar. Dat heeft ook allemaal een reden, toch?
1: Ja, klopt. De eerste vorst die het deed was trouwens Juliana, zo'n balkonscène. Dus dat is ook nog niet zo'n hele oude traditie. Ze staan dan op het balkon van Paleis Noordeinde. En ze zwaaien naar alle mensen die het leuk vinden om terug te zwaaien. Het lijkt een gezellig familieplaatje. Dat is het niet, want de koning staat toch in het midden? Want hij is het staatshoofd. Troonopvolgers krijgen een zichtbare plek. Dus prinses Amalia staat als de toekomstige koningin dicht bij haar ouders. En andere leden die staan dan meer aan de zijkant. Dus hoe dichter bij het midden...
0: Hoe belangrijker
1: je bent. Ja. Dus okay. Ik sta ook altijd in het midden. Hè?
0: Ja, altijd in het midden, natuurlijk. Ja. heb jij enig idee tot slot, Mirjam, wat ze daarna gaan doen? Want ik heb ook wel eens het idee van, nou, het is even een moedje, we hebben het gehad, even zwaaien en we gaan aan de drank. Wat gaan ze daarna doen?
1: Ja, ik was een keer op een rondleiding op Paleis Soestdijk. En toen vertelde een vrijwilliger, je hebt daar ook een tennisbaan bij Paleis Soestdijk, met een hele leuke kantine eraan. En als dan het défilé vroeger was geweest, hè, toen we dat nog deden met Koninginnedag, dan trokken ze zich allemaal terug daar bij die kantine, drankje erbij. Nou, en ik kan me toch voorstellen dat ze nu ook even napraten. Wie had het leukste hoedje op? Ja. Wat vinden we van al die plannen van de regering? En daar zullen ze best iets lekkers bij drinken, denk ik.
0: Dat denk ik ook. Nou, leuk. We gaan straks kijken weer naar de troonrede en ook naar de hoedjes en de mooie kleding. Misschien weer met een ander oog naar wat jij allemaal hebt verteld. Dankjewel daarvoor, koninklijk huisdeskundige Mirjam de Witte.

De Fortunes op Radio M Utrecht. Ja, ik heb weer even een mailtje erbij gepakt. Want we hebben binnenkort hebben we tuinspreekuur. 1 oktober, donderdag 1 oktober. Dan het tuinspreekuur met hovenier Jurgen Smit. Dat is dan weer de herfsteditie. Ja, alle vragen zijn welkom. En er valt veel te doen in de tuin. Er valt een hoop te snoeien. Misschien kun je ook wel weer dingen gaan planten voor de winter. En ik kreeg een mail van mevrouw Siersma. Die zegt, ja, dit stond al in de tuin. Allemaal foto's erbij. Een fuchsia en een heg. Hoe die heg heette, weet ik niet. Wat kan ik hier aan doen dat ze er een beetje fatsoenlijk uitzien om de winter in te gaan? En ook de blaadjes zitten vol met gaten. Hoe kan dat toch allemaal? Nou ja, dat zijn allemaal vragen die Jurgen absoluut weet. Heb jij nou ook een vraag over de tuin? Hoe je een winter klaar moet maken, of dat je al dingen moet snoeien en zo, ja, op wat voor manier. Alle vragen over de tuin mag je alvast gaan mailen, hoor. Doe dat maar naar tuin@rtvutrecht.nl. tuin@rtvutrecht.nl. Dan weet je zeker dat je erbij zit. Dus in de agenda, het tuinspreekuur met Jurgen Smit. De herfsteditie, donderdag 1 oktober. In de tijden van aan tafel, dus tussen 12 en 2.

0: Mooie stem had ze toch. Deze Tina Turner en Two People. Zometeen spelen wij na het nieuws de eerste ronde natuurlijk van het spel De Stem van M. Maar zometeen eerst het nieuws. Daar gaan we eigenlijk nu al naartoe, hè? Ja, laten we het maar vast doen. Wacht. Dit gaat even helemaal verkeerd. Hanna, ga jij maar even zeggen waar het nieuws over gaat. Sorry.
1: Nou, de politie onderzoekt de sabotage op het spoor en er is een nieuwe aanwinst voor Dierenpark Amersfoort.
0: Hartstikke goed. Nou, ga je gang.
1: Nou, we beginnen dus met het laatste nieuws over de treinstoring, want op meerdere plekken doet de politie onderzoek. Vanwege de grote treinstoring van vanmorgen onderzoekt de politie meerdere plekken, bijvoorbeeld in de provincie Utrecht, maar ook in Gelderland en Overijssel. De storing is volgens spoorbeheerder ProRail veroorzaakt door sabotage. Op beelden is te zien hoe agenten bij station Veenendaal de Klomp lange buizen afvoeren van zeker 1,5 meter. Het treinverkeer is weer opgestart, maar reizigers kunnen nog last hebben van vertraging. Er is een brand langs de A2 bij Breukelen. Volgens Rijkswaterstaat staan daar hooibalen in brand met veel rook tot gevolg. Het zou gaan om boerenprotesten tegen de plannen van het kabinet. Ook in Drenthe is brand gesticht. Een woordvoerder van Farmers Defence Force bevestigt de acties aan RTV Drenthe. Mocht de rook te heftig worden, dan sluit Rijkswaterstaat rijbanen af. En nog een brand in het dak van Sporthal Zuilen in Utrecht sloegen vanmorgen de vlammen uit zonnepanelen. Inmiddels is het vuur daar onder controle. De sporthal is ontruimd. Iedereen kon op tijd naar buiten en er zijn dus geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. En nog even en dan rijdt de glazen koets door Den Haag voor Prinsjesdag. En daar zijn veel mensen op afgekomen. Ook uit onze regio, zoals dit echtpaar uit Amersfoort.
2: Nou, wij maken er altijd een jaarlijks uitje van om naar Prinsjesdag te gaan.
3: U doet dit elk jaar?
4: In principe wel, ja. Ja,
3: als... En voor wie komt u dan?
4: Gewoon voor het hele gebeuren.
2: Voor het hele gebeuren en entourage eromheen.
3: U heeft geen favoriet?
2: Ja, Maxima.

0: Ja, één voor één zien. In 2024 kregen de apen een nieuw verblijf, waardoor er meer ruimte is en Tanno erbij past. Het is een mooie dag met vrij veel zon. Het blijft droog en is vanmiddag 24 graden.
1: Dankjewel.
2: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeelhaartjes.nl.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit. Wat een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: Voordeeluitjes.nl. Radio.
7: Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
8: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
1: Ja, en dan heb ik voor jou hier een mooie vraag. In januari van dit jaar hebben we weer genoten van de Duitse dag, hè, en de Duitse 30. Welke bekende hit stond dit jaar op nummer 1 in de Duitse 30? Was dat 1 Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? Was het 2 Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Of was het soms C Peter Maffay met Du? Laat het weten, misschien win jij wel die mooie rondleiding hier. Aart die maakt vanavond de winnaar bekend. Reageren kan via de mail, gewoon eventjes naar studio@rtvutrecht.nl of maak gebruik van de app van RTV Utrecht.
9: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ja, en met de baspartij naast de zanger natuurlijk. Freddie Mercury, de bas, een hele belangrijke rol in dit liedje.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, wat fijn dat je luistert naar het lunchprogramma. Hè? Het is bijna tijd voor de stem van M, dat doen we zo meteen. Wat heel leuk is, we hebben altijd een dagvraag op Radio M Utrecht, de Facebookpagina. En die luidt vandaag: ben jij wel eens in Den Haag geweest op Prinsjesdag? Ga je de hele troonrede kijken of luisteren? Of heb je zoiets van, het zal mij een worst wezen? Nou, wij zijn helemaal benieuwd natuurlijk wat jij doet op deze derde dinsdag van september. Laat het even weten, want dan kunnen we jouw reactie strakjes meenemen. Om 14:45 in aan tafel praat ik daar verder over. En Aart gaat er vanavond in Utrecht komt thuis ook natuurlijk nog verder op in. Dus wij zijn benieuwd, ben je erbij of kijk je op afstand?

0: Hele jonge dame was het nog, hè? Diana Ross en de Supremes. Het is bijna 1:15.
1: De stem van M.
0: Ja, misschien denk je, waar gaat het over? Dit is dat leuke spelletje wat we elke dag spelen in Aan Tafel. En het is zo makkelijk. Althans, je moet raden wie jij hoort zometeen. Ik kan vertellen dat het een man is. En als je denkt, ja, ik herken hem wel, dan mag je gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak je ook kans op een hele mooie prijs. Namelijk onze portable radio. Die gaat er donderdag, mag ik die gaan weggeven, aan misschien wel aan jou. Moeite waard om even goed te luisteren. Misschien toch de radio een klein tikje harder te zetten. Want dit is de opgave.
2: De tijd zal het leren.
1: De stem van M.
0: De tijd zal het leren. Ja, wie hoorde jij hier? Wie was dat? Nou, mail maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Wat voor weer is het vandaag op Prinsjesdag en de komende dagen? Dat hoor je zo meteen.

0: Vincent met dubbel Z. En dat staat voor de zomer, want hij maakt altijd van die vrolijke zomerliedjes. Het is 1:15. Rita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Wij hebben vandaag op Prinsjesdag best een lekkere dag. Dus leuk voor alle mensen die daar in het hartje Den Haag staan te wachten tot de glazen koets voorbij komt.
1: Is toch heerlijk dat je deze temperaturen kunt hebben. Het is wel een beetje klammig door de hoge luchtvochtigheid. De Bild heeft al 24,6. En veel plekken in de achtertuinen zullen al zomers warm zijn met 25 graden. En misschien dat we ergens in de oostelijke delen van Midden-Nederland wel naar de 26 graden gaan. Dus ja, een echte nazomerse dag. En zoals dat hoort, een beetje een klamme nazomerdag. Maar met heel veel zon.
0: Ja, dat is lekker. En ja, kunnen wij dat de hele week zo lekker verwachten?
1: Het is allemaal een beetje wisselend nog wel. Er ligt ten westen van ons een zwak koufront op de Noordzee. Een eindje weg, daar zitten wat buien op. Ik denk dat het vanmiddag vrij zonnig is. In de late middag komt er iets meer bewolking. En in de loop van de avond zou er lokaal een enkele regenbui kunnen vallen. Stelt niet veel voor, maar die regenbui, dat is wel een koufront. En daarachteraan is het de komende dagen wat frisser. Zeg maximum temperaturen van 19, maximaal 20 graden. Dat is tot en met zondag het geval. En een afwisseling van stapelwolken, zon en een paar buien zie je morgen ook. Ik denk morgen mooie opbollende van die witte stapelwolken met een mooie opklaringen ertussendoor. Maar wel een paar buien, stevige regenbuien, maar zeker ruimte voor de zon.
0: Oké, en hoe verder? Hoe gaat het richting het weekend en zo?
1: Ja, ook nog steeds datzelfde van stapelwolken, zon. Af en toe komen er wat meer wolkenvelden. Donderdag zou de bewolking wat persistenter in de loop van de middag en avond kunnen zijn. En zaterdag en zondag is er een risico op een slepend front, zoals we dat zondag hebben gezien, dat het een tijdje regenachtig weer was. Ja. Maar er zit wel wat variëteit in. Het enige wat momenteel echt best wel standvastig is, en dat kwam eigenlijk sinds gisteren een beetje in de kaarten, dat volgende week eigenlijk best ook wel een mooie nazomerweek is. Dus mensen hoeven niet te treuren van, is dit de laatste mooie nazomerdag? Er lijken er nog meer in het vat.
0: Nou, dat is goed nieuws. Zullen we daar dan ook maar mee eindigen?
1: Lijkt me een goed plan.
0: Wij horen jou vanavond weer, hè, bij Art.
1: Ben ik er weer. Goedjes.

Smokey was dat op Radio M Utrecht met Chris Norman als liedzanger. Het is bijna tijd voor het nieuws van 1 uur. Wat gaan we zo meteen doen? Wij gaan het hebben over het vrouwenhart. Het is inmiddels wel bekend dat het vrouwenhart toch wel verschilt van het mannenhart. Veel vrouwen met hartklachten die worden nog vaak niet serieus genomen en van het kastje naar de muur gestuurd. Dat is een kwalijke zaak. Dat vindt ook cardiologe Janneke Wittekoek. Zij is oprichter van HeartLife Klinieken in Utrecht. En ze zet zich in voor het vrouwenhart en dan ook vooral het voorkomen van hartklachten. Nou, dat doet ze op heel veel manieren. Ze schrijft er veel over. Ik heb begrepen dat er inmiddels iets van 8 boeken uit zijn. Ze schrijft columns, ze geeft lezingen, congressen, podcasts. En ze staat ook in het theater met de Vrouwenhartshow. En dat gaat heel erg goed, want ik heb even naar de speellijst gekeken. Er blijkt toch heel veel animo voor te zijn. En in deze show in het theater vertelt ze welke relatie er is tussen overgangsklachten en hartklachten bij vrouwen. Want ook dat schijnt behoorlijk met elkaar te maken te hebben. Hart en hormonen, ze hebben er alles mee van doen. Zometeen bijpraten met Janneke Wittekoek over het vrouwenhart. Eet smakelijk en tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack.
5: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten. Dat zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al sinds de ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt, maar daar wordt de dienstregeling dan ook weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier dan de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. In Litouwen is vannacht een drone uit de lucht geschoten door NAVO-gevechtsvliegtuigen. Media in het land zeggen dat de drone vanuit Belarus kwam. Het is niet duidelijk of het een Russische of een Oekraïense drone was. Het kleine vliegtuigje zou zo'n 30 minuten in het Litouwse luchtruim hebben gevlogen, onder meer langs woonwijken. Volgens het leger is het voor het eerst dat er een drone is neergehaald in het Litouwse luchtruim. De wrakstukken worden onderzocht. De VS zegt wapens in de ruimte te hebben. Veel details zijn er niet over bekend, maar volgens de staatssecretaris voor de luchtvaart vliegen de wapens in een baan om de aarde. Toen journalisten doorvroegen, zei de staatssecretaris dat hij er verder niets over wilde zeggen. Ruimtevaartexperts gaan ervan uit dat het niet om een wapen gaat dat doelen op aarde kan aanvallen. Het zou eerder een satelliet zijn die vijandelijke satellieten kan uitschakelen, bijvoorbeeld door ze te verstoren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Hanna is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Hanna.
11: Goedemiddag. Op 27 plaatsen in het land zijn vanochtend buizen en andere spullen op het spoor gevonden. De acties legden grote delen van het treinverkeer plat. Ondertussen rijden de meeste treinen weer. Over daders of motivatie is nog niks bekend. Boeren hebben hooibalen in brand gestoken naast de A2 ter hoogte van Breukelen. Op beelden zijn flinke rookwolken te zien en boeren met tractoren. Auto's rijden door de rook heen op de A2. De boeren protesteren tegen de plannen van het kabinet. Op meerdere plekken in het land zijn acties. Die acties hebben alles te maken met Prinsjesdag en de plannen van het kabinet. Koning Willem-Alexander begint ongeveer over een kwartiertje aan de troonrede. Daarover straks meer om 2:30.
10: Dankjewel, Hanna. Verkeersinformatie dan. Wat problemen op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 minuten. En het spoor, je hoorde het net al, hè. In het midden van het land zijn ook problemen. Het komt door een grote storing. Raadpleeg voor vertrek de website van de NS. En zometeen hier aan tafel Janneke Wittekoek. Hoe gaat het met haar, de bres op voor het vrouwenhart? Nou, ze doet er alles aan. Meer daarover hoor je zometeen.
12: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
15: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
16: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op Nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
17: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
18: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
17: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Nee, Boy George, zeg ik nou. Ja, Boy George. Dat was even in de war met George Michael. Boy George was dat, van de Culture Club. Karma Chameleon. Een hele goede middag. Het is 8:08.
1: Aan tafel.
0: Het is inmiddels wel bekend dat het vrouwenhart verschilt van het mannenhart. En toch worden veel vrouwen met hartklachten nog vaak niet serieus genomen en van het kastje naar de muur gestuurd. Een kwalijke zaak, dat vindt ook cardioloog Janneke Wittekoek. Zij is oprichter van Heartlife Klinieken in Utrecht en ze zet zich al heel lang in voor het vrouwenhart en het voorkomen van hartklachten. Dat doet ze op een brede manier. Ze schrijft er veel over. Inmiddels heb ik begrepen 8 boeken. Er zijn mooie magazines, columns. Ze geeft lezingen, congressen, podcast. En ze staat ook in het theater met de Vrouwenhartshow, waarin ze ook vertelt welke relatie er tussen overgangs- en hartklachten zijn. Hart en hormonen. Ze hebben van alles met elkaar te maken. Janneke, fijn dat je er bent.
2: Ja, dank je.
0: We komen jou tegenwoordig overal tegen. En hoe gaat het met jouw missie om dat vrouwenhart op de kaart te zetten?
2: Still going strong, zou ik zeggen. Maar ook zeker heel hard nodig.
0: Ja?
2: Wat je ziet is dat zo langzamerhand weten mensen wel dat er verschillen zijn tussen mannen- en vrouwenharten. Dus dat wordt al, dat vind ik al heel wat. Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. Dus we moeten ervoor zorgen dat dat niet stopt bij alleen maar de awareness. Nu moeten we natuurlijk de onderzoeken gaan doen, de protocollen veranderen, de richtlijnen. Er is dus nog heel veel werk te doen. En daar werk ik natuurlijk heel graag aan mee. En daar werk ik ook heel hard voor. Maar ik merk nu dat we een beetje op een punt zitten. Van oké, iedereen weet het nu wel, die vrouwengezondheid. Nu weer verder. Nee, nu moeten we gaan doorpakken en zaken echt proberen te veranderen.
0: Ja, en wat komt daarbij kijken om dat echt te veranderen?
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste aspect in het hele, het ziek worden van het vrouwenlichaam is wat eigenlijk een beetje is misgegaan, is dat we nooit rekening hebben gehouden met onze hormonale cyclus en hormonale wisselingen. Dus de hele geneeskunde is een beetje gebaseerd op kennis van de verschillende organen in een lichaam, een mannenlichaam, wat altijd hormonaal redelijk stabiel is. Dus we hebben een soort orgaangeneeskunde gecreëerd. En die vrouwen passen daar niet zo goed in. Dus door die verstoringen in onder andere die hormonale cyclus, en al helemaal bij die life events rond zwangerschap of sowieso cyclus gerelateerd of in de overgang, dan kunnen er allerlei problemen ontstaan in allerlei organen. En die worden dan niet als zodanig herkend. Dus wat er gebeurt is dat bijvoorbeeld een vrouw krijgt pijn op de borst of hartkloppingen. We kunnen niet echt met de onderzoeken die we hebben, kunnen we een probleem vinden. En daarnaast heeft die vrouw ook nog klachten van de buik of van rondom die overgang. En dan komt ze dus op allerlei wachttijden bij allerlei verschillende orgaanspecialisten. Dus wat wij nu aan het doen zijn, is om te kijken of we die orgaanspecialisten een beetje aan elkaar kunnen knopen. En dat we kennis kunnen delen over wat de invloed is van die hele hormonale wisselingen in het leven van de vrouw.
0: Ja.
2: En dat is een beetje de fase waarin ik nu zit. Dus het is eerst die vrouwen goed horen, dan een conclusie trekken van wat speelt hier nou een belangrijke rol? Nou, bij de vrouwen die ik gezien heb, is dat heel vaak een hormonale disbalans of een mentale disbalans die bijdraagt aan hartproblemen. En dan is de volgende stap natuurlijk dat je dat ook een beetje geïntegreerd gaat behandelen.
0: Ja. En hebben jullie dan ook al die specialisten in huis? Bijvoorbeeld?
2: Die hebben we niet in huis. Ik heb inmiddels wel krachten gebundeld met gynaecoloog Dorenda van Dijken en psychiater Sandra Kooi. En
0: wij, de H3-groep, laten we
2: Wij zijn de H3, hoofdharthormonen. En wat wij met z'n drieën doen is met behulp van een subsidie van ZonMW in de 12 provincies eigenlijk deze specialisaties en iedereen die, en ook de huisarts moet ik er zeker bij zeggen, ontzettend belangrijk in dit verhaal, om die aan elkaar te koppelen en die kennis te delen.
0: Ja.
2: Dat wil zeggen dat je kan als cardioloog, maar ook als gynaecoloog en als psychiater van elkaar leren. Bijvoorbeeld over hormoonsuppletie. Of over het voorschrijven van medicijnen die gebruikt worden in de psychiatrie. Dat moet je leren. Daar moet je op een gegeven moment ervaring mee krijgen. Maar als dat lukt, dan voorkom je dus dat die vrouwen eindeloos uitvallen wegens ziekte. Omdat ze op wachtlijsten staan van de verschillende specialismen. En dan kun je dat dus langzaam zelf gaan doen. En dat proberen wij een beetje te stimuleren door kennis te delen via onze website en met masterclasses en e-learnings.
0: Ja, maar ik zag laatst een interview met jou in de Margriet en daar ging het ook over vrouwen die hormoontherapie hebben, vervangende hormoontherapie. En die dan, je hoort die verhalen trouwens ook best wel vaak om mij heen, een beetje leeftijdsgenoten, dan hebben ze hormoonsuppletie en dat gaan ze dan verminderen. Bijvoorbeeld omdat het na zoveel jaar gevaarlijk zou zijn, vooral als je wat ouder bent. En dat je dan opeens hele rare hartklachten kunt krijgen.
2: Ja, dat klopt.
0: Probeer daar maar eens achter te komen bij een normale huisarts.
2: Ja, en dan wordt er natuurlijk nog heel stevig vastgehouden aan, aan de richtlijn van dat was inderdaad geen hormoonsuppletie langer dan 5 jaar en niet boven de 60. Nou, en dat zijn we met het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht gelukkig echt wel aan het verlaten. Want
0: heel Nederland doet oestrogel, zou je bijna zeggen. Of nou ja, puffjes.
2: Vrouwen kunnen echt ontzettend veel last hebben van die enorme hormoondalingen. En dat kan echt gewoon meedogenloos zijn.
0: Oestrogeen heb je dan ook?
2: Dan heb ik het over het oestrogeen. Dus als we dat iets kunnen opvangen met die hormoonsuppletie, dan daar wordt echt heel veel leed mee bespaard. En ik ben ontzettend blij dat die richtlijnen nu ook aangepast zijn. Er is veel meer wetenschap. Het is een hele persoonlijke medicatie op maat. Hè, want het is je moet het wel voorschrijven. Maar daar kun je vrouwen ongelooflijk goed mee helpen. En die werken beter dan als ik voor hartkloppingen een beta-blokker voorschrijf. Dat is minder effectief vaak, hè, als het gaat om vrouwen die als gevolg van hormonale wisselingen bijvoorbeeld hartkloppingen hebben. Dan kun je ze beter die hormonen geven.
0: Ja, want beta-blokkers, dat zorgt voor een lagere hartslag, heb ik begrepen. Maar daar kun je ook heel moe van worden. Terwijl je met andere middelen het misschien zou kunnen oplossen.
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje dweilen met de kraan open. Je verzacht het wel wat met die beta-blokkers. Natuurlijk, ze kunnen bijwerkingen hebben. Ze zijn over het algemeen wel heel effectief. Maar het is natuurlijk veel beter om die kraan dicht te draaien. Dat wil zeggen het herstellen van die hormoonbalans. En vaak daarmee samenhangend ook het mentale stukje, wat vaak ontregeld is, omdat die vrouwen door die hormonale verstoringen slechter zijn gaan slapen, waardoor het zenuwstelsel weer onder druk komt. Ja. Dus maak je die vrouwen eigenlijk beter door die hormonen te verbeteren, slaap verbeteren. En dan gaan die hartklachten vaak ook verminderen.
0: Ja, maar het is eigenlijk zo'n eye-opener. Maar deze ontwikkeling is er nog niet zo lang, of wel?
2: Nee, dat is nu echt wel in de stroomversnelling gekomen. En als je ook nagaat dat de overgang pas sinds 2022 in de opleiding zit tot gynaecoloog.
0: Dat is bizar. Dat is 4 jaar geleden.
2: Daar moest ik zelf ook even slikken van wat. Dus het is ook nooit echt een verantwoordelijkheid geweest van een medisch specialist. Huisartsen, die hielden zich heel erg vast aan die oude richtlijnen. En nu, en dat komt natuurlijk ook doordat, en dat is helaas altijd zo in die vrouwengezondheid, dat vrouwen vallen uit omdat ze zich niet goed voelen. Maatschappij krijgt er last van. Het is een enorm verzuimpercentage van vrouwen tussen de 40 en de 60. Dus het is van jeetje, waar kan dat aan liggen? Nou, zou zomaar eens te maken kunnen hebben met die hormonale balans. Dus nu gaan we als de wiede weerga daar heel hard aan werken om die vrouwen gezond te houden en in het arbeidsproces te houden.
0: Ja, duidelijk. Even een klein weetje. Daar gaan we heel toevallig morgen in aan tafel over hebben. De ECG, of het hartfilmpje, is morgen precies 125 jaar geleden ontdekt door de Nederlandse fysioloog Willem Einthoven. Hij kreeg er een Nobelprijs voor.
2: En terecht.
0: Morgen. Ja, voor jou ook heel belangrijk, toch, zo'n ECG?
2: ECG is echt, wij kunnen niet zonder. We doen alles met het ECG.
0: Oké, goed. Wij gaan muziek draaien, Janneke. En daarna gaan we het hebben over jouw vrouwenhartshow. Kijk maar straks op de site, die gaan we noemen. Je komt door het hele land, dat hoor je zo meteen.

0: Spinner's Wheel op Radio M Utrecht. 2:10. We hebben het over het vrouwenhart. En als je daarover praat, dan heb je Janneke Wittekoek van Heartlife Kliniek in Utrecht. Zij zet zich al heel lang in voor het vrouwenhart. Het werkt anders dan het mannenhart. En dat doet ze op verschillende manieren. Hier ligt een magazine, maar kijk vooral straks ook eventjes op de site. www.heartlife.nl, daar staat alle informatie op. Janneke, jij staat al tijdenlang in het theater. En dat gaat goed, want het is een behoorlijke speellijst. Wat doe je precies op het podium?
1: Het is eigenlijk een theatercollege, maar dan op een hele leuke manier. Dus mensen zijn soms ook al verrast van, god, ik dacht ik ga een avond een beetje een saaie avond tegemoet, maar het is eigenlijk heel erg leuk.
0: Ja.
1: Een beetje medical infotainment. Hè. Dus ik vind het heel erg leuk om mensen op een leuke manier te informeren. Heel erg belangrijk. Zo is dat ooit begonnen. Ik doe dat al een tijd, via diverse media. En nu ben ik begonnen met deze, eigenlijk een theatercollege. Dus je vertelt wat over hartgezondheid. Ik beantwoord vragen uit de zaal die ik van tevoren. Kunnen de dames of heren dat insturen.
0: Zitten de heren in de zaal?
1: Daar zitten heren in de zaal. En ik steeds meer ook.
0: Heel goed.
1: En ook wel heel leuk. Er zitten dan heren met, dat zijn dan soms ook zonen van moeders. Hè, die dan daar zitten en die komen dan daarna naar mij toe. En die zeggen van, ik ga maar mee voor mijn moeder. Zegt hij, maar ik heb er zoveel van geleerd. En ik vond het zo ontzettend leuk.
0: Dus, zouden dan ook gewoon, even tussen aanhalingstekens, normale cardiologen, mannen in de zaal zitten?
1: Die heb ik nog niet.
0: Nou, dat is bij deze een oproepje om een keer te gaan kijken.
1: Ja, nee, ik ben nog geen mannelijke collega's tegengekomen. Maar wel hele huisartsengroepen. En ook hartbewakings, verpleegkundigen. Ook hele afdelingen. En die maken er dan echt een uitje van. Dus het is wel heel erg leuk. En die komen dan ook daarna naar me toe. En dan is het, het is echt altijd, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En het leuke van de show is eigenlijk dat het, er is er eigenlijk geen één hetzelfde. Natuurlijk zit er een rode draad van dingen die iedereen moet weten. Maar door de vragen die binnenkomen is die anders. En ik borduur natuurlijk voort op het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht.
0: Ja.
1: Ik ben net terug uit van een congres uit München, waar weer een aantal dingen zijn veranderd met betrekking tot definities van het hartinfarct. Ja, dat ga ik in dit nieuwe seizoen allemaal weer vertellen. Dus ik moet ook weer een aantal slides veranderen. En ook met betrekking tot die invloed van hormonen op het hart. Dat is natuurlijk ook allemaal alweer veranderd. Dus het is een ongoing project.
0: Laten we even een klein stukje luisteren.
1: Gewicht stijgt en je bloeddruk stijgt. Dat stijgt allemaal, de rest zakt. Dit is een prachtig bloedvat. Zo word je geboren met een hele mooie gladde binnenkant. 82. Dus ik moet ook aan de bak.
0: Ja. Nou, er zit een hoop humor in, volgens mij, als ik het hoor, Janneke.
1: Ja, ik denk als iemand grappen kan maken over de overgang, dan mag ik het doen.
0: Ja, want hoe is het met jou eigenlijk? Zit jij in de overgang?
1: Ja, daar zit ik ook in.
0: Ja.
1: Dus, ik gebruik ook hormonen. En dat is voor mij ook een redding.
0: Ja.
1: Nee, zeker. Dus,
0: maar je praat ook met mensen in de foyer na de voorstelling.
1: Ja.
0: En je zegt, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Want dan krijg je die persoonlijke verhalen. Zo.
1: Ja, ik vind dat echt bijna, dat vind ik heel emotioneel. Mensen die ook heel lang in de rij staan om echt gewoon even één vraag te stellen. Waar ze dan al heel lang mee rondlopen. Maar ook veel emoties van, jeetje, en al had ik dit al maar 5 jaar eerder geweten. En zo belangrijk dat je dit, vertelt. Nou, en dat was voor mij met name ook die reacties na die show zo'n belangrijke drijfveer om ook gewoon door te gaan.
0: Ja.
1: Want het was in het begin van, ik vind het leuk om te informeren, maar nu zie ik het wel echt als, er zit wel een stukje activisme in. Ik denk dat hoe meer vrouwen ook ambassadeur worden en dit thema meedragen, hoe sneller dingen gaan veranderen. Je ziet dat al een beetje aan die overgang.
0: Ja.
1: Van, wij moeten wel continu een beetje die alarmklok blijven luiden. Willen dingen echt veranderen? Dus ik heb al die zalen nodig. Maar ik zal mijn ambassadeur.
0: Heel goed. Wat ook heel belangrijk is dat jij hartklachten wil voorkomen bij mensen. Een van jouw lijfspreuken is van, ken je cijfers? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ken je getallen, ja.
0: Ken je getallen, ja.
1: Ja, ik vind eigenlijk als je bij mij in de spreekkamer komt met een hartprobleem, ben je eigenlijk te laat. Hè? Want we weten dat het vaak toch wel tijd nodig heeft om die problemen te ontwikkelen. En ik vind het ook nog steeds ongelooflijk dat we niet een bevolkingsonderzoek hebben voor hartgezondheid. We bekijken naar onze borsten, naar onze darmen, naar onze baarmoeder. Maar er is geen screening screening voor hart- en vaatziekten, terwijl dat heel eenvoudig kan. Door bijvoorbeeld je risicofactoren op een rij te zetten, zoals je cholesterol, je bloeddruk, je gewicht, je buikomvang. Nou, dat is heel eenvoudig. Relatief eenvoudig om dat te meten.
0: Levensstijl?
1: Bewegen. Ja, dus een groot deel van, of een onderdeel van, zeker ook de Vrouwenhartshow, is van: jongens, zorg nou dat je zelf een keer al die getallen in kaart brengt. En dan kun je, hoe jonger je bent, hoe langer je de tijd hebt om dat met leefstijl eventueel te keren. 80% van de hart- en vaatziekte is vaak het gevolg van een verkeerde leefstijl of ongezonde leefomgeving, zeg ik erbij. Want je kan er niet altijd wat aan doen.
0: En ook doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen nog steeds?
1: Wereldwijd.
0: Wereldwijd?
1: Ja, wereldwijd, ja.
0: Goh, ja, dus des te belangrijker. Het gaat goed, want nou ja, ik kan me herinneren, je komt hier niet voor de eerste keer. Jullie gaan uitbreiden ook, hè, met Heartlife Kliniek in Utrecht.
1: Ja, we zijn in 2013 begonnen in eigenlijk met een relatief kleine kliniek. En nu gaan we per 1 januari zitten we in op Zorgboulevard Leidse Rijn. Waar we eigenlijk 2 keer zo groot zijn. En waar we ook echt ons gaan bezighouden met die geïntegreerde zorg. Die hartzorg voor vrouwen. Dat kan niet zonder kennis van de hormonale situatie en de mentale situatie. Dus dat is echt wel geïntegreerde zorg. Niet dat je dan ook die specialisten allemaal ziet, maar dat is een beetje de kennis die wij in huis hebben. Ik heb hele goede cardiologen voor mij werken. Ik ben zelf ook cardioloog. Dus we werken er heel hard aan om dat in ieder geval in de kliniek goed te doen. En ook om dat verder uit te rollen over het land. Niet zozeer in andere klinieken, maar om die kennis te delen, dat die vrouwen ook in hun eigen regio kunnen blijven.
0: Ja, nou, dat is een duidelijke missie die jij hebt. Voor alle informatie, ook de speeldata, dat jij door het hele land in het theater staat, te zien op www.heartlife.nl. April sta je hier in Utrecht, maar je staat op heel veel andere plekken. En alle informatie over het onderwerp waar we het nu over hebben is te lezen op www.heartlife.nl. Janneke, dank je wel dat je dat een keertje kwam uitleggen aan ons. Dank je wel en heel veel succes met je show.
1: Ja, dank je wel. Graag gedaan.
2: Dit is Radio M Utrecht.

Cher was de allereerste die gebruik maakte van het fenomeen autotune. Autotune. Beetje zo dat hokkerige in je stem. En wat blijkt, dat is nu ook echt wel in de mode. Ik was op Lowlands bij Antoon, dat is een Nederlandse zanger. En die geeft ook gewoon toe dat hij daar een klein beetje gebruik van maakt. Ze kunnen wel zingen, maar het is gewoon een soort mode in de muziek geworden. Autotune. Het is hoogste tijd voor het nieuws zometeen met Hanna. Sabotageacties op het spoor en boerenprotesten langs de snelweg. Dat en meer hoor je zometeen.

0: haalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Goedemiddag, het is ruim 1:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Hanna. Boerenprotesten langs de A2 bij Breukelen.
7: Ja, er staat een berg hooibalen in brand. Op beelden is veel rook te zien. Het verkeer op de A2 rijdt langzaam door de rook heen. De acties hebben te maken met de plannen van het kabinet die vandaag worden gepresenteerd. Op meerdere plekken in het land zijn demonstraties. Rijkswaterstaat adviseert om de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden. Mogelijk worden er rijstroken afgesloten. Op dit moment leest koning Willem-Alexander de troonrede met daarin de plannen voor komend jaar.
8: Leden van de Staten-Generaal. Vandaag, 15 september, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag. Tegelijkertijd herinnert ons eraan dat democratie continu bescherming en onderhoud vraagt. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorg of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker.
7: Straks volgt de balkonscène en gaat de minister van Financiën met het koffertje met de miljoenennota naar de Tweede Kamer. De bouw van bijna 30 woningen in Amersfoort is vertraagd door de schorsing van een controleur. Zo iemand moet in de gaten houden of de bouw volgens de regels gebeurt. Of er nu een nieuwe controleur komt is niet bekend. Voorlopig mag er in elk geval niet gebouwd worden. Als de aannemer wacht tot de schorsing voorbij is, dan is er in ieder geval 3 maanden vertraging. Op 30 plaatsen in het land zijn vanmorgen buizen en andere spullen op het spoor gevonden. ProRail gaat uit van bewuste sabotage. De buizen waren soms wel 1,5 meter en waren volgens de Utrechtse spoorbeheerder vastgemaakt aan het spoor. Op meerdere plekken heeft de politie onderzoek gedaan, in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel bijvoorbeeld. Wie betrokken was bij de sabotageacties is nog niet bekend. Het treinverkeer is weer opgestart, maar reizigers kunnen nog wel last hebben van vertraging en uitval. Het is een mooie dag vandaag met vrij veel zon. Het blijft droog en vanmiddag wordt het 24 graden.
6: Dankjewel, Hanna. En dan kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Met de A1, dat is Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is een bermbrand. 12 minuten vertraging. Een korte van 3 minuten op de A27. Utrecht-Gorkum is dat. Tussen Afrit de Beeld en Knopert Lunetten. En nog een korte op de A28. Dat is Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit den Dolder en Utrecht, daar staat ook 5 minuten vertraging. Zometeen spelen wij de tweede ronde van de Stem van M.
9: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
10: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
11: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knopen Doevelaken? Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
12: Lekker!
11: Vind slim.

0: Reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
0: Albert Heijn. Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
2: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
3: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
4: Ja, en dan moet je deze vraag gaan beantwoorden. Let op, daar komt-ie. In januari van dit jaar hebben we weer genoten van de Duitse dag, hè, en de Duitse 30. Welke bekende hit stond dit jaar op nummer 1 in die Duitse 30? Was dat 1 Marianne Rosenberg met Ich bin Bidu? Was het B, Helene Fischer met Atemloos door die nacht? Of was het soms C, Peter Maffay met Doe? Laat het maar weten. Je kunt je antwoord mailen naar studio@rtvutrecht.nl of antwoord geven via de app van RTV Utrecht. En misschien zien we jou dan wel een keertje hier door de week in de middag in de studio's van Radio M Utrecht. En maak je natuurlijk ook eventjes kennis met de presentatoren.
5: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De broertjes Gibb. Waar alleen Barry Gibb dan nog van leefde. Robin en Maurice Gibb, die zijn niet meer. Het is 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, ons populaire spelletje in aan tafel. Het speelt weer oh zo gemakkelijk mee. Wij laten weer een bekende stem horen. En als je dat weet, dan maak jij kans op onze portable radio. Donderdag mag ik de winnaar bekendmaken. Luister heel goed. En als je het weet, mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit is de opgave.
2: Daar is het laatste woord echt niet over gezegd.
1: De stem van M.
0: Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, inderdaad. Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen babbelen wij nog even door over Prinsjesdag. Ben je er wel eens naartoe geweest? Of kijk je liever tv? Dat hoor je na Bruno Mars.

0: Lindsay de Pol. Op Radio M Utrecht. We gaan dus eventjes naar de dagvraag. We hebben het over Prinsjesdag. Nou, ze zijn allemaal klaar. Ze vertrekken weer allemaal weer uit de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. En dan naar Paleis Noordeinde, waar zij naar het balkon zullen gaan. En de vraag luidt op de Facebookpagina van Radio M Utrecht te lezen. Ben jij wel eens in Den Haag geweest op Prinsjesdag? En ging je kijken daar of zie je het liever via de televisie? Of denk je van, het zal mij een worst wezen? Dat kan natuurlijk ook. Dank voor al jullie leuke reacties natuurlijk op Facebook. Nou, wat blijkt, heel veel mensen die gaan niet naar Den Haag, maar kijken televisie. Rivka, zij zegt, ja, ik ben geboren en opgegroeid in het Haagse. Het was wel altijd een vrije dag van school, maar we zijn nooit gaan kijken naar de Gouden Koets. We wisten namelijk niet hoe snel we naar het Malieveld moesten, want daar was altijd kermis. Dat vonden we leuker. Ingrid die zegt, met school ben ik een keertje geweest. Ik vond er niks aan. Wachten, wachten en nog eens wachten. Zoef, de Gouden Koets voorbij en we konden gelukkig weer naar huis. En Judith die zegt, ja zeker, ik ben twee keer geweest. Erg leuk om een keer mee te maken. Want je moet zorgen dat je er ruim van tevoren bent. Hè. Brood mee, klapstoeltje mee, niet te veel drinken, want je kunt nergens naar het toilet. Ik zou het nu trouwens niet meer doen met al die oproerkraaiers. Ja, er is ook weer wat voor te zeggen. Edwin, ben jij er wel eens geweest?
1: Ik ook niet, nee. Nee, ik kijk wel meestal even op televisie. Hè. En dan wordt het leuk om even te zien.
0: Ja. Alle hoedjes?
1: De hoedjes, daar gaan we het zo over straks na drieën nog even over hebben. Ook hoofddeksels in het algemeen. Ja. Artiesten met hoedjes en petjes en mutsjes en zo. Er zijn er leuk. Best veel van.
0: Dus, dan moet ik aan drukwerk denken.
1: Ja, ja, inderdaad. Onder andere, ja. Maar ook Michael Jackson bijvoorbeeld. Hè.
0: Ja, zeker.
1: En zo.
0: Ja.
1: En zometeen dan in Studio 60's, dan hebben we ook nog een mooi fragmentje even over Prinsjesdag in de jaren 60, 1969. Ja, dat was de tijd van koningin Juliana nog, hè, die toen de troonrede voorlas. Het is altijd leuk om weer eventjes terug te horen.
0: Ja, en dan zeiden ze niet dit waarschijnlijk.
2: Leve de koning!
1: Nee, dat was toen nog niet.
0: Leven de koningin was
1: ja,
0: het.
1: Leven de koningin. Dat is lang geweest, dat moesten we aan wennen. Maar nu ziet het er wel aardig in dat het koning is. Hè? Nou ja, zometeen meer uit de krant ook van toen. Het goede nieuws halen we daar vooral uit. We hebben een mooie bijdrage van de Beatles klaarstaan. En na 2:30 ook weer een jukebox met twee keuzehits. En dat is een beetje een teken van het paard. Want dat is ook vandaag die je veel ziet. Hè?
0: Ja.
1: Paardjes zo op televisie. En straks zijn er twee liedjes met knipoog naar het paard. En deze beginnen we zo mee. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Zijn lucky day. Nou, het is vandaag ook een hele mooie zomerse Prinsjesdag. En de jonge Cliff meteen na tweeën.
0: Hartstikke goed. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Zo populair dat zelfs de koors er een liedje over hebben gemaakt. Over Radio M Utrecht.
1: Ja, die is leuk.
0: Ja, die is leuk. Fijne middag. Dag.

0: RTV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Match Talk.
4: Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Er is ook nog verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is daar zo'n 20 minuten. En ook nog even dit berichtje van de spoorwegen. Want tussen Amersfoort en Apeldoorn en ook tussen Amersfoort en Barneveld rijden geen treinen. En dat komt door een seinstoring. Ook onderweg zometeen de 60's. We beginnen zo met Cliff.
5: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
16: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
17: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
16: Voordeelhaartjes.nl. Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
18: Voordeelhaartjes.nl.
19: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
20: Radio. Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
21: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: jaren 50 al gezongen door Ruth Brown. En uiteindelijk dus voor Cliff een hele grote hit. En dat was begin jaren 60.
1: Studio 60's.
0: En we zijn maar lucky ook met dit mooie weer op deze Prinsjesdag. En in de jukebox hebben wij straks na 2:30 ook nog een andere Cliff. Daarover straks meer, inclusief ook nog wat paardenvoetjes. En we zijn dus weer terug in de tijd waarin de troonrede door koningin Juliana werd voorgedragen.
2: De wereld waarin wij leven wordt door tegenstrijdigheden gekenmerkt. De positie van de ontwikkelingslanden vraagt bij de bepaling van het beleid steeds grotere aandacht van de regering.
0: Ja, het is allemaal heel actueel eigenlijk nog, hè, wat Juliana toen voordroeg. Zometeen ook nog een fragmentje over Prinsjesdag. Toen de krant heb ik erbij van 15 september met nog meer koninklijk nieuws. Namelijk over meester Pieter van Vollenhoven in een luchtballon. Dat is wel een hilarisch berichtje overigens. En we horen ook van de Beach Boys, het is mooi weer. De meester Pieter van Vollenhoven dus in een luchtballon. Dit heet dan weer Something in the Air. Die heb ik ook klaarstaan. De Thunderclap noemen, dus je kunt je weer verheugen op een hoop mooie muziek. Nostalgie tussen 2 en 3. Ik ben Edwin en welkom. Studio.

0: te zijn.
1: En vandaag is ook nog een heerlijk dagje om lekker te fladderen als vlinder. Boudewijn de Groot was dat. We pakken de krant er even bij van vandaag, 15 september 1969. Was dat een maandag overigens. De dag daarna dus, Prinsjesdag. Wel leuk om even een kort fragmentje dan te laten horen hoe het destijds klonk.
2: Het ceremonieel bleef onveranderd. Een compagnie van het Garde Regiment Grenadiers ging vooruit in de stoet van Prinsjesdag. En langs de korte route stonden andere militairen urenlang op wacht. Misschien wel voorzien was de rookbom. Al veroorzaakte die onder de rijkspolitiepaarden toch nogal wat consternatie. De ontploffing was een symptoom van de spanning die deze Prinsjesdag met onder andere demonstraties van kunstenaars kenmerkte. Ook op het Binnenhof was er in vergelijking met vorige jaren niets gewijzigd. De enige opvallende verandering in het protocol viel in de ridderzaal waar te nemen, waar voor het eerst geen leden van de hofhouding op het podium stonden.
1: Dus dat was wel een Prinsjesdag met een smetje met die bom erbij. Nou, dan gaan we even naar ander koninklijk nieuws wat ik dan in de krant weer tegenkwam. Want meester Pieter van Vollenhoven is gespot in een luchtballon. Staat ook op de voorpagina van de krant. Hij schreef daarin een ansichtkaart naar zijn vrouw, prinses Margriet, en zette daarop: ik ben nog niet door de mand gevallen. En vervolgens, toen hij Sliedrecht passeerde, deponeerde hij vanaf 200 meter hoogte de kaart naar beneden en sloot met de andere opvarende, onder wie het bekende luchtballonnen-echtpaar Boesman, toen een weddenschap af of de kaart ooit Paleis het Loo zou bereiken. En een onbekende bromfietser ging vervolgens met de kaart vandoor. De heer van Vollenhoven, die zijn luchtdoop per ballon onderging, landde 3 uur nadat hij was opgestegen van het vliegveld Seppen in Hoeven in Noord-Brabant, veilig tussen de koeien in een weiland in Oudewater dan weer. Dan staat verder niet te lezen in de krant, maar dat is misschien later wel gebeurd, of dat dan ook gevonden is, hè, die ansichtkaart. Even wat sport, voetbal, Eredivisie, DOS, ADO 1-1 dit weekend. Verderop in de krant zegt Hans Kraaij dat het zwaar was en trainer Zalai tevreden is. Beter kunnen we niet, zegt hij. En dan even naar de uitgelichte pagina van deze krant. Op de mediapagina is dat. De monstervraag of het monster van Loch Ness echt bestaat. De AVRO die volgt de verrichtingen van een groep wetenschappers van de Universiteit van Birmingham, die met speciale apparatuur een serieuze poging gaan doen om vast te stellen of er echt een monster zwemt in het Schotse meer Loch Ness. Dat kun je dan vanavond in 1969 om 19:30 zien op Nederland 1. En bij de advertenties, Datsun presenteert een nieuwe auto en wel de 1800. De snelste en mooiste in zijn prijsklasse. Zo rond de 10.000 gulden, zie ik. En tot slot ook nog even dit voor de huisvrouw. De nieuwe wascombinatie van RS wordt aangeprezen. De Tombow Matic Deluxe. Compleet, veilig en betrouwbaar. Deze bovenlader met een roestvrijstalen waterhouder en trommel. En een 2800 toeren centrifuge ernaast. Dan is je was gegarandeerd droog. Dat waren wat berichtjes en advertenties van vandaag, 57 jaar geleden. En ik kijk even in de hitparade. Daarin staat Johnny Cash met A Boy Named Sue. En ook George Cash. Geen familie. Het was de naam van deze groep uit Nederland. En dit mooie liedje Nightingale.

0: De chiffons zijn dat en we gaan snel door naar The Guys in Liverpool.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: Het beste een bijzonder momentje was dat begin 1964. Want de eerste keer dat ze een opname maakten buiten Londen. Namelijk in Parijs. Paul McCartney schreef het vooral op een piano in een hotel. Waar de Beatles verbleven voor een reeks concert in het Olympiatheater. De tekst draagt de boodschap uit dat ware liefde en gevoelens niet te koop zijn met rijkdom of materiële bezittingen. Er ging ook een gerucht dat het ging op een liedje over prostitutie, maar Paul McCartney ontkende dat. Hij zegt dat het gaat simpelweg om de gedachte dat geld niet alles kan.

Heerlijk surfen. Over de geluidsgolven van weleer. Onder het zalige zonnetje van deze Prinsjesdag. Beach Boys zijn dat. En zo meteen na 2:30 ga ik deze draaien. In het tweede half uurtje van Studio 60's. De T-set. Vier mensen zijn aangehouden bij boerenprotesten. Dat is weer even het nieuws van nu. In Breukelen, daar hoor je zo meteen meer over van Hanna. Maar we gaan nog even terug voor die tijd naar Liverpool. Deze ook nog. Jerry and the Pacemakers.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 48 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
8: Het nieuws van 2:30 met Hanna Kameraad. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: We beginnen even met de protesten van de boeren langs de A2 bij Breukelen is dat.
9: Ja, daarbij zijn 4 mensen aangehouden. Rond het middaguur zetten boeren een berg hooibalen in brand naast de A2. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd. Er waren dikke rookwolken te zien en verslaggever Matthijs Nieuwenhuis was erbij.
10: Tegen de helling van de A2, daar zijn ongeveer 10 hooibalen neergelegd. Die zijn in brand gestoken. De brandweer is nu druk bezig om dat te blussen. Bij de rotonde daar vlakbij, daar zijn tientallen trekkers samengekomen, hebben zich daar verzameld. En ook op die rotonde zijn allemaal omgekeerde Nederlandse vlaggen opgehangen.
9: De brand is inmiddels geblust en de actievoerders gingen weg. Maar een aantal van hen keerde later toch terug en zijn vervolgens door de politie aangehouden. Ook op andere plekken in het land werden brandjes gesticht. Wie vaak op de weg zit bij Veenendaal en Rhenen moet volgende maand rekening houden met vertraging. De provincie gaat het asfalt op de N233 opknappen. Ook de bus tussen Veenendaal en Rhenen heeft daar last van. Het werk wordt in 5 fases gedaan. Telkens is 1 deel van de weg dicht. Naast het werk aan het asfalt wordt ook de berm onderhouden. De bouw van bijna 30 woningen in Amersfoort is vertraagd door de schorsing van een controleur. Zo iemand moet in de gaten houden of de bouw volgens de regels gebeurt. Of er nu een nieuwe controleur komt is nog niet bekend. Voorlopig mag er in elk geval niet gebouwd worden. Als de aannemer wacht tot de schorsing voorbij is, dan is het in ieder geval 3 maanden vertraging. Dierenpark Amersfoort krijgt een nieuwe chimpansee. Hij heet Tanno en zal zijn plekje in de groep moeten vinden.

0: ook af. Ik dacht, zo doen ze dat ook met katten, toch? Vaak in een nieuw huishouden.
1: Precies. Nou, in ieder geval is het wel lekker weer om nu nog even buiten te zijn vandaag. Dankjewel, Hanna. Tot zo over een uurtje. Meer nieuws. Gaan we nog even naar de weg, want nog altijd flinke vertraging op de A1. Van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn dicht en je hebt daar 40 minuten vertraging ongeveer. En ook op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen de afrit Den Dolder en Utrecht, zo'n 10 minuten. Dan heb ik ook nog dit treinberichtje tussen Amersfoort en Apeldoorn. En ook tussen Amersfoort en Barneveld rijden nu geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. Zijn storing.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen de Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
5: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
7: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
1: Het zijn vragen over onze zender. Nou, als vaste luisteraar moet je daar denk ik wel uit kunnen komen. En vandaag dus een echte muziekvraag. In januari van dit jaar hebben we hem weer uitgezonden. Dat doen we altijd zo aan de start van een nieuw jaar. De Duitse Dag met de Duitse 30. En de vraag is, welke bekende hit stond dit jaar nummer 1 in dat lijstje? Was dat A, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? Of B, Helene Fischer, Ademloos durch die Nacht? Of C, Peter Maffay met Du? A, B of C? Ik kan nog gewoon een gokje wagen. Je hebt sowieso nog een hele middag de tijd om het even aan ons door te geven in de app. Of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. Belangrijk dan even je telefoonnummer erbij te zetten, want Aart gaat iemand met een goed antwoord straks namelijk terugbellen na zessen.
8: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: het Detro. En dat is het.
1: Allemaal! Drink maar op een koffie en met jou op straat. Lever de muziek,
0: En een knipoog naar het paard vandaag vanwege Prinsjesdag. Twee uit de jaren 60 waar je dus uit kunt kiezen weer met onze jukebox. Nou, we horen ze letterlijk ook bij keuze 1. Zachtjes gaan de paardenvoetjes, maar het is pas Prinsjesdag. The World of Oz. En zo heet hij, de Muffin Man. En hebben we deze instrumentale als nummer 2 getiteld The Horse. Ik had hem al aangekondigd, hè, die andere Cliff. Cliff Nubbles & Co. Als je deze helemaal wil horen, geef het maar even door. Of heb je liever The World of Oz? Laat het maar weten in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Zometeen maken we de uitslag bekend en de meeste stemmen gelden. En hier hebben

tres, cuatro.

kwam uit zijn tenen, leek het wel. Hè? Sam de Sham en de Pharaohs. Woolly Bully, wat een gezelligheid in Studio 60's vandaag weer. Het beste onder de zon, we kunnen het weer even zeggen. En nu serieuze zaken. Thunderclap Newman, ook in de lucht.

0: muziek is goed.
1: Van Radio en Utrecht. Hermans, Hermans. We zijn lekker een uurtje even in de jaren 60. Dat doen we van maandag tot en met donderdag tussen 2 en 3. Al die nostalgie. En hier in Studio 60 staat ook een mooie jukebox. Elke dag gaat hij heel even aan met twee keuzehits. En meestal ook de vergeten platen. En vandaag dus ook met een knipoog naar Prinsjesdag. Paardenvoetjes met The Horse en Cliff, Nubbles & Co. En echt ook te horen op keuze 1. En die is het ook geworden. Zo begint het, hè? Naar verluidt een heel orkest dat meedeed. 33 man zaten daarin. Ga nog eens goed luisteren naar deze.

Eentje om in te bijten, de Muffin Man. Smaakmaker uit de psychedelische hoek was dat. World of Oz vanuit Birmingham. Nou, het slotakkoord van Studio 60's komt nog even vanuit Liverpool. Daar waren we al eerder uiteraard met de Beatles en Jerry en de Pacemakers. Maar ook haar wieg stond daar. Hier is nog eens die mooie stem van Cilla Black.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Drie uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Dat heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Het is zo'n 22 graden daar. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB met twee files te melden nu. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken door een vrachtwagen met pech, daar een half uur ongeveer. Vertraging, de weg is overigens wel weer vrij. En ook nog de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Culemborg. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht en de vertraging ongeveer 10 minuten. En ook onderweg Paul Jong.
9: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
10: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prins Schoonmaakdiensten.nl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
6: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
15: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

Hij was een nieuwe ster. 1983. Paul Young zijn naam. Ja, hij leende wel het een en ander uit het verleden, zoals Love of the Common People. Maar dit was ook al een ouder nummer. Jack Lee nam het al op in 1981. Ja, vooral voor Paul Young was het een grote hit. Come back and stay en blijf lekker bij ons halverwege de middag. Halverwege september, de derde dinsdag, dus een hele speciale. En vanmiddag sprak de koning de troonrede uit. En we zagen ook weer een ware hoedenparade. En daarom vanmiddag hitmakers met hoofddeksel als thematiek in de muziek. Nou, heel bekend was uiteraard Nico Haak. Ik zag hem op hoesjes staan met allerlei verschillende hits en ook diverse hoeden. Mag overigens ook een muts zijn, hè, want het gaat om hoofddeksels in het algemeen. Dan kom je ook al gauw bij het rode mutsje van Harry Slinger. En ook Stevie Nicks had mooie hoedjes. Dit is een hit van haar, Stand Back bijvoorbeeld. Die zou kunnen. En dan hebben we niet te vergeten ook nog Frank Sinatra. I want to be a part of it. New York, New York. Met zijn trilbies. Als je een leuke artiest weet met een bijzonder hoofddeksel, dan hou ik me aanbevolen. Ik hoor het graag even in de app, kan dat. Of even mailen. Studio@rtvutrecht.nl. Ik ben Edwin.

0: Lekker luisteren naar de Hollies. Deze had ik nog liggen van Studio 60. Nou, vandaag dus zijn we op zoek naar hitmakers met hoofddeksels. Het mogen hoedjes zijn, want het is Prinsjesdag, maar ook de muts mag. En nu gaat het zelfs over petjes. En daarvoor heb ik aan de telefoon Martin uit Katwijk. Goedemiddag.
1: Bonjour, Edwin.
0: Bonjour. Ja, het is een chanson hè, wat wij voor jou gaan draaien.
1: Ja, je had het ineens over hoeden en laten we dan ook maar even erbij zeggen petten.
0: Petten,
1: ja. Dacht ik automatisch aan Yves Dutheil.
0: En dan moet je wel een beetje Frans spreken of verstaan of geleerd hebben, wil je meteen bij deze titel komen, maar hij schoot jou meteen te binnen.
1: Ja, dat is dat is eigenlijk een beetje een herinnering voor mij uit 1978. Luisteren we op zondagochtend nog wel eens naar Willem Oduis, destijds nog bij de AVRO.
0: Muziekmozaïek was dat, hè?
1: Ja, muziekmozaïek. En hij was kennelijk nogal gecharmeerd, ook zeker van het Franse chanson.
0: Ja, hij had meerdere LP's ook toch mede samengesteld?
1: Ja, inderdaad. Ja. Moet je met een korreltje zout nemen, hoor. Het werd wel samengesteld en hij schreef dan de liner notes.
0: Dus hij schreef de teksten erbij, ja.
1: Ja, en dan kwam hij dus inderdaad bij Yves Dutheil terecht. Ja, die Fransen hebben trouwens iets geks, hè, want dit liedje heet Le Petit Casquette.
0: Casquette, ja, dat is pet, hè, betekent dat, ja.
1: Ja, maar die Fransen spreken de S dan alweer niet uit, want dat heb je ziet aan Le Petit Casquette.
0: Casquette, ja.
1: Ja, dat is net zoiets als Michel Delpech. Dan spreek je de H weer niet uit.
0: Ja, dat heb ik van het weekend nog. Ik heb het goed gezegd dit gouden weekend. Hè? Michel Delpech is het officieel. Niet Delpech, maar Delpech.
1: Ja, en dan heb je ook nog een stomme H aan het begin. Zo die Alidee, dan is het niet Alidee.
0: Ook nog, ja. Ja, die stomme H die leerden we inderdaad ook op school vroeger. Maar het zijn maar van die dingen die een beetje weggezakt zijn. En als je dat zo zegt, dan borrelt het ineens allemaal weer op. Yves Dutheil was een beetje van de generatie Charles Aznavour in die tijd. Julien Clerc, dat waren allemaal grote sterren in de jaren 70. Hij dus ook.
1: Ja, vooral in Frankrijk gewoon heel populair geweest. En hier in Nederland, tot een grote verbazing, niet.
0: Nee.
1: Want, behalve wat we nu gaan horen. Geen hits gehad. Ik prendre un enfant. Dat heeft hij dan gemaakt. En dat werd hertaald door Benny Nijman als ode aan Maastricht.
0: Oh ja, ja.
1: En ik weet dat onze collega Jos van Heeren, die is helemaal gek van La Tarantelle.
0: Tarantelle, ja, Jos is er nu niet, maar misschien luistert hij wel. Dan is hij ook speciaal even voor hem. Want het komt van de LP, Tarantelle, hè, dit.
1: Ja.
0: En de Le Petit Casquette dus. Heb je zelf ook wel eens een pet, hoed of muts op?
1: In de zomer wil ik nog wel eens een petje dragen. Want ik heb ik ben wat schaars behaard op de bovenkant.
0: Ja, ja.
1: En dan brandt het zonnetje er lekker doorheen.
0: Het is heel belangrijk wel om dan even een hoofddeksel op te hebben. Wat dan ook, maar een pet doet het meestal wel goed.
1: Zeker wel.
0: Nou, we gaan hem eens laten horen voor de mensen die hem een beetje vergeten zijn. In de jaren 70 dus een van die grote Franse sterren toen. Yves Dutheil. Dankjewel, Martin.
1: Merci bien, s'il vous plaît.
0: Daar is die hoor. Ici Yves Dutheil.
2: On prend pas nos petites chansons dans les guinguettes. On n'entend pas nos refrains sur les boulevards. On voit pas nos noms partout dans les gazettes. On met pas nos cœurs à nu dans les canards. On a tellement peur d'attraper la grosse tête que pour s'en apercevoir, on va tous bientôt s'acheter une petite casquette et l'essayer tous les soirs. On n'apprend pas nos chansons dans les écoles. On mettra pas nos refrains dans les musées. Les paroles on les écrit pour qu'elles s'envolent.

Coole muziek die je hoort bij radio, heb ik gezegd. Vrijheid was dat. Vanuit Duitsland, hè. Zometeen gaan we een spelletje doen. 3 voor 4. Raad rode draad van vandaag. De overeenkomst en win een leuk prijsje. En ook deze ga ik zo draaien. Before I go to bed, gaily underneath the blanket go. Gilbert O'Sullivan. Als je vaak op de weg zit bij Veenendaal en Renen, dan moet je zometeen even goed luisteren naar het regionieuws met Hanna.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey Remol!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Het regio-nieuws van 3:30 met Hanna Kameraad. Het rapport over de verdachte van de moord op Lisa uit Apkoude is nog niet klaar.
13: Nee, dat rapport gaat dan specifiek over de psychische toestand van de verdachte Chris Jude. De verdachte wordt onderzocht in het Pieterbaan Centrum. Op zijn vroegst wordt het rapport eind oktober verwacht. Lisa uit Apkoude werd vorig jaar aangevallen en doodgestoken toen zij naar huis fietste. De verdachte heeft bekend dat hij haar om het leven heeft gebracht. Op 2 november is er een nieuwe voorbereidende zitting. In januari hoopt de rechter de zaak inhoudelijk te behandelen. De Oekraïense vluchtelingen en statushouders die op een recreatiepark in Soesterberg wonen, mogen er langer blijven. De gemeente Soest heeft de vergunning voor de opvanglocatie met een half jaar verlengd. De groep Oekraïners mag dus in ieder geval tot maart volgend jaar blijven. Wie vaak op de weg zit bij Veenendaal en Rhenen moet volgende maand rekening houden met vertraging. De provincie gaat het asfalt op de N233 opknappen. Ook de bus tussen Veenendaal en Rhenen heeft daar last van. Het werk wordt in 5 fases gedaan. Telkens is een deel van de weg dicht. Naast werk aan het asfalt wordt ook de berm onderhouden. Ruim 100 zieke bomen in Werkhoven moeten worden gekapt. De bomen zagen er midden in de zomer uit alsof het herfst was. Dat komt door de droogte en de iepziekte. De schimmel zorgt voor gele bladeren, verdorde takken en delen van de boom sterven af. De iepziekte is besmettelijk voor andere bomen en daarom begint de kap binnenkort. Het is zo'n 24 graden en droog. Vanavond en vannacht is er kans op een bui en koelt het af naar 12 graden.
12: Dankjewel Hanna. Nou, nu ook nog eventjes over de weg. De verkeersinformatie van dit moment. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest. Daar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht. Ruim 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos.
14: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
15: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
16: Voordeelhuisjes.nl.
17: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: voordeeluitjes.nl.
17: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
8: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
21: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Radio 1. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
23: Neem een kijkje achter.

0: Je zou het misschien nog wel ergens kunnen vinden, ook op Facebook misschien, op onze Facebookpagina. Je hebt sowieso nog de hele middag de tijd om het even op te zoeken. Drie mogelijke antwoorden. A, was dat Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? Of B, Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Of C, Peter Maffay met Du? A, B of C mag je dus even aan ons appen of mailen. studio@rtvutrecht.nl. En dan even met je telefoon. Hè? Dus studio@rtvutrecht.nl. En zorg er dan voor dat je straks na 6 ook in de buurt bent van je telefoon. Want dan gaat Aart namelijk iemand terugbellen met het goede antwoord.
1: Goedemiddag met Edwin Meerman.

gaat vandaag over hoofddeksels. Ik wil het dan zelf aan, die was ook altijd een beetje gekleed zo in de jaren 20-stijl van de vorige eeuw. Hè? En als ik me niet vergis, ook met zo'n petje op. Underneath the blanket go, we hadden net ook al Le Petit Casquette. En later nog meer over hoeden, mutsen en petjes als thematiek in de muziek. En dat is wel leuk, want het spelletje 3 voor 4 begint ook vandaag in het Frans. Luister goed naar uitvoerende en titels. Kom je tot een overeenkomst als je een rode draad ontdekt, dan zou je nog een leuke prijs kunnen verdienen. Ja. We beginnen dus heel mooi met deze eerste aanwijzing.

Wel altijd even moeilijker en zo in het Frans misschien. Maar als je straks de oplossing hoort van 3 voor 4, zul je waarschijnlijk denken, maar natuurlijk. Vorige week schreef nog iemand een beetje boos in de app dat we zo weinig mooie chansons draaien. Dan heb je denk ik de Franse dag gemist, 14 juli in de zomer. En vanmiddag hebben we toch ook alweer 2 hele mooie nu gehad. Waaronder aanwijzing 1 voor het spelletje. En het contrast kan soms groot zijn. Want aanwijzing 2 is toch net even een heel ander geluid. Met een verschil van niet minder dan 52 jaar tussen aanwijzing 1 en 2.

zie een hoop diepgang voorbij komen in de app. Maar het is veel makkelijker dan je denkt door de overeenkomst die we vandaag zoeken voor 3 voor 4. Nou, voor het geval je het nog steeds niet hebt ontdekt, hier is aanwijzing nummer 3 ook nog even.

0: Vooral denkt verkeer als overeenkomst. Het zou kunnen komen omdat André van Duin het ook heeft gezongen, hè? File.
1: Maarten.
0: Maarten, goedemiddag met Edwin, spreek je van Radio M Utrecht.
2: Goedemiddag.
0: Ik hoop niet dat ik je erg stoor op dit moment.
2: Nee, zeker niet.
0: Waar was je mee bezig?
2: Ik kwam net thuis en toen deed ik gelijk de radio om eigenlijk.
0: Een goede actie van je.
2: Ja. Ja.
0: Heb je gewerkt vandaag?
2: Ja, ja. En wat bij de PostNL.
0: Bij de post?
2: Ja.
0: Veel om te doen, hè, de laatste tijd in het nieuws?
2: Ja, zeker. We bezorgen nog maar 3 keer per week. Hè. Volgend jaar nog maar 2 keer per week.
0: 2 keer per week
2: nog
0: maar.
2: Ik heb het niet verzonnen, hoor.
0: Nee. Want vroeger dacht je, nou, ik stuur een brief. En de volgende dag was hij er, hè. Maar dat is nu niet meer.
2: Nee, helaas.
0: En de postzegels zijn er ook niet goedkoper op geworden.
2: Nee. Maar dat zie ik overal, hoor. Ik let erop in Europa, dat is overal.
0: Ja, dus als we straks ons kerstkaartje gaan versturen, dan op tijd doen.
2: Maar dat gold eigenlijk altijd wel ja. Hoor, in die drukte. Dus ja.
0: En stuur je zelf nog wel brieven en kaarten ook?
2: Altijd naar de studio, hè. En naar familie in het buitenland. En voor de rest niet.
0: Ja, dan krijg je ook wel post, hè?
2: Ja.
0: Ja, leuk. Dat je dat dan zelf toch ook nog een beetje doet. Maar ja, het neemt allemaal af, hè. Het gaat allemaal digitaal nu.
2: Ja, het is, als je dat nou vergelijkt met een jaar of 25 geleden, dan is het wel schrikbarend afgenomen, ja.
0: Ja. Maar je kunt ook met een appje of een mailtje of waar dan ook gewoon allemaal veel creatievere kaarten ook en snel versturen. Hè? En,
2: ja, en waarom zou je dat dan niet doen? Minder persoonlijk.
0: Ja, dat is wel zo. Als je een echt kaartje krijgt, zoals wij hier altijd in december met kerst, dan is dat toch net even iets extra's.
2: Ja.
0: Ja, dat is waar. Dus laten we het vooral niet, laten we het vooral blijven doen, een kaartje sturen.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Om
2: het
0: gevoel in ieder geval ook over te brengen. Hij is lastig deze toch wel voor een heleboel mensen, hoor. Ons spelletje.
2: Ja.
0: Hoe snel kwam jij erachter?
2: Nou ja, ik bij die tweede, ik denk, hè? En toen kwam die derde erachter. En toen dacht ik, ja, dan moet het toch M.O.R. zijn.
0: Ja, want je moest vooral op de artiesten uitvoerende letten vandaag.
2: Juist,
0: hè?
2: Ja.
0: Mochtjuma. Oh, ja. Mortimer heette die eigenlijk. Dan hadden we de tweede. Wist je die uit je hoofd?
2: Nee, To Love Somebody wist ik dan wel, maar die heb ik even opgezocht.
0: Ja, Morgan Wallen heet hij.
2: Ja, juist. En dan Morris Albert.
0: Dus alle drie de namen beginnen met M-O-R.
2: Ja.
0: Dat was hem, inderdaad. Nou, goed. Wat kan ik naar je toesturen? Ik heb een shopper, een puzzelboekje of een notitieboekje.
2: Notitieboekje graag.
0: Goed, gaan we die zo snel mogelijk naar je toesturen?
2: Ja.
0: Even kijken, volgens mij heb ik je adres hier al ergens genoteerd. Dat is
2: Salomé 23.
0: Ja, niet op de radio zeggen. Dat is in Utrecht hier, ja. Goed.
2: Ja.
0: Veel plezier ermee.
2: Ja, oké, goed. Dank je wel. Fijne uitzending.

Uit Brabant, dat kon je mooi horen aan zijn zachte G, hè? Joris Rasenberg en Abel. En we nemen er nog eentje mee in de thematiek van de muziek vandaag dus. Hits, hitmakers met hoofddeksels. Anja, deze is nog even voor jou. You can leave your hat on. Ja, zeker. Joe Cocker. Tot het nieuws.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer een groot deel. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hier zijn de files van dit moment gemeld door de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar zijn ze nog steeds bezig met wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. Tussen Nieuwegein en Beest zo'n kwartier vertraging. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunette en Noorderloos ook zo'n 15 minuten. En de A28, dat is van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort, heb je ook ongeveer een kwartier vertraging. En meer muziek zometeen, ook onderweg de stem van Fairly Wills. Design

0: je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
5: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Goedemiddag, met Edwin Meerman.

0: Het was wel een beetje uit de hoogte. Viola Wills. En vanwege Prinsjesdag vandaag dus hitmakers met hoofddeksels. Nou, petje af, postuum dan ook voor deze zangeres. If You Could Read My Mind, dat al een oud nummer was toen ook van Gordon Lightfoot. Ja, dit is ook wel een grappige, die kreeg ik nog van Roel. Mannen zonder hoeden. Men without hats. Er worden net trieste nieuws over het overlijden van Ben Sonders. Die had ook altijd een mooie hoed op. Daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug. En ook op Facebook zijn er een heleboel leuke reacties gekomen. Dus je kunt nog even reageren.
1: Met Edwin Meerman.

0: Teddy Swims. Bad Dreams was dat. Nou, net in het nieuws, dus het overlijden van Ben Sanders. Ook zo'n mooi hoedje op. And it's me you need to show how deep is your love. Dit song die ook van de Bee Gees. Hij was de eerste winnaar van Voice of Holland. En Nicoline die stuurde nog een fotootje van Ben Sanders met hoed. Dat is ook toevallig ons thema van vanmiddag. Het zijn toch altijd nare dingen weer om te horen. We gaan even naar het buitenland helemaal nu. Want ik heb aan de telefoon Marion. Ze woont eigenlijk in Houten.
1: Ja, dat klopt zo.
0: Marion Brouwer, goedemiddag. Maar je bent dus nu in Stockholm, begreep ik? Kun je even je telefoon van de speaker afhalen? Want je bent anders niet goed te horen. Wacht even, ik kan je nu gewoon ook niet goed verstaan. Zeg nog eens.
1: Je staat niet op speaker. Wij rijden in de camper. Misschien dat het daarom een beetje rommelig is.
0: Je bent ineens terug.
1: Ja, nu staan we stil.
0: Ja, dat is het verschil waarschijnlijk. Dus hoe is het daar in Stockholm in de omgeving?
1: Ontzettend druk, maar het is wel een prachtige stad. Het is echt een schitterende stad om daar doorheen te wandelen. Het oude gedeelte dan, hè?
0: Ja.
1: Maar erg druk.
0: Was je daar al eens eerder geweest?
1: Nee, dat is de eerste keer. We hebben het altijd vermeden. Maar nu waren we weer in Zweden. Ik zei, nou kom op, dan toch ook even naar Stockholm. Al rijden we het maar alleen er doorheen. Maar we konden gelukkig een parkeerplekje vinden en zijn toch gaan wandelen.
0: Ja, het is hier nu een graadje of 25 zo'n beetje. We hebben een beetje zomer hier nog.
1: Ja, bij jullie. Ja, hier niet hoor.
0: Nee, het is daar wat sneller koelt het af, hè?
1: Ja, het is tussen de 15 en de 17 graden, denk ik.
0: Ja, er zijn heel veel Nederlanders die plannen volgens mij de komende jaren vakanties naar Scandinavië vanwege dat koelere klimaat.
1: Uh-huh.
0: Dus het zal nog eens drukker kunnen worden in de komende seizoenen.
1: Ja, ongetwijfeld. Maar wij gaan dus ook in het voorjaar en najaar, niet in het hoogseizoen. Dus dat scheelt al wel weer een beetje.
0: Ja. En toch ook gewoon lekker ons meenemen, hè?
1: Ja, jullie staan 's morgens aan als we ontbijten. En dan 's avonds na het avondeten gaat hij ook weer aan. Of zo'n beetje rond 6 uur. Ja.
0: Dus zo blijven we toch een beetje bij en hou je contact met Nederland. Wanneer ben je weer terug hier?
1: Eind oktober.
0: Dus dat gaat nog wel eventjes duren.
1: We zijn nog wel even weg, ja.
0: Heb je nog leuke plannen om daar te gaan bekijken verder?
1: Nou, we zitten niet zo ver onder Norrtälje en daar woont Anke Blom. Dus wellicht dat we even bij haar aanwippen.
0: Bekende luisteraar hier inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Ook daar wordt regelmatig inderdaad geluisterd door Anke. Daar krijgen we ook wel eens berichtjes van. Goed om te horen. Doe haar de groeten.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: En dan gaat het dus over hitmakers met hoofddeksels. Heb je nog iets meegekregen toevallig van Prinsjesdag in Nederland?
1: Nee, totaal niet. Echt totaal niet. Nee.
0: Dus je hebt ook de hoeden
1: parade
0: gemist.
1: Ik heb wel een nieuwsflitsen voor... Ja, dat heb ik gemist. En je ziet wel af en toe een nieuwsflits voorbij komen over dat iedereen er toch uiteindelijk wel een beetje op achteruit gaat. En dat soort dingen. Maar
0: dat is geen verrassing.
1: Nee.
0: Nou, schreef jij op Facebook, ik heb geen hoedenhoofd.
1: Nee joh, dat is echt... Als je wil lachen, moet je mijn paar hoeden opzetten.
0: Wil je toch eens een fotootje sturen?
1: Alleen in jou dan.
0: Want lachen is gezond, zeggen ze toch? Dus vooral.
1: Tuurlijk.
0: Ja, leuk liedje ook is All Around My Head dan, hè? Dat 50 jaar geleden werd gezongen door Steely Span.
1: Ja, heerlijk. All Around My Head.
0: Ja, precies.
1: Heerlijk.
0: Er was nog iemand die erop reageerde. Deze plaat zie ik op... dat is Adrie... Nee, niet Adrie Schouten. Er was nog iemand. Dat kan ik me ineens niet meer vinden. Oh ja, hier. Rivka Romein Spier. Dankjewel. Jij kon ook met deze Steely Span. Nou, dan ga ik ze voor jullie allebei draaien. Goed?
1: Nou, dat is hartstikke leuk. Dankjewel.
0: En geniet van je vakantie verder, hè?
1: Gaan we zeker doen. Merci.

0: Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: De muziek van Radio M Utrecht en Jennifer Lopez was dat. Je kunt je alvast verheugen op deze. Hoop ik. En fijn uit de jaren 70. Met Smile, Steve Harley en Cockney Rebel gaan we doen. Somjeu heeft ook weer een nieuwe. Maar hier is tijd voor Hanna. Ze heeft zometeen het regionieuws, Prinsjesdag en de reacties op de kabinetsplannen die stromen binnen. Daarover zometeen dus meer.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
0: Het regio nieuws van 16:30 met Hanna Kameraad. Jij hebt van mij het laatste nieuws ook over Prinsjesdag. Hè? Burgemeester Sharon Dijksma reageert namelijk op de kabinetsplannen.
10: Ja, en dan specifiek ook op de woningbouwplannen. Het kabinet wil vooral bouwen op kleinere locaties waar al wegen zijn en bijvoorbeeld een tramlijn ligt. Maar de stad Utrecht heeft juist grootse plannen met Polder Rijnenburg. Daar moeten 25.000 woningen komen en dan zijn daar wel wegen en een stroomnetwerk nodig. Burgemeester Dijksma vindt het onverstandig om alleen in te zetten op kleinere bouwlocaties.
11: We moeten 100.000 woningen per jaar bouwen en alleen maar die kleine gebieden aanwijzen, daar komen we er gewoon niet mee.
12: Dus u zegt eigenlijk bouwen zonder investeringen in het OV en in het stroomnet, dat is eigenlijk niet genoeg?
11: Nee, dat is nooit genoeg voor de opgave die Nederland nu heeft. Als je 100.000 woningen per jaar nodig hebt en je zou bijvoorbeeld 25.000 alleen maar aan de kant schuiven, ja, dan ben je toch echt heel erg onverstandig bezig.
10: Meer reacties uit de provincie op de kabinetsplannen vind je op onze website en app. Het rapport over de psychische toestand van de verdachte van de moord op Lisa uit Abcoude is nog niet klaar. De verdachte wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum en op zijn vroegst wordt het rapport eind oktober verwacht. Lisa uit Abcoude werd vorig jaar aangevallen en doodgestoken toen zij naar huis fietste. De verdachte heeft bekend dat hij haar om het leven heeft gebracht. Op 2 november is er een nieuwe voorbereidende zitting. In januari hoopt de rechter de zaak inhoudelijk te behandelen. Een basisschool in Woudenberg kan 2 noodlokalen de komende tijd niet gebruiken, omdat het pand niet kan worden aangesloten op het stroomnet. Tot de herfstvakantie krijgen de leerlingen op een andere plek les. De huidige stroomaansluiting van de school is niet voldoende om het bestaande gebouw en de noodlokalen van elektriciteit te voorzien. Dit heeft te maken met de aansluitstop in de regio Utrecht. Sinds juli is de vraag te groot op piekmomenten. Stedin zoekt oplossingen. Ruim 100 zieke bomen in Werkhoven moeten worden gekapt. De bomen zagen er midden in de zomer uit alsof het herfst was. Dat komt door de droogte en de iepziekte. De schimmel zorgt voor gele bladeren, verdorde takken en delen van de boom sterven af. De iepziekte is besmettelijk voor andere bomen en daarom begint de kap binnenkort. Het is zo'n 24 graden en droog. Vanavond en vannacht is er kans op een bui en koelt het af naar 12 graden.
0: Dankjewel, Hanna. Gaan we even naar de weg. De spits is nu toch.

0: Utrecht naar Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. En dan ook nog de 28 van Utrecht naar Amersfoort, tussen knooppunt Rijnsweert en afrit Den Dolder, door een vrachtwagen met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht. En ook daar vertraging 10 minuten.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
3: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
4: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen bij Radio M Utrecht.
6: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Binnenkort ontvangen we dus een groepje luisteraars hier in de studio. Dat zijn dan de winnaars van deze actie die we de hele week doen. Je kunt meedoen door de vragen juist te beantwoorden. En misschien voor ons ook wel weer leuk om dan even te peilen hoe het met jullie kennis is van onze zender. Nou, gisteren hadden we de vraag over ons verzoekplatenprogramma. Hoe heet dat? Nou, het antwoord was muziekplezier. En vandaag dus echt een muziekvraag. En die gaat over een van die vele acties die we elk jaar hebben aan het begin van het jaar in januari. Dat is de Duitse dag. En dan zenden we 's middags de Duitse 30 uit. En de vraag is vandaag dus: welke bekende hit stond er dit jaar nummer 1 in dat lijstje? Was dat A, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? Of B, Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Of C, Peter Maffay met Du bist alles? Je hebt nog even de tijd, nog een uurtje of anderhalf, om dat antwoord door te geven. En dan gaat Aart straks tussen 6 en 7 degene met een goed antwoord terugbellen. Het zijn er heel veel, dus dat wordt nog lastig om daar een keuze uit te maken. Nou, na 6 hoor je dat. En als je meedoet, niet vergeten even je telefoonnummer erbij te zetten. In onze mail is dat, studio@rtvutrecht.nl. En als je het antwoord even appt, dan komt je nummer hier automatisch door. Je bent van harte welkom.
7: Goedemiddag, met Edwin Meerman.
8: Radio 1.

0: Hoeveel DJ's zullen in de jaren 70 gedacht hebben, nu is de plaat afgelopen?
1: Ja, geduld houden.
0: Toch nog even weer, nu is het toch echt voorbij. Steve Harley en Cockney Rebel, want die glimlach die staat je zo goed, Aard. Make me smile.
1: Ja.
0: En die smileys die kun je tegenwoordig gewoon lekker sturen via Facebook en zo. De echte, er gaat niets boven de echte.
1: Er gaat niks boven the real thing.
0: Zo is het.
1: Straks praten wij, het is Prinsjesdag, het zal niemand ontgaan zijn. Maar er waren ook best veel acties vandaag. En verslaggever Matthijs Nieuwenhuis, die was en bij het spoor en later ook langs de snelweg waar hooibalen in de brand gestoken werden. Dus daar praten we over. We horen burgemeester Dijksma vanuit Den Haag haar visie op de troonrede. En ik ben heel benieuwd, want er staan toch elk jaar weer duizenden mensen naar die glazen koets te kijken, of naar de balkonscène. Ben je wel eens in Den Haag geweest tijdens Prinsjesdag? En hoe was dat?
0: Ik niet. Ik had tegen Cornie gezegd, jij?
1: Ik ook niet, maar ik zie best veel reacties bij ons wel van mensen die er wel geweest zijn. Gewoon om het eens een keer te zien, het spektakel. Maar ook mensen die in de erewacht gestaan hebben toen ze in militaire dienst zaten. Dus die herinneringen die vissen we op. En als luisteraars daarover willen meepraten, zou ik dat heel leuk vinden. Dus stuur dan even een berichtje. Kan via de RTV Utrecht app.
0: Heb je zelf ook wel eens een hoedje op?
1: Ik heb wel eens een petje op.
0: Of een mutsje?
1: Ik ben wel een petjesman. Oh, okay, ja. Naarmate ik minder haar op het hoofd krijg, ben ik meer van de petjes.
0: Voor alles de zon schijnt, zoals vandaag. Dankjewel, tot zo aan. Was dit ondanks niet een nationale nieuwe? Ik was even op vakantie. Zou ik kunnen? Ja, dacht het wel.
1: Ik het wel. Ja.

Een parfumreclame bracht dit stokoude nummer uit de jaren 50. 40 jaar geleden weer helemaal terug. En Nina Simone zat overigens wel een luchtje aan, want ze heeft er zelf nooit meer 1 cent voor gezien. En dat is dan wel weer zuur. Maar Baby Just Cares For Me was dat. Vandaag dus op zoek naar hitmakers met hoedjes of andere hoofdzaken. Ook op Facebook kon je daarop reageren. Petjes, mutsen. En dan heb je uiteraard ook de helm nog inderdaad, Jaap. Goed dat je die nog even noemt. Joel Cocker is al gedraaid, hè? Die was dus ook voor jou. En ook meteen even nog voor Hans van der Pas. Dat is een favorietje, merk ik. En een mooie foto van de hoes van deze plaat heeft Gerda op Facebook gezet. Inderdaad, de Rubettes hadden ook allemaal van die leuke hoedjes, petjes op. En je draagt zelf ook wel eens kapjes of capjes om je hoofd, huid en ogen te beschermen. Nou, ik vind het een leuke keuze. Doen we die nog even van jou, Gerda. Deze uit de jaren 70.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Fees mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Vijf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Dat ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satu Dara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreren tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van de organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer op veel plaatsen droog, aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later, vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws uit onze provincie krijgen we van Anna. Goeiedag.
13: Zeker, in deze hoofdpunten de reacties uit de provincie op de kabinetsplannen. FNV-voorzitter Hans Spekman is kritisch op de plannen om te bezuinigen op de werkloosheidsuitkering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Spekman roept op om de bezuinigingen van tafel te halen. Ook de Landelijke Studentenvakbond uit Utrecht is kritisch. De voorzitter vindt dat er te veel geld gaat naar defensie en militaire uitgaven en te weinig naar problematiek waar studenten tegenaan lopen, zoals huisvesting en mentale problemen. Vereniging Eigen Huis in Amersfoort vindt dat de miljoenennota te weinig doet aan de stijgende energiekosten en de vastlopende woningmarkt. De oudere organisatie AMBO in Woerden is positiever. De organisatie is blij dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. Uitgebreide reacties vind je op onze website en app. En straks om 17:30 ander nieuws.
12: Anna, dankjewel. De situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 10 minuten vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en Beest 25 minuten. Vanwege wegwerkzaamheden is daar de linkerrijstrook dicht. A12 Utrecht Arnhem tussen Houten Oost en Maren 10. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en de Meren 20. En ook op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn een kwartier. En het laatste oponthoud vind je op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een kwartier oponthoud. Zometeen, shalamar. Yes!
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
19: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
21: Radio. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
22: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Lamar. I can make you feel good.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag op deze dinsdag 15 september 2026, de derde dinsdag van september.
2: Leden van de Staten-Generaal.
3: Leve de koning. Hoera, hoera, hoera.
0: Ja, Prinsjesdag met de troonrede, de rijtoer in de glazen koets, de bordesscène, het aanbieden van het koffertje met de miljoenennota. Ja, een dag vol tradities en een dag vol protest en sabotageacties. En dat was ook in onze provincie goed te merken. Praat ik zo meteen over met onze verslaggever. Op deze ook historische dag. Want op deze dag in 1968 treden de Doors op in Amsterdam.

hier hoor je zanger Jim Morrison wel. In Amsterdam hoorden ze hem toen niet. Hij had zoveel drugs gebruikt dat hij was opgenomen in het ziekenhuis. Terug naar nu. Naar Prinsjesdag. En mijn vraag, ben je er wel eens bij geweest daar in Den Haag? Stond je langs de route om de gouden koets of de glazen koets te zien? Misschien moest je wel werken op die dag? Ging je erheen om te protesteren? Ik hoor heel graag je verhaal. En je kan me altijd appen. Hè? Dat kan via de RTV Utrecht app. En dan kletsen we straks even.

0: Bob Seger en Still the Same, Radio M Utrecht. Ja, het is Prinsjesdag, het zal je niet zijn ontgaan. En het was ook actiedag, zowel op de snelweg, waar boeren, onder meer langs de A2 bij Breukelen, hooibalen in brand staken, en ook actie op het spoor. En op het spoor begon het allemaal vanochtend vroeg. Op zeker 30 plekken in Nederland werden spullen achtergelaten op het spoor. Een grote sabotageactie, wat volgens ProRail leidde tot een storing in het beveiligingssysteem.
1: En dan wordt het dus moeilijk om te kijken van, ja, rijdt er wel of geen trein? En dat vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
0: Ja, dat was ProRail vanochtend vroeg. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis die volgt die acties vandaag op de voet. Waar ben jij vandaag geweest, Matthijs?
2: Nou, ik ben vandaag in Veenendaal geweest. Dat was onder andere een van de plekken waar inderdaad zo'n sabotageactie was geplaatst. En het waren in dit geval hele grote stalen buizen eigenlijk.
0: Ja, en dat zorgde ervoor dat het beveiligingssysteem niet meer werkt en daardoor konden de treinen niet rijden.
2: Ja, het verhaal zeg maar dat het lijkt alsof er dan een trein rijdt voor mensen die in de gaten houden waar de treinen rijden. En dat dus eigenlijk dat baanvak van de trein, dat bezet is, terwijl dat niet zo is.
0: Ja, zorgt ervoor veel problemen. Je hebt ook wat reizigers gesproken. Laten we daar even naar luisteren.
3: Ik ben met de bus naar hier toe gekomen om eigenlijk mijn zus te ontmoeten. We willen naar Den Helder naar een oud-tante te bezoeken. Nou ja, dat zit er voorlopig niet in.
4: Maar de bedoeling is dat ik met mijn oudste broer straks naar Prinsjesdag ga.
5: Ja, maar gaat u dat nog halen?
4: Ja, dat is de vraag.
0: Nou ja, in de loop van de dag kwam het treinverkeer weer op gang. Maar daarmee was het nog niet gedaan. Want om 12:00 vanmiddag werden op meerdere plekken langs de snelweg hooibalen in brand gestoken door activistische boeren, onder meer bij Breukelen. Ik reed daar zelf toevallig rond dat tijdstip. En je moest inderdaad stapvoets door de best wel dikke rook heen. Was niet ongevaarlijk, want er was een stuk waar ik gewoon niks kon zien. Jij bent daar ook geweest.
2: Ja.
0: Wat trof jij daar aan? Want jij was naast de snelweg op een gegeven moment, hè?
2: Ja, klopt. Het was de rotonde bij de afrit van Breukelen richting Kokengen. Daar stonden zo'n 10 grote ronde hooibalen in brand. En er waren tientallen trekkers op de rotonde. Ook die rotonde grote lantaarnpalen waar omgekeerde Nederlandse vlaggen aan hingen. En die balen die stonden in de brand. En dat veroorzaakte dus rook die op de A2 waaide. Waardoor ook lange tijd rijstroken waren afgesloten. En waardoor als je in de auto zat. Ja, jij zegt net, ik ben er zelf doorheen gereden. Ja. Dus langzaam doorheen moest rijden. Want dat is gevaarlijk.
0: Ja, was zeker gevaarlijk. Wat wilden ze met die actie?
2: En die boeren willen eigenlijk aandacht vragen voor hun positie. Zij zien die rook eigenlijk een beetje als symbolisch voor hun situatie ten opzichte van de stikstofplannen van het kabinet. Zij zeggen, nou, als die stikstofplannen zo doorgaan, dan bestaat onze sector niet meer en gaat die in rook op.
0: En had dit nou verband met die acties op het spoor?
2: Nou, dat is eigenlijk onduidelijk. Extinction Rebellion, laat ik daar even beginnen. Die hebben vandaag ook rode verf gegooid in Den Haag. Die zaten niet achter de actie. En ook de boeren zeggen van niks te weten. De AIVD doet nu onderzoek uit welke hoek dit dan wel kwam.
0: En nog even, er zijn aanhoudingen geweest langs die A2 bij Breukelen. Zijn 6 mensen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Matthijs, dank je wel. Dan naar Prinsjesdag, waar burgemeester Dijksma van Utrecht ook aanwezig was. Zij is ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ze praat met verslaggever Maarten Middelkoop toch ook even over die acties van vandaag.
6: Het is ook een beetje een rare Prinsjesdag, hè? Sabotage op het spoor, hooibalen langs de snelweg. Hoe heeft u dat nieuws tot u genomen?
7: Nou, ik zit natuurlijk via mijn telefoon ook met één strakke lijn naar de eenheidsleiding van de politie Midden-Nederland. Want er speelt inderdaad van alles. En soms is ook gewoon mijn inzet nodig om bijvoorbeeld ergens bij een bepaalde inzet van de politie een akkoord te kunnen geven. Dus ja, dit is een Prinsjesdag waarbij je toch met één oog ook op je scherm zit om te kijken wat er in jouw eigen omgeving gaande is.
6: Ja. En als we dan toch even kijken naar de troonrede en de miljoenennota, wat was dit voor een Prinsjesdag wat dat betreft?
7: Ik denk dat het vooral heel veel vooraankondiging is van beleid dat nog uitgewerkt moet worden. En ja, ik zou zeggen, het begint nu pas. We moeten op een aantal onderwerpen met dit kabinet nog wel flink wat bergen werk verzetten. Zij zullen ook een paar keuzes moeten maken van waar gaan we het schaarse geld aan besteden en waar niet aan. Ja, en dat doen ze bij uitstek en bij voorkeur met ons samen. En ik hoop van harte dat dat lukt.
6: Ik hoor al dat u niet helemaal tevreden bent met deze troonrede.
7: Nou, ik vond het op zichzelf qua tekst een hartstikke duidelijke troonrede. Ik vond ook dat er een heleboel goede dingen in zitten. Maar ik weet gewoon dat er ook nog een heleboel werk te verzetten is. En dat is geen verwijt of ontevredenheid, maar gewoon een realistische vaststelling van de werkelijkheid, denk ik.
6: U zei eerder tegen RTV Utrecht dat vandaag in Den Haag ook een mooie dag is om een beetje te lobbyen. Heeft u al veel gelobbyd?
7: Nou, dat ga ik zo meteen doen. Want er zijn een aantal bijeenkomsten van de G40 steden. Maar ook de beroemde borrel van VNO-NCW. En Tout le monde is daar, zeg maar. Dus ja, dan ga ik met iedereen heel graag het gesprek aan. Ook in het Utrechtse belang.
6: En met wie gaat u in gesprek en wat hoopt u daarover los te krijgen?
7: Ja, een goede lobbyist vertelt dat natuurlijk niet.
0: Zij burgemeester Dijksma van Utrecht. Nou, veel meer over Prinsjesdag, de miljoenennota en de reacties uit onze provincie vind je op onze site rtvutrecht.nl.
8: De Nationale Nieuwe, per Radio en Utrecht.
9: Groot van Miss Montreal.
8: Groot. Nationale Nieuwe bij Radio.

0: Prinsjesdag. Ben je wel eens in Den Haag geweest op die dag? Even te koekeloeren. Ellie Wel, die komt denk ik oorspronkelijk uit Den Haag. Ze heeft twee keer langs de route gestaan met de Haagse Padvindsters Band. Stonden ze langs de route als cordon, 1975. Maar, schrijft ze, meestal was ik op Prinsjesdag in de Efteling. Daar was het dan heel rustig, omdat alleen de scholen in Den Haag vrij waren. Oh ja, dat is handig. Nu kijkt ze via internet. Marjan zegt, ik kijk op televisie en ik vind het fijn dat Nederland een koningshuis heeft. Heb jij ervaring met Prinsjesdag? Ben je wel eens in Den Haag geweest? En wat trof je daar zo al aan? Laat maar even weten. Stuur een berichtje via de RTV Utrecht app. Dan praten we straks na het regionieuws met Hanna. Onder andere over FC Utrecht. De club heeft de eerste stadionverboden opgelegd voor wangedrag tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: 17:30, het regionieuws op Radio M Utrecht. Hanna, FC Utrecht heeft de eerste daders opgespoord voor ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.
7: De club heeft ondertussen 18 stadionverboden opgelegd. Tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles gooiden fans bekers en vuurwerk op het veld. De wedstrijd werd uiteindelijk definitief gestaakt. Op basis van camerabeelden zijn de daders gevonden. Het onderzoek naar het incident gaat ondertussen door om andere betrokkenen te identificeren. Hoe lang de stadionverboden gelden is niet naar buiten gebracht. De treinen rijden weer en alle materialen zijn van het spoor gehaald. Vanochtend vroeg kwamen de eerste meldingen van storingen op het spoor. Op 30 plekken in het land bleken er buizen en ander materiaal op het spoor te liggen. Het zorgde voor veel uitval en vertraging. ProRail vermoedt sabotage. Wij spraken staatssecretaris van Defensie uit Konkengen, Dirk Boswijk.
8: Het is natuurlijk buitengewoon zorgelijk dat dit gebeurt en dat er een stel van die onverlaten zijn die dit doen. Levensgevaarlijk. Dus wie dat ook heeft gedaan, dit is gewoon echt naar alle perken te buiten. En we zullen hopelijk snel weten wie dit heeft gedaan. Ja, dat diegene ook daarop kan worden aangesproken en het liefst ook kan worden bestraft.
9: Is Defensie daar nog bij betrokken?
8: Op dit moment is in eerste instantie altijd de politie en justitie in aanzet. Wij staan natuurlijk altijd open als er verzoeken komen om steun. Maar die zijn op dit moment niet binnengekomen. Ik denk dat de lokale gezag dat heel goed afkomt.
7: Ook de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst doet onderzoek naar de sabotage op het spoor. De AIVD richt zich op de vraag uit welke hoek dit komt, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. Een basisschool in Woudenberg kan twee noodlokalen de komende tijd niet gebruiken, omdat het pand niet kan worden aangesloten op het stroomnet. Tot de herfstvakantie krijgen de leerlingen op een andere plek les. De huidige stroomaansluiting van de school is niet voldoende om het bestaande gebouw en de noodlokalen van elektriciteit te voorzien. Dit heeft te maken met de aansluitstop in de regio Utrecht. Sinds juli is de vraag te groot op piekmomenten. Stedin zoekt een oplossing. De nieuwe fietsbrug over de A12 bij Bunnik wordt miljoenen euro's duurder. De provincie Utrecht dacht dat de brug 15,5 miljoen euro zou kosten, maar wil er nu ruim 22,5 miljoen euro voor uittrekken. De brug wordt duurder omdat de prijs van staal en andere grondstoffen gestegen zijn. Ook blijkt dat er een zwaardere constructie nodig is om trillingen te voorkomen. De bouw start halverwege volgend jaar. De provinciale politiek moet nog wel instemmen met de begroting. Vanavond en vannacht is er kans op regen. Morgen is het wisselvallig en 19 graden.
6: De files met een vertraging vanaf 10 minuten. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Blaricum een kwartier. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en Beest ook een kwartier. Vanwege wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 20. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn 10. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein een kwartier. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ook een kwartier. En de laatste file staat op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten oponthoud. Gelukkig is er zometeen muziek van ABBA en de dagvraag waarmee je kans maakt op die rondleiding bij Radio M Utrecht.
10: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
11: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
12: Lekker!
11: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
10: Voordeelhaartjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid?

0: Kuyt & Co. Kijk op kuyt-mode.nl. Kuyt met UIJ.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl. Radio 1.
3: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
4: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
5: Ja, krijg je er een meet and greet bij, hè? Ja, wij hebben er zin in. En jullie ook, want jullie reageren al massaal op de dagvraag. En je gaat hem nog een keer van me krijgen. In januari van dit jaar hadden we hier bij Radio M Utrecht weer de Duitse dag. En natuurlijk de Duitse 30. Welke bekende hit stond nou dit jaar op nummer 1 in die Duitse 30? De Deutsche 30. Ik geef je drie opties. Was dat Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? Was dat Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Of was dat C. Peter Maffay met Du? Dus wat stond er op 1 in onze Duitse 30? Marianne Rosenberg, Ich bin wie du? Helene Fischer, Atemloos durch die Nacht? Of Peter Maffay met Du? Jouw antwoord. Je kan het mailen. Dat kan naar studio@rtvutrecht.nl. Zet daar ook even je telefoonnummer bij. En je kan ook reageren via de app natuurlijk. Doe het snel en dan gaat je antwoord en je naam in den hoge hoed.
6: Utrecht komt thuis met Aart van

0: tijdens Prinsjesdag. Marcel stuurt een berichtje. Die zegt, ja, één keer bijna. Bijna. In juli 72 moest ik opkomen voor de dienstplicht bij de luchtmacht. En na een paar weken hoorde ons peloton dat we tijdens Prinsjesdag als erewacht langs de route zouden komen te staan. Nou, weken geoefend in marcheren en vooral in lang stilstaan. Enfin, de maandag ervoor hadden we generale repetitie met een nieuwe helm op. En na een tijd in de houding gestaan te hebben, het was een warme dag, ging bij mij het licht uit. En het eerste wat ik weet is dat ik op de grond zat en mensen zich zorgen over me maakten. Later hoorde ik dat ik letterlijk als een gevelde boom voorover ben gevallen. Maar halverwege ben omgedraaid zodat ik op mijn rug terecht kwam. Ja, je raadt het al, geen erewacht voor mij. Nou, dat is toch een sneu verhaal, zeg. Hallo, Rini Buis.
1: Hi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Heb jij daar nou wel gestaan?
1: Ik heb er wel gestaan en ik hoorde dat verhaal van die meneer vanmorgen ook al een hart niks aan gemist. Dat is heel erg lang op je benen staan de hele dag.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja. Ja, wat moet je vertellen? Wij zijn daar neergezet en je staat toch een urenlang op je benen. En voornamelijk in de rusthouding, dus een beetje te wiebelen op je een en je andere been. Ja, maar het is natuurlijk ook presenteergeweer en dan sta je toch al ruim van een uur met je hand aan je wapen daar langs de weg.
0: Oh ja.
1: Dus hij heeft er niks van gemist, dus allemaal.
0: Want jij zat bij de luchtmacht.
1: Luchtmacht ook, ja, luchtmacht, ja, correct, ja.
0: Ja.
1: En je sta je daar en achter je hoor je allemaal mensen. Ja, natuurlijk altijd die mensen die een beetje beginnen te zieken om je uit te bokken of wat dan ook. Maar ook mensen die snoepjes en alles aan toe willen steken en zo. Dus ja,
0: maar
1: dat was wel apart.
0: De instructie is natuurlijk strak voor je uitkijken.
1: Ja, goed. Tijdens dat je daar in rust zat, al die uren eigenlijk op zich, ja, niet per se. Het is niet de bedoeling dat je gaat vlieren fluiten natuurlijk. Maar zodra dat die koets eraan komt en presenteren weer, dus ja, dan is het inderdaad strak vooruitkijken. Ja.
0: Ja.
1: Dat klopt. Ja.
0: En is dat nou fysiek heel zwaar, zo'n uur lang zo'n wapen omhoog houden?
1: Nou, dat op zich niet. We hadden een Uzi, die woog maar 5 kilo of zo. Dus dat gaat op zich wel aan. Ook aan je schouder natuurlijk. Maar,
0: ja.
1: Ja, het is, maar goed, het was 1987 dat ik er stond. Dus ik kan het ook niet helemaal meer helder voor mijn geest halen. Het is even geleden.
0: Ja, ja.
1: Ik had net nog het erg een goede vriend van me, die had de bereden cavalerie. En die moest ieder jaar voor zijn herhaling, weet hij, met zijn paard met Prinsjesdag. Achter of voor die koets, dat weet ik niet meer.
0: Ja.
1: Maar die kwam dus ook langs en is strak voor de ruit kijken, maar die mocht ook niet bewegen. Maar die had even een knip die met zijn ogen, even met zijn hoofd. En,
0: Maar
1: dan was ik wel jaloers op, die zat lekker op de paard daar. Dus,
0: dus jij herinnert je dit vooral als een hele lange dag?
1: Ja, absoluut. Ik moest al heel vroeg vanuit Nijmegen met de bus naar de een of andere kazerne in Den Haag. Ik weet geen eens meer waar, maar daar kreeg je dan inderdaad ontbijt en koffie. Vanaf daar werd je eigenlijk naar je plek toegebracht waar je ja, die uren erom mocht gaan brengen.
0: Ja. Oké. Dankjewel. Mooi verhaal. Dag, Lini.
1: Oké, goed zo. Fijne uitzending verder.
0: Hoi.

0: Thomas Akda, Paul de Munnik, Maan, Typhoon. Een geweldig kwartet, als ik je weer zie. Wanneer zie ik jou voor eens, Gerita?
1: Ja, we moeten weer eens een keer een meet and greet doen.
0: Jullie komen vaak met,
1: via de, lucht.
0: Met de kerst altijd eventjes langs, hè?
1: Ja, dan komen we in ieder geval even buurten.
0: Jordi met een kerstmuts op.
1: Dat soort dingen, ja.
0: Kan niet wachten.
1: Nee, dat dacht ik.
0: De dag van vandaag, die behoorlijk warm was, zeg.
1: Zo, ja, een beetje klammig, hè?
0: Ja.
1: Ja, hoge lucht, relatieve luchtvochtigheid. Overal zomerse temperaturen, 25 graden dus. 25, 26 graden op veel plekken. De tweede zomerse dag van september tot nu toe. De norm is ook 2, dus we zitten nu netjes op de norm. Eens kijken wat er nog een keer gaat bijkomen, dat kan maar zo. Alleen de komende dagen is het in ieder geval een tandje frisser.
0: Ja, nou, laten we daar gelijk maar naartoe gaan dan. Wat staat ons te wachten morgen?
1: Ja, morgen staan ons een paar buien te wachten. En dat komt allemaal nadat een front over ons heen trekt. Dat is een front dat ligt nog ongeveer 80, 90 kilometer ten westen van de westkust. Dat is een koufront, stelt niet al te veel voor. Kan wat opgepookt worden. Ik denk dat in de tweede helft van de avond en vannacht er een lokale bui bij ons valt. Ik denk gewoon een gewone regenbui. Dan komen er daarna wat opklaringen. En daarachteraan, nu voor de oostkust van Schotland, liggen buien die langzaam op woensdag binnenkomen trekken. Ik denk vooral vanaf de late ochtend en woensdagmiddag een paar buien. Mooie opklaringen, lekkere, schelle, frisse lucht, polaire lucht. Dus niet meer dat hoogklammige wat we vandaag hadden, maar ja, ook niet meer de hoge temperaturen. Want met 19 of 20 graden is het morgen denk ik wel zo'n beetje gebeurd als we de 20 graden al gaan halen.
0: Oké, nou, we gaan dat morgen zien.
1: Ja.
0: Wij spreken elkaar straks.
1: Is goed. Tot zo.

0: Ja, ja, hij moet goed de hoogte in, Don Henley van de Eagles. Hij vond het live zingen van One of These Nights altijd wel heel erg spannend. Soms haalde hij de hoge noten wel en ja, soms niet. Zo gaat dat. Radio M Utrecht met zometeen de Bee Gees. Veel meer fijne muziek nog. Dasha komt eraan. De Birds. En ik ga praten met onze tuinman Jurgen Smit. Het gaat dan over luizen. En hij gaat er weer uit. Hè, die exclusieve rondleiding bij Radio M Utrecht. Dus blijf erbij.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Wat dacht je van Japan?
6: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
6: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Radio M Utrecht met de hoofdpunten van het regionieuws. Hanna Kameraad, goedenavond.
10: Goedenavond. 18 fans van FC Utrecht hebben een stadionverbod gekregen. Ze waren betrokken bij de incidenten bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Er werden bekers en vuurwerk op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd stil werd gelegd. Het onderzoek naar andere betrokkenen loopt nog. Het lijkt erop dat de knip op de Catharijnensingel in Utrecht er toch gaat komen. Door de knip kunnen automobilisten niet meer onder winkelcentrum Hoge Catharijnen doorrijden. Het winkelcentrum spande een kort geding aan omdat zij bang zijn voor minder klanten en dus minder inkomsten. De rechter besliste vandaag dat de gemeente in haar recht staat. En een nieuwe fietsbrug bij Bunnik over de A12 wordt miljoenen euro's duurder. Waarom dat is, hoor je straks in het regionieuws.
0: De files met een vertraging vanaf 10 minuten. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 10 minuten. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Culemborg 40 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, 3 rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Maren 20. En de laatste de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam 10 minuten oponthoud.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
12: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Radio M. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
19: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren. Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Broodjes Kip. Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goedenavond. Het is dinsdag 15 september 2026. Ja, we zitten in een leuke week, hè? Want deze hele week maak je dus kans om een exclusieve rondleiding te winnen. Hier bij ons op de redactie van Radio M Utrecht. Je krijgt een rondleiding, je gaat in de studio kijken. Misschien lopen we ook wel eventjes langs de televisiestudio, kan je dat ook zien. Een meet and greet met een aantal presentatoren, hartstikke leuk. En ik ga straks om 6:30 nog één keer de dagvraag stellen. En dan rond 7:15 en dan gooi ik al die namen in de hoge hoed. En misschien bel ik jou dan wel. Moet je wel opnemen, hè? En dan is de prijs voor jou. Nou, dat allemaal later. Verder natuurlijk de muziek die je van ons gewend bent. Guus Meeuwis, Anita Meijer, Dasha ga je horen. En ik praat zo meteen met onze vaste tuinman, Jurgen Smit. En dan gaan we eens praten over luizen. Ja, het is een kleine plaag. Wat kunnen we daaraan doen? Nou, dat allemaal zo meteen. Tot 7:00 ben ik bij je. Utrecht komt thuis.

0: Dasha en Austin op Radio M Utrecht. Ik ga praten op deze dinsdag met onze vaste hovenier Jurgen Smit. Jurgen, goedenavond.
1: Ja, Aad, goedenavond.
0: Ja, wij hebben in de middag altijd even contact waar we het over gaan hebben. En jij zei luizen. Toen dacht ik, ja. Het seizoen is toch een beetje voorbij.
1: Ja, nou eerlijk gezegd, Aad, dat dacht ik ook een beetje. Want ja, ik kom er niet zo heel veel mee tegen. Maar ik was vandaag in een tuin. Daar staat een hele mooie grote liriodendron. Dat is de echte tulpenboom. Ja, zoek hem maar eens op. Maar het is een prachtige bloem. Eerlijk gezegd vind ik hem nog mooier dan de magnolia. Die ze ook wel tulpenboom noemen. Wat het dus niet is. Maar die liriodendron. En hij stond er prachtig bij. Hè? Heel groot blad. Heel gezond. Lange takken. Goede groei. Maar het probleem was eerst, en daarvoor werd ik gebeld, van joh, wil je nog eens komen kijken. En die tegels daaronder, die hadden helemaal een zwarte laag. En dat kregen ze ook bijna niet af. En dat was, dan gaat er al een soort alarmbel rinkelen van, dat zal luis zijn. Maar ik kwam in die tuin vanmorgen, het verbaasde me. Ja? Tienduizenden luizen in één boom. Het was niet normaal. Ja, het was echt niet normaal. We hebben kolonies op die bladeren. De zon kwam op een gegeven moment boven de huizen. En als je dan een kleine afstand, een paar meter afstand ging kijken, dan regende het echt uit de boom.
0: Och, jeetje.
1: En dat zijn allemaal druppeltjes die de luizen laten vallen. Een luis die prikt met zijn snuit in het blad. Die haalt daar suikerrijk sap uit vandaan. Honingdauw. En wat hij niet kan verwerken, die luis. De teveel aan suiker. Ja, dat scheidt hij uit met een DT. En dat valt dan naar beneden. Maar dat is zo suikerrijk, dat is zo zoet, dat schimmel daar dan op gaat groeien. Dus op die tegels zat ook een zwarte schimmel. Dat noem je roetdauw.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat zat ook op het blad. Nou, in eerste instantie denk je, ja, want die boom had er geen last van. Dat zag je, dat boeide hem eigenlijk helemaal niet. Terwijl die tienduizenden luizen, ik denk, nou, dat moet wel schade geven. Maar dat viel eigenlijk reuze mee. Maar wat het vervelende is, die suikerrijke sap die die dus laat vallen, daar komen allemaal bijen, wespen in dit geval. Er zaten echt tientallen wespen alleen al op de grond. Die cirkelden gewoon. Die hadden ook geen interesse in mij. Maar die waren alleen maar bezig om dat suikerrijke.
0: Ja, dat was heerlijk natuurlijk.
1: Ja, dat vinden ze fantastisch. Ook bijen gebruiken het, maar ook vliegen. Ja, weet je, en als er dan kinderen spelen, ja, het gaat een keer verkeerd.
0: Ja. Wat kun je doen?
1: Nou, wat heb ik gedaan? De boom was al. Hij was ten eerste wel een beetje groot aan het worden. Dus ik heb ongeveer een derde van de takken heb ik gesnoeid. Daardoor werd het weer iets meer een piramidale vorm. Terwijl die normaal een beetje meer vaasvormig wil worden. Maar dan werd hij een beetje piramidaal. Dus ik een derde van de takken eraf. Nou, dat scheelt al. En op dit moment kun je er niet zoveel aan doen. Behalve eruit spuiten. Dus ik heb geadviseerd, dat hoefde ik dan niet te doen, om daar met, dat klinkt op wat grotere afstand, met een hoge druk, die meeste luizen daar gewoon uit te spuiten.
0: Dat kan, gewoon even je boom kergeren.
1: Ja. Ja, nou ja, niet te dichtbij, want dan is al het blad stuk.
0: Ja, ik was
1: maar je kunt wel op een gegeven moment, even met de stevige straal, kun je de meeste eruit spuiten. En dan heb je ook die zoetstof er een beetje af. Want het zit ook allemaal blad, hè. Er zit echt zwart blad tussen. Dat is alleen maar schimmel. Je kunt het eraf vegen. Nou, dat is niet te doen met zo'n boom. Dus ik zou bijna, joh, met zo'n hoge druk. Wat je voor volgende jaren wel kunt doen, is zorgen dat het blad sterker wordt. Ondanks dat hij er goed uitzag, mag hij dus wat versterking hebben. En dat betekent dat we van de winter daar wel wat grond gaan verbeteren. En vooral vanaf maart ongeveer volgend jaar, dat we extra voeding gaan geven. En op het moment dat er al een kleine aantasting weer is van luis, dat we meteen of uitspuiten of met bladvoeding het blad nog sterker maken. Maar dat heeft eigenlijk voor dit jaar niet zo heel veel zin. Nee. En het zijn er zoveel. Ja, nu moet je gewoon wachten tot het blad eraf valt en is het probleem ook opgelost.
0: Ja, maar er is niet, als dit in het voorjaar gebeurt, er is toch allemaal antiluisspul ook? Ook biologisch wel?
1: Ja, nou ja, natuurlijk. Er zijn, je hebt ook wel wat biologischer middelen om dat te doen. En je hebt natuurlijk heel veel chemische middelen om die bladluizen te bespuiten. Nou, daar zou ik sowieso niet mee beginnen. Want ja, weet je, die bloemen die erin komen. Wat, het wordt ook bestoven en je gooit dan toch chemie in de natuur. Ja. Dus dat zou ik sowieso niet doen. We moeten het echt zoeken in het versterken van de planten. Het gezonder maken van de planten. En dat zou dus ook met bladvoeding kunnen. En in nood zou je met een biologisch middel kunnen spuiten.
0: Oké. Jurgen, dank je wel. En een fijne avond.
1: Ja, fijne avond.
0: Tot volgende week. Hoi, hoi.
1: Tot volgende week.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: 6:30, het regionieuws hier op Radio M Utrecht. Met Hanna en de nieuwe fietsbrug over de A12 bij Bunnik. Die valt een stuk duurder uit dan gepland.
7: Ja, het gaat om miljoenen. De provincie dacht dat de brug €15,5 miljoen zou kosten, maar wil er nu ruim €22,5 miljoen voor uittrekken. De brug wordt duurder omdat de prijs van staal en andere grondstoffen gestegen zijn. Ook blijkt dat er een zwaardere constructie nodig is om trillingen te voorkomen. De bouw start halverwege volgend jaar, maar de provinciale politiek moet eerst nog instemmen met de begroting. FC Utrecht legt de eerste 18 lokale stadionverboden op. Tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles gooiden fans bekers en vuurwerk op het veld. De wedstrijd werd uiteindelijk definitief gestaakt. Op basis van camerabeelden zijn de daders gevonden. Het onderzoek naar het incident gaat ondertussen door om andere betrokkenen te identificeren. Hoe lang de stadionverboden gelden is niet naar buiten gebracht. Het lijkt erop dat de knip op de Catharijnensingel in Utrecht er toch gaat komen. Door de knip kunnen automobilisten niet meer onder winkelcentrum Hoog Catharijnen doorrijden. Het winkelcentrum spande een kort geding aan omdat zij bang zijn voor minder klanten en minder inkomsten. De rechter oordeelde vandaag dat de gemeente voldoende onderzoek heeft gedaan en dat de maatregel door kan gaan. Er loopt nog 1 zaak tegen de knip die volgend jaar wordt behandeld. Vanavond en vannacht is er kans op regen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met mogelijk een bui en 19 graden.
6: En dan zometeen gewoon eens even keihard hoesten. Ja. Toch heerlijk? Dat ook wel eens, hoor.
7: Ik wacht tot je mijn microfoon uitzet.
6: Nou, dan ga je. Ja! Ik heb 1 file. Die is wel lang. En die staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg. Nou, de lengte valt mee, die is 9 kilometer. Maar het oponthoud is 1 uur. Er zijn daar bergingswerkzaamheden bezig. 3 rijstroken zijn dicht. Je kan het best omrijden via Gorkum, de A27 en dan de A15. Zometeen nog 1 keer de dagvraag waarmee je dus kans maakt op een rondleiding hier bij Radio M Utrecht. En muziek van Christy en Stella Lefty.
8: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Radio 1. Deze week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
16: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
6: Ja, ja. En dat gaat binnenkort allemaal gebeuren. En jij kan erbij zijn als je de dagvraag goed beantwoordt. En je wordt zometeen uit die beroemde hoge hoed getrokken en gebeld door mij. De vraag voor de laatste keer vandaag. In januari van dit jaar hebben we genoten van de Duitse dag en de Duitse 30. Maar welke bekende hit stond dit jaar nou op nummer 1 in die Duitse 30? Was dat A, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du? Was dat B, Helene Fischer met Atemloos durch die Nacht? Ook een fijne après-ski-hit. Of was dat C, Peter Maffay met Du? Laat het weten. En stuur me een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht-app. Dus A, B of C. En een mailtje kan ook. studio@rtvutrecht.nl. Zet daar wel eventjes je telefoonnummer bij. Dus nog één keer. Welke hit stond op nummer 1 in onze Duitse 30? Was dat Marianne Rosenberg met Ich bin wie?

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie

0: Stella Lefty en Boston hier op Radio M Utrecht. Ja, en misschien loop jij hier binnenkort wel rond. Radio M.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen bij Radio M Utrecht.
2: Neem een kijkje achter de schermen, bezoek de studio's en ontmoet de presentatoren.
0: Ja, veel goede antwoorden op de dagvraag van vandaag. En die was, welk bekende hit stond dit jaar op nummer 1 in onze Duitse 30? Nou, de goede antwoorden, die gaan in de hoge hoed. Daar horen namen en telefoonnummers bij. En als je dan opneemt... dan loop je hier rond binnenkort. Als je niet opneemt, bel ik de volgende.
3: Goedendag, dit is de voicemail van...
0: Ja, dat is heel erg zuur. Dan ga ik eens eventjes de volgende proberen. Zo kan het dan gaan, hè?
4: Met Wilma Sprang.
0: Wilma Sprang, Radio M Utrecht hier.
4: Hallo uit.
0: Maar jij hebt geluk?
4: Ja.
0: Zat je te luisteren?
4: Ja, maar natuurlijk.
0: Ja.
4: Ja.
0: En ik belde jou niet als eerste.
4: Echt niet?
0: Nee.
4: Oh.
0: Ik kreeg een voicemail van een, nou ik zal de naam niet noemen, van iemand die ik als eerste uit de hoge hoed trok.
4: Oh.
0: Ja, en je weet, als je meedoet aan het spelletje, je moet de telefoon opnemen.
4: Ja, bij mij lag die naast me op tafel.
0: Ja, zat je erop te wachten?
4: Natuurlijk.
0: Ja, leuk.
4: Ik wil dolgraag een rondleiding.
0: Nou, geef nog even het goede antwoord op onze vraag. Wat stond er op nummer 1 in de Deutsche 30?
4: Peter Maffay met Doe.
0: Ja, geweldig hè.
4: Helemaal goed, ja.
0: Wat een goede plaat. Weet je wat we doen? We gaan er even naar luisteren.
4: Ik hoor het, ja.
0: Jij moet even aan de lijn blijven. Dan noteer ik nog even wat gegevens van je.
4: Dankjewel, ja.
0: Ja, en dan gaan we elkaar zien. De datum spreken we nog even af.
4: Lijkt me helemaal super.
0: En dan schudden we elkaar de hand.
4: Nou, helemaal goed. Ik blijf hangen.
0: Ja, gefeliciteerd, hè.
4: Dankjewel. Tot ziens dan, hè.
0: Tot ziens, jazeker.

0: Ja, ja. De nummer 1 in onze Duitse 30. En dus het goede antwoord op de dagvraag van vandaag. Ja, en daar hebben we mensen blij mee gemaakt. Morgen weer een nieuwe vraag, nieuwe rondes, nieuwe kansen. Kans dus om die rondleiding te winnen hier bij Radio M Utrecht. En nu, hallo Grita.
1: Goedenavond,
0: ja, Art. Ja, ja, ja. Misschien kan jij niet ook erbij zijn? We gaan het zien.
1: Ja,
0: ja,
1: wie
0: moeten
1: weet.
0: Moeten we het allemaal nog plannen?
1: Wie weet.
0: Maar de mensen willen ook het gezicht achter die stem hebben.
1: Op zich een best wel een leuk idee. Misschien kunnen Margot en ik samenkomen.
0: Oh, dat zou leuk zijn.
1: En
0: een leuk weercollage geven. Nog eventjes.
1: Ja, zoiets.
0: Nou, dat gaan we buiten de uitzending bespreken.
1: Ja.
0: We gaan het nu hebben over de actualiteit. En dat was dat het vandaag een warme dag was. Een beetje een broeierig warm dagje.
1: Broeierig warm met 25 plus temperaturen, 26 graden is het geworden. Daar is nu nog op de meeste plekken 20, 21 graden van over. En de zon die gaat onder rond de klok van 8 uur, dus over ruim een uur. En geleidelijk aan gaat die temperatuur dan iets onder die 20 graden duiken om in de loop van de nacht op 12, 13 graden uit te komen. Een heel verschil met vanochtend vroeg. De minimumtemperatuur vanochtend was 16 graden op veel plekken, dus de komende nacht wordt frisser. Met bewolking, met wat opklaringen. En met in de late avond en misschien vannacht een enkele bui. Maar het lijkt niet veel voor te stellen.
0: Nee, oké. En hoe wordt het morgen, woensdag?
1: Ja, morgen dan wel wat meer buien. Dus achter het front dat nu ten westen van ons ligt en wat in verzwakte vorm eigenlijk bij ons overkomt. Maar morgen wordt het allemaal wat geactiveerd. Op zo'n 10 kilometer hoogte gaan de temperaturen naar min 40. Dat is een lekkere diepvries. Mooie groot opbollende cumuluswolkenbewolking, cumulonimbuswolk, oftewel wolken van cumulusvorm, stapelwolkvorm, waar ook neerslag uitvalt. Mm-hmm. Dus een paar buien van tijd tot tijd, stevige buien. En fris, 18 of 19 graden, dat is een beetje de middagtemperatuur.
0: Okay. En de dagen daarna?
1: Ook 18 tot 20 graden ongeveer, nog een aantal buien. Ik denk dat met name de donderdag redelijk wat bewolking brengt. De vrijdag en zaterdag kunnen dan weer wat meer opklaring met zich meebrengen. En op zondag moet het hele zaakje een beetje weg worden geduwd, Aard, naar het zuiden. En dan komt een hoge drukgebied vanuit Frankrijk wat beter over ons heen te liggen daarna.
0: Oké, Grita, dank je wel. Fijne avond.
1: Alsjeblieft, hetzelfde. Doeg!

The King, Kiss Me Quick. Radio M Utrecht, ik vond het weer een razend gezellige paar uur met je. Zometeen de avond van de nostalgie. En wat kan je daar muzikaal verwachten? Nou, Julio Iglesias komt voorbij. Sonny en Cher ga je horen. Billy Joel. En dit is Take That. En het prachtige Back for Good. Ik wens je een hele fijne avond. Heel graag tot morgen.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel.
5: We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Of je nu zoekt van station tot station.

0: Download de app en start met vinden.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
5: En ik ga letten op Jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
4: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
7: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
8: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Müller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, een app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En even voor de duidelijkheid, ik ben het niet, hè? Die uit je leven stapt, nee, want ik ben hier gewoon elke dag te vinden in de studio van Radio M Utrecht. Om jou de Love Songs te presenteren. Ik zeg dit natuurlijk naar aanleiding van de eerste plaat van vanavond, Michael Jackson en She's Out of My Life. Op dit moment is de tweede film over het leven van Michael Jackson, het vervolg, in de maak. En ik ben heel benieuwd, ik weet niet of jij die film hebt gezien. Hij was muzikaal gezien fantastisch en ongekend. Ook heel goed hoe het neefje van Michael Jackson zijn oom weet te spelen. Maar iets meer diepgang wordt waarschijnlijk wel verwacht in deel 2 van Michael. Een bijzonder goedenavond, wat fijn dat je erbij bent. Je gaat veel mooie muziek horen vanavond. Ga eerst maar eens even lekker ontspannen met City to City en The Road Ahead.

The first time ever I saw your face. Heb je het wel eens gehad? Liefde op het eerste gezicht? Is echt zo'n discussiepunt, hè? Of dat nou wel of niet bestaat. Ik vind het intrigerend. Zelf heb ik er 18 jaar over gedaan om verliefd te worden op de man die nu mijn echtgenoot is. Dus misschien ben ik een beetje traag. Fijn dat je luistert naar de Love Songs op Radio M Utrecht. De band Bluff is echt niet meer uit onze muziekgeschiedenis weg te denken. En toch neem ik je 33 jaar mee terug in de tijd. Met hun eerste hit, Liefst uit Londen.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

beetje mysterieus is Dido zelf ook, net als haar muziek. Here With Me op Radio M Utrecht. Zometeen hoor je Adamo na Billy Preston with You I'm Born Again.

0: alsof er een arm om je heen geslagen wordt ter troost. You are not alone, Cresip op Radio M Utrecht. En ik hoop dat je ook genoten hebt van Dolce Paola van Adamo. Nederlandse muziek nu, hier op Radio M Utrecht. Cresip is natuurlijk ook Nederlands, maar dit liedje is ook nog in het Nederlands gezongen. Luister maar naar Gordon.
1: Kon ik nog maar bij je zijn?

Christina Aguilera, die we leerden kennen als iemand die bijzonder goed popliedjes kon zingen. Maar later ging ze, omdat ze ook van alles meemaakte in het leven, wat meer de diepte in. En het resultaat daarvan hoorde je zojuist op Radio M Utrecht, Hurt. Straks de Commodores na Phil Collins met One More Night.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zonder wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Citywerkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden.